0: nieuws van 2 uur. Goedenacht. Pro-Palestijnse demonstranten klagen over agressief politieoptreden bij de Tweede Kamer in Den Haag gisteren. Volgens hen sloegen agenten zonder duidelijke reden met een wapenstok. De politie zegt dat de demonstranten de kans hadden gehad om weg te gaan. Ruim 70 mensen zijn opgepakt. De demonstratie was niet aangekondigd. Scholieren hebben nu al meer geklaagd over de eindexamens dan tijdens de hele examenperiode van vorig jaar. Een speciale klachtenlijn is meer dan 270.000 keer ingeschakeld. Er werd vooral geklaagd over het examen van wiskunde A bij de HAVO. Daar was veel tekst en de vragen waren kennelijk onduidelijk. President Trump denkt dat de oorlog tegen Iran wel degelijk populair is. Hij zegt dat hij eigenlijk te weinig tijd heeft gehad om het uit te leggen hoe belangrijk het is. Volgens hem gaat het om kernwapens die LA kunnen wegvagen. Hij dreigt de strijd weer te beginnen als er niet snel een akkoord komt. En Hongkong wil een rookverbod invoeren op bouwplaatsen. Vorig jaar vielen bij een brand in een flatgebouw meer dan 160 doden. Het onderzoek bleek dat dat waarschijnlijk kwam door rokende bouwvakkers. Als de wet er komt, hangt de rokers een boete van een paar honderd euro boven het hoofd. Dan nog het weer van Weer Online. Het blijft voorlopig bewolkt en in het oosten valt nog een bui. Overdag is dat op meer plaatsen het geval en dan is er ook kans op hagel en onweer. Het wordt vanmiddag maximaal 19 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
1: Goedenacht, dit is Joe.

0: Goeienacht. Afgelopen maart was er een aardbeving in Drenthe en nu is bekend hoeveel schademeldingen er zijn gedaan. Het zijn er 4000, meldt de regionale omroep. De meeste meldingen komen uit Assen, daar was ook het epicentrum. De beving had een kracht van 3.0 en dat is de zwaarste in 25 jaar tijd in Drenthe. In de Noord-Hollandse Schagen mag niemand in de buurt komen bij een bedrijventerrein. Daar is asbest en dat is vrijgekomen bij een brand. Daarom heeft de burgemeester een noodverordening ingesteld. Die is meteen ingegaan en duurt tot het allemaal weer veilig is. Google past binnenkort de zoekbalk aan met kunstmatige intelligentie. Die balk wordt voor het eerst in 25 jaar tijd flink veranderd, zegt het bedrijf. Zo komt er meer ruimte voor het opschrijven van zoekopdrachten. Google onthulde ook een tool die informatie in de gaten houdt. Bijvoorbeeld als iets wat je interessant vindt duurder of goedkoper wordt. En op het filmfestival in Cannes klinkt hard boegeroep tijdens de film als het logo van filmproducent Canal Plus verschijnt. Het publiek steunt hiermee honderden Franse filmmensen. Die zijn bang voor de invloed van de eigenaar van Canal Plus. Die zou een flinke vinger in de pap hebben als het gaat om de media en daarmee ook op de Franse presidentsverkiezingen volgend jaar. Dan nog het weer van Weer Online. Alleen in het oosten valt nog een bui en overdag is dat op meer plaatsen het geval. En dan is er ook kans op onweer en hagel. Het wordt vanmiddag maximaal 19 graden. Later op de dag dan laat de zon zich vaker zien. En dat was het nieuws van het ANP.
1: Goeienacht, dit is Joe.

0: nieuws van 4 uur.
1: Goedemorgen. Er komt deze week een golf van hypotheekrenteverhogingen aan. Dat zeggen de banken en hypotheekverstrekkers in de Telegraaf. Voor de komende dagen zullen 15 geldverstrekkers de rente verhogen, waaronder ook de grote banken. Lenen wordt duurder door inflatie en de oorlog in het Midden-Oosten. Scholieren hebben nu al meer geklaagd over de eindexamens dan tijdens de hele examenperiode van vorig jaar. Een speciale klachtenlijn is al meer dan 270.000 keer ingeschakeld. Er werd vooral geklaagd over het examen van wiskunde A bij de HAVO. Daar was veel tekst en de vragen waren kennelijk onduidelijk. De NAVO denkt na over een militaire missie in de straat van Hormuz om de Iraanse blokkade te breken. Volgens de hoogste commandant kan het pas als de NAVO-leden daar politieke opdracht voor geven. NAVO-topman Mark Rutte liet eerder al weten te willen helpen om de scheepvaart weer op gang te krijgen daar. En een gouden penning uit 1672 is geveild voor bijna 160.000 euro bij een veilinghuis in het Utrechtse IJsselstein. Nooit eerder is zoveel voor een Nederlandse penning betaald. Het is dan ook een topstuk dat altijd goed bewaard is gebleven. Het komt uit een collectie van een bekende verzamelaar. Dan nog het weer van Weer Online. Het is 12 graden en dat is best zacht voor de nacht. In de loop van de ochtend meer buien, daarbij is er ook kans op hagel en onweer. In de loop van de middag wordt het allemaal beter en het wordt maximaal 19 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Goeienacht, dit is Joe.

0: het nieuws van 5 uur.
1: Goedemorgen. In Europa is iedereen het nu eens over hoe het nu moet met het handelsakkoord met Amerika. De lachende afspraak, maar de uitvoering liet op zich wachten. Dat tot grote frustratie van president Trump, die dreigde met flinke verhogingen. Er komt een nultarief voor Amerikaanse industriële goederen. Europa krijgt een algemene heffing van 15%. Afgelopen maart was er een aardbeving in Drenthe en nu is bekend hoeveel schademeldingen er zijn gedaan. Het zijn er 4000, meldt de regionale omroep. De meeste meldingen komen uit Assen, daar was dan ook het epicentrum. De beving had een kracht van 3,0 en dat is de zwaarste in 25 jaar tijd daar in Drenthe. Bedrijven hebben vorig jaar bijna 120 miljard euro aan belastingen en sociale premies betaald. Uit onderzoek van een consultancybureau blijkt dat de afdrachten van bedrijven aan de Belastingdienst naar verhouding harder groeien dan de economie. Een kwart van alle overheidsinkomsten komt van bedrijven. En het podium van popster Harry Styles in de Arena in Amsterdam wordt mogelijk aangepast. Bezoekers klagen op sociale media over slecht zicht. Het podium is veel te hoog. Het team van Styles zegt het te weten en gaat er naar kijken. Er zijn nog 8 optredens daar. Dan nog het weer van Weer Online. Het is best zacht deze nacht, zo'n 12 graden. In de loop van de ochtend zijn er meer

0: buien. Daarbij ook nog eens kans op onweer en hagel. Van die regen zijn we dus nog niet af. Maar in de loop van de middag wordt het wel beter. Het wordt maximaal 19 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Goedemorgen, dit is Joe.

0: Layer en Baby Comeback. Goedemorgen.
1: Dit is Joe.
0: Precies 6 uur op de woensdagochtend. We beginnen met het nieuws. Bart Grol.
2: Goedemorgen. En dan gaan wij het hebben over de hypotheekrente, want die schiet omhoog. Als je een huis wil kopen of een hypotheek wil oversluiten, kun je misschien beter niet te lang wachten. Verschillende banken verhogen de hypotheekrente, omdat door alle onrust in de wereld geld lenen duurder is geworden voor ze. Volgens de Telegraaf komt er een golf van renteverhogingen aan. Er gaat meer geflitst worden dit jaar, zegt justitie. Het gaat zowel om snelheidsflitsers als speciale flitsers die kunnen zien of je je telefoon gebruikt tijdens het rijden. Ook komen er flitsers bij wegen waar de snelheid is verlaagd van 50 naar 30 km per uur. En er komt een proef met een trajectcontrole binnen de bebouwde kom. Hongkong wil roken verbieden op bouwplaatsen. Vorig jaar stonden meerdere woontorens in brand en kwamen meer dan 160 mensen om in Hongkong. Die gebouwen die stonden in de steigers en waarschijnlijk zorgden rokende bouwvakkers voor dat vuur. En door de steigerdoeken kon die brand razendsnel groter worden. En voetbalkampioen worden zonder zelf in actie te komen. Het is Arsenal gelukt. Concurrent Manchester City speelde gisteravond gelijk en dat was genoeg voor Arsenal. Manchester probeerde nog de winnende goal te maken, was te horen bij Prime Video.
3: Het is afgelopen. Deze aanval mag niet meer komen. En na 22 jaar is Arsenal weer kampioen van Engeland.
2: En Arsenal kan nog meer prijzen pakken. Volgende week zaterdag spelen ze de finale van de Champions League tegen Paris Saint-Germain. En daarna wordt pas de landstitel gevierd. Het weer van Weerplaza. Nog even doorbijten tot het zomerweer eind deze week. Buien met kans op onweer en hagel. Tussendoor ook zon vandaag en een graad of 17.
0: Dankjewel. Dan de verkeersinformatie. Nog geen vertragingen gemeld, maar wel een probleem op de A1. Amersfoort in richting Eemnes. Er is een ongeluk geweest met een vrachtwagen ter hoogte van Amersfoort. Verkeer richting Utrecht. Volg Hilversum en dan rij je een stukje om via de A1 en de A27.
4: Deze vrijdag, de Joe Roadtrip Top 100. 100 keer je vakantie herbeleven. Dit is Joe met de Koen en Sander Show.
0: Ja, Sander, goedemorgen.
5: Een hele goedemorgen.
0: En zo kunnen wij beginnen aan een nieuwe editie van de Koen en Sander Show. Met, daar is de heer, Michael Jackson. Ja!

0: hele goede morgen. Woensdagochtend 20 mei op de kalender. Ik kijk naar buiten en ik zie het, nou ja, de zon. Zon is nog even zoek, maar het is licht buiten in ieder geval.
1: De zon is nog even in strijd met de wolken.
0: Oh, mooi. Daar was eigenlijk al een spreuk van Sander al een beetje.
1: Ja, ja. Dat zei mijn moeder altijd, hè. De wolken huilen als het regende. Ken je dat niet?
0: Ja, die ken ik, ja.
1: Ja, zei ik ook, mama, doe van normaal, laat de sherry staan.
0: Goedemorgen, Sander.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Mart Grol.
2: Goedemorgen.
0: Ja, ik hoorde jou in het nieuws ook zeggen, einde van de week mooi weer.
2: Ja, ik denk een beetje voor de mensen, er komt iets moois aan, nog even doorbuiten. Ja,
0: maar eigenlijk is dat gewoon in de namiddag. Ik heb het gewoon gezien, in de namiddag dan knapt het al helemaal op. Morgen wordt het een prima dag en dan gaan we de goede kant op. Alhoewel, zie ik er ook een beetje tegenop vandaag. Eigenlijk zie ik er gewoon als een huis tegenop. Ik zeg het maar gewoon eerlijk. We gaan zonder smartphone door het leven vanaf 8 uur deze ochtend. Ik heb mijn voorbereidingen genomen, maar ik heb er een hard hoofd in.
1: Ja, ik ook. Het komt mij helemaal niet uit, laat ik het zo zeggen.
0: Nee, waarom komt het je niet uit?
1: Nou, gewoon, ik heb van alles te doen en het is gewoon de drukte. En het is de mei- en juni maand zo in het zicht van de grote vakantie. Ja, dan als een soort van trechter hoopt het zich op. En daar heb je toch vaak wel, ja, helaas zeg ik wel, een mobiel bij nodig.
0: Ja.
1: Maar goed, we vinden ons wel weer een weg.
0: Wij sorteren vast voor op een vroege exit. Nee, nou, geen idee. Maar er komt natuurlijk wel een lang weekend aan. Dat wordt al een grote. Ik ben zo benieuwd hoe wij hier dinsdagochtend zitten.
1: Ja.
0: En of we dan nog steeds smartphonevrij door het leven gaan, of dat een van ons of misschien allebei al.
1: Nou, we hebben dus een dumbphone. Niet een smartphone, maar een dumbphone. Gewoon echt een ouderwetsie. Ga ik nu even uitpakken zelfs.
0: Ik heb hem al helemaal geïnstalleerd.
1: Oh ja, ik moet hem nog helemaal aanzetten.
0: Oude Nokia.
1: Oude Nokia.
2: Lekker een soort drugsdealers.
1: Ja.
0: Nou, inderdaad.
1: Kom op andere nummer. Kom op andere nummer. Lokkenhaven.
0: Mijn vriendin die belde me. Ik had mijn simkaart overgezet en ik kreeg een telefoontje. En dat ging me toch een partij hard. Ik schrok me helemaal.
2: Lekker nostalgisch wel.
0: Het is wel nostalgisch. Ja. Beetje Snake gespeeld gisteravond. Al wel weer leuk.
1: Ik weet niet eens hoe die aangaat, joh.
0: Nou, dit gaat heel lang duren.
1: Ja, hoe gaat die aan? Er zit geen knop op.
0: Voor jou wel lekker, hè, Mart, dat je dit gewoon kan toezien.
2: De mensen van het nieuws zijn uitgesloten van deelname. Dat is wel lekker, anders heb je dadelijk 2 minuten stilte om 7 uur.
1: Ja, Rob Trip doet gewoon mee, hoor.
0: Nou, wij zijn niet de enige. Er zijn een hoop luisteraars van Joe die ook meedoen. Ik ben heel benieuwd. Het is ook een beetje gedeelde smart, is halve smart. Ik ben heel benieuwd hoe we het de komende dagen allemaal vanaf gaan brengen.
1: Gedeelde smartphone is een halve smart.
0: Ja, mooi.
2: Mooi.
0: En weer een hoop te doen deze ochtend natuurlijk. Nieuwe ochtendshow, woensdagochtend 20 mei. Fijn dat je luistert naar Joe. Met die hits uit de 70s, 80s en 90s. Nu Dire Straits.

0: Ace of Base. Hadden toch een paar ontzettend leuke liedjes in de jaren 90.
1: Ja.
0: Ja.
1: The Sign.
0: The Sign bijvoorbeeld, ja.
1: Dat is nu de N.
0: All That You Want in de Koen en Sander Show. Het is 6:20. Hele goedemorgen en om 6:50. En dan gaan we er altijd weer even goed voor zitten. Ik weet, Nederland pakt pen en papier erbij, want er wordt natuurlijk massaal meegeschreven met de spreuk van Sander.
1: Ja, waar hebben jullie zin in? Een weerspreuk, een nostalgische spreuk, een filosofische spreuk, misschien een beetje gekkige spreuk.
0: Zullen wij gaan, Koen? Ik weet wel wat ik wil, maar ik ben benieuwd waar jij mee komt.
2: Ik vind nostalgisch wel leuk. Nou,
0: zitten we op één lijn, Mark?
1: Nostalgisch.
0: Het nostalgische boek wordt nu uit de kast gehaald.
2: Ja, stof eraf geblazen.
1: Het maakt niet uit of het glas half vol of half leeg is. Als je maar dronken wordt.
0: Zeker waar. Was dit het nostalgische?
1: Dat was het nostalgische. Oh, okay. Ja.
0: Is goed.
1: Ik koos nou net eentje die ik zelf niet had gekozen. Maar vrijdag, wel leuk om te zeggen. Vrijdag is de roadtrip top 100. Herbeleef je vakantie. En ik moet denken altijd aan dat wij... Ik had een Walkman gekregen.
0: Oh.
1: Zo'n spat waterdichte.
0: Vroeger?
1: Ja.
0: Ja.
1: We gaan het toch nostalgisch doen, omdat we ook natuurlijk een oude Nokia hebben nu. Maar dat was met zo'n klep, zo'n gele. En dan ging ik dan als ik... Ik bracht dan folders rond door Biddinghuis en had ik dat ding aan. En we gingen op vakantie en ik dacht, oh, ik moet cassettebandjes meenemen. In alle gauwigheid, want mijn moeder stond dan onderaan de trap. Kom nou, we gaan weg. Pakte ik het cassettebandje en wat bleek, daar stond dus maar één liedje op. Ja, had ik niet goed opgenomen van de radio. Dus ik heb eigenlijk vanaf Biddinghuizen tot aan de Roetsvlei, nou ja, alleen maar dit geluisterd.
0: Oh jee.
1: Dit doet mij denken aan 1988. Op weg naar Hieres of Rosas.
0: Ja, je kan het slechter treffen, denk ik dan.
1: Ja, maar god, bij Antwerpen...
0: Was je er klaar mee? Ja. Nou, hier is hij dan nog een keer.

0: Eros Ramazzotti.
1: Ma che bello questo amore.
2: Is hier jouw voorliefde voor Italië ook ontstaan?
3: Nou, wel voor Italiaanse muziek.
0: Ja.
3: Ik vind Italiaanse...
0: mooie
3: vaak,
0: taal.
3: Ja, en vaak zingen die zangers heel hoog. Die hebben altijd een hoge stem. Of het nou Sara Perke Che Ti Amo is of dit. Zingen altijd zo hoog.
0: Oh. Ja, grappig.
4: Ik zit dan weer aan Pavarotti te denken.
3: Ja, die zit weer heel laag. Ja. Dat is waar. Maar dat is meer richting opera. Ja, ik vind Italiaanse muziek echt altijd heel leuk. Ja,
0: mooie taal.
3: Thuiskomen.
0: Het is bijna 6:30. Zometeen het belangrijkste nieuws. Mart, goedemorgen.
5: Goedemorgen. Krijgen we straks elke maand een lichtflits te zien? Ik leg het je zo uit. En we weten waar onze koning dol op is.
6: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Good Way helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
7: We denken na over een koophuis.
8: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
7: Bart, met die loopgroep?
8: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
6: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univee.nl of kom langs in een van onze winkels. Univee, daar plukt u de vruchten van.
9: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de musical 10-daagse en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. musical10daagse.nl.
10: Klaar voor de zomer met jouw trendy sandalen voor een Scapinoprijs. Nu tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen. Neem die stap. Scapino.
11: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Nu bij Scapino tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen.
12: Hallo! Wij twee zijn echt al jaren fan van Almof Hoekje. Zo ben ik dol op Hoekje Chocobals. Die is lekker. En ik word helemaal blij van Hoekje Aardbei. Dus we zeggen nog steeds... Alle lof voor Almof!
13: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen... Projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar RopaRun. Doneer vandaag.
14: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar €7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar €0,99. Lidl, je verdient het.
15: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
16: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
17: Soms voelt het alsof je niet vooruitkomt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall... steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
18: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
19: Nu bij Eyewees Opticians, een tweede bril cadeau. Liever contactlenzen? Dat kan ook. Tot een waarde van €125. Kom langs bij onze vakmensen.
20: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar €2 bij Burger King.
21: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
22: Joehoe!
21: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.

0: Kom naar Kippie. Met ruim 70 winkels, altijd wel eentje in de buurt.
1: Kippie.
2: Keukenkopers, opgelet. Nog maar 5 dagen.
3: Big deals bij Keukenconcurrent.
2: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar toei.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
5: Je zakgeld uitgegeven aan die populaire föhn, maar nu staat ook je rekening droog?

0: die het een tikkie anders doet.
1: Schat, je hoeft niet te huilen.
2: Hè? Mijn stem? Wat is dit nou? Even googelen. Poliep? Stembanden voor altijd beschadigd? Nee toch? Moet ik onder het mes?
3: Zoek jezelf niet zieker. Check eerst thuisarts. Betrouwbare informatie over gezondheid en ziekte.
2: Dat lucht op.
4: Ja, het wordt weer een aparte dag met zon, maar ook buien. Ook kans op onweer en hagel. Maar de temperatuur gaat al omhoog naar zo'n 17 graden. En dan 12 vertragingen op dit moment op de weg. De A2 Den Bosch richting Utrecht tussen de Lingenbrug en Everdingen 15 minuten vertraging. De A7 Den Oever richting Zaanstad bij Horen ook een kwartiertje extra. Ik noem ook even de A1. Geen vertraging, maar wel een ongeval met een vrachtwagen bij Amersfoort. Verkeer richting Utrecht volg Hilversum en rijden om via de A1 en de A27. En ook een ongeluk op de A10 ringweg van Amsterdam. Diemen richting de Zeeburgertunnel. Het is gebeurd bij Amsterdam. Verkeer richting Zaanstad volg Schiphol. Dit is jou. En dan is het precies 6:30 en heeft Mart Grol het nieuws voor je.
5: Goedemorgen. Nieuws vanochtend over de hypotheekrente. Die stijgt volgens de Telegraaf. Verschillende banken die verhogen de rente deze week. Omdat door de onrust in de wereld geld lenen duurder is geworden voor ze. Wie een huis gaat kopen of zijn hypotheek wil oversluiten is dus gewaarschuwd. Experts denken dat hierdoor de huizenprijzen dit jaar niet meer verder stijgen. Omdat mensen minder geld kunnen lenen. De eindexamens duren nog een week, maar nu al zijn er meer klachten binnengekomen dan tijdens de hele examentijd vorig jaar. 270.000, daar staat de teller nu op. Zo is er veel geklaagd over het HAVO-examen Wiskunde A. Vragen die onduidelijk zouden zijn, lange lappen tekst, een moeilijke toets werd het ook genoemd. Mogelijk gaat het klachtenrecord van 2 jaar terug eraan, denken ze bij de klachtenlijn. Toen kwamen bijna 400.000 klachten binnen.
6: Dat is veel hoor, ook jeetje.
5: Ja, niet normaal hè.
6: Je hoort niemand klagen dat een toets te makkelijk is. Hè? Nee. Het is altijd dat het te moeilijk is. Dan denk ik misschien had je gewoon even beter moeten leren.
5: Klopt inderdaad.
4: En er wordt natuurlijk altijd geklaagd over een niezende.
6: Ja, maar dat zijn de externe factoren. Maar ja, god, ja, als je gewoon goed leert. Hoor mij nou eventjes, hè? Dan is geen één toets te moeilijk.
5: Oké, ik heb hier het HAVO-examen waar het over gaat.
6: Oké, doe een vraagje. Hit me.
5: Ja, het is echt vreselijk, hoor, met al die tabellen en zo. Dat wil je eigenlijk helemaal niet. Maar
4: stelling van Pythagoras.
5: Ja, volgens de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties was de totale bosoppervlakte over de gehele wereld in 1990 ongeveer 4240 miljoen hectare.
6: Ja, klopt.
5: Deze oppervlakte is daarna steeds kleiner geworden. In een tabel moet je allemaal dingen berekenen. Ja. En vreselijk, ja.
6: Nou ja, en dan weet je dat je, als het op bosoppervlakte uitkomt, 2112, dus dat is over bijna 100 jaar, is het nul.
5: Daarom?
6: Nou, ben je al.
5: Overal nul invullen.
6: Over nul.
5: Dan een update over de luchtalarmgate. Het systeem met dat bekende geluid moet over 2 jaar verdwijnen. Want, zo zegt de minister die erover gaat bij de NOS Van Wiel.
7: Het is eigenlijk een vrij dom apparaat. Er wordt op een knop gedrukt lokaal en dan gaat er een geluid af. Het liefste wil je natuurlijk veel meer gerichte informatie meegeven aan mensen.
5: Nou, we hebben het gisteren over gehad, hè, dat het alarm gaat verdwijnen over 2 jaar. Maar na veel kritiek denkt het kabinet toch aan een alternatief, los van een NL Alert waarschuwing op je telefoon. Want volgens het AD, die schrijft dat vanmorgen, wordt er nagedacht over lichtflitsen die dan moeten gaan flitsen. En een koppeling met een systeem van defensie.
4: Lichtflitsen?
5: Ja. De slimme lichtflits vervangt het domme luchtalarm, staat als kop boven dat artikel.
4: En hoe werkt dat dan?
5: Ja, dat wordt niet verder uitgelegd, maar blijkbaar moeten er dan lampen gaan knipperen in het land. En dan moet je dus geattendeerd worden.
4: Maar nou zegt Van Wiel hier iets wat ik niet wist. Moet er echt iemand om 12 uur op de eerste maandag van de maand bij een knopje staan? Dat gaat niet automatisch?
5: Klopt inderdaad, dat gebeurt dan lokaal, waardoor er soms ook wel eens in de gemeente zo'n alarm wordt gemist, is dan de volgende dag in het nieuws. En nu zeggen ze, we hebben een nationaal systeem van defensie blijkbaar, een informatiesysteem, en daar zouden we dan ook gebruik van kunnen maken. Ze willen eigenlijk iets wat landelijk wordt geregeld en niet meer lokaal. En iets wat nog beter informeert dan alleen een geluid dat je meteen de boodschap kunt meegeven. Ja.
6: Nou, ik vind het allemaal maar lichtflits ook. Dat kun je toch beter gewoon geluid laten horen?
5: Ja, ik zie ze niet als de gordijnen dicht zijn. Maar
6: nee, dat is waar, ja.
4: Nee,
6: ja.
4: Maar ook overdag? Zie je, ik heb daar heel veel vragen over.
5: Ja, ik ook. Maar het wordt verder niet uitgelegd. Maar blijkbaar zijn ze er in Den Haag dol op. De koning houdt van achtbanen, wil ik je nog even meegeven. Want heeft hij onthuld namelijk tijdens een bezoek aan een achtbaanbouwer in Limburg, samen met koningin Maxima. Zij mocht nog eventjes een bout aandraaien. En hij heeft toen verteld dat hij graag in de achtbaan zit. En hij grapte daarna nog Willem-Alexander dat hij hoopt dat het karretje nu niet uit de rails gaat lopen na het aandraaien van die bout door zijn vrouw.
4: Ah. Zij mocht een bout aandraaien. Dat was een soort van
5: een handeling die ze.
4: Een handeling, ja, zoals... Oh ja, geweldig.
6: Dat is één van haar 8 banen.
4: Ja. Maarten, dankjewel.
5: Yes.
4: Nieuws voor deze woensdagochtend. Ja, dat verandert natuurlijk iedere dag. Wat niet verandert, is dat wij iedere ochtend de beroepentest gaan spelen. Samen met jou, want we hebben de hulp altijd nodig. In de app mag je meedoen. Wij proberen het beroep te raden van Joe-luisteraar Saskia. Goedemorgen, Saskia.
8: Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
4: Uit Hellevoetsluis. 7 vragen hebben we. Die mogen we aan je stellen. Hier is alvast de eerste, Saskia.
6: Saskia, welk woord gebruik jij het meest tijdens je werk? Welk woord spreek jij het vaakst het meest uit?
0: Oh, dat is gelijk al een hele lastige vraag. Ik denk, toppie, dankjewel. Zoiets, dankjewel, denk ik.
4: Toppie, dankjewel.
6: Toppie, dankjewel. Maar ben jij zwemster?
4: Ja, Inge de Bruin, ja. De beroepentest komt eraan.

0: nieuwe dag is daar, woensdag de 20e van mei. De dag waarop wij officieel onze smartphone gaan inleveren. Dat gaat gebeuren straks om 8 uur precies in de Koen en Sander Show. Maar eerst. We gaan het weer doen hoor. Ik vind het al leuk dat we hebben één vraag gesteld en nu al komen de appjes binnen van mensen die denken te weten wat het beroep van Joe-luisteraar Saskia is uit de Hellevoetse sluis. Je mag altijd meedoen in de app van Joe, want we kunnen de hulp altijd goed te gebruiken. 7 vragen hebben we, 1 vraag is er dus gesteld. Welk woord gebruik je het meest tijdens je werk? Nou, Saskia was gul, ze gaf ons zelfs 2 woorden. Toppie, dankjewel. Ja, toppie, dankjewel, dat zegt ze heel vaak. Saskia, ben je klaar voor de volgende vragen?
1: Ja, zeker.
2: Nou, dan vraag ik aan jou, wat heb jij veel in je handen tijdens je werk, Saskia?
1: Oh, dat is gelijk een hele tricky vraag.
2: Ja.
1: Knuppels.
2: Knuppels?
1: Ja.
0: Knuppels? Om te slaan of om iets mee te doen dan? Dit is gewoon, oh, dat mag niet, hè?
2: Ja, dus nu heb je vraag
0: niet gesteld. Dat maakt niet uit, dat, ja. Dat is goed. Wat doe je met die knuppels?
1: Dit wordt een raar gesprek. Wat doe ik met die knuppels?
2: Ja, jij maakt het raar, hè?
1: Zorgen dat het werk het doet. Het is een handeling.
0: Oh, wacht even. Een knuppel. Dat is, ja, nee, wacht even. Ik heb het even tegen Mart en Sander hier in de studio. Je kan natuurlijk ook een knuppel om een machine mee te bouwen of zo. Hè?
3: Ja, ik dacht om te meppen.
0: Ik dacht ook, dat was ook mijn eerste ingeving.
3: Ja, oké.
0: Okay. Nou, kijk Saskia, als jij nou aan iemand vertelt wat je werk is, hè, bijvoorbeeld op een verjaardag, ik noem maar wat. Welke opmerking krijg je dan vaak te horen van mensen?
1: Echt? Dat is verbazing.
0: Verbazing?
2: Verbazing, oké.
1: Okay. Ja.
2: Okay.
0: Knuppels.
2: Op wat voor soort werkplek werk jij?
1: Ja, jullie gaan dit nu sowieso raden. Op een terminal.
2: Op een terminal. Nou, Koen, dat is dan een beetje jouw straatje vliegen.
0: Ja, dan waar ik nu in meteen aan denk, is dat Saskia de slurf van een vliegtuig bedient. Oh. maar goed, laat ik het zo zeggen. Saskia,
1: ja?
0: Heeft jouw werk iets met vliegen te maken?
1: Nee.
0: Potverdorie. Ja, een terminal. Ja, dan kan het ook zijn. Kijk, ik denk ook, misschien bestuurt ze dan iets of zo. Goed, we hebben nog 1 vraag, jongen.
2: Ja.
0: Het kan natuurlijk ook een haven zijn, terminal.
2: Ja.
0: Dat ze een kraan bedient of zo.
2: Ik ga een hele gekke out-of-the-box vraag stellen.
0: We hebben er nog 1, hè?
2: Je mag me neerschieten als het helemaal nergens toe leidt. Maar we moeten iets specifieker worden. Als jij je beroep met speelgoed zou moeten vergelijken. Welk speelgoed is dat dan?
1: Even nadenken. Maar dan zeg ik het eigenlijk.
2: Nou, dat is een goede vraag geweest. Zeg het maar gewoon.
1: Ik ben kraammachinist.
0: Oh!
1: Ah. Nee, ik ben jullie voor.
2: Oké, nou dan gaan we even raden wat je bent.
1: Sorry, ik ben zenuwachtig.
2: Nee, lieve, je hebt het hartstikke goed gedaan.
0: Jij zou ook zeggen, maar gewoon, ja. Kraanmachinist. Oké, en waar doe je dat dan, Saskia?
1: In de Rotterdamse haven.
0: Juist, in de haven.
2: Ja, ook terminals. Ja. Maar waar kom je veel in contact met mensen? Omdat je dan steeds toppie dankjewel zegt.
1: Nou, we werken in een kraanteam. Dus een collega van... we zijn met z'n drieën en we wisselen ook qua functie. Maar er staat altijd 1 iemand op het schip.
2: Ja.
1: En 1 iemand die zorgt voor de administratie van de containers. En de ander die is dus aan het draaien op de kraan.
0: Hey, en dat mensen dan heel verbaasd zijn. Hè, dus vol verbazing reageren als ze horen wat voor werk jij doet. Heeft dat dan te maken met het feit dat je een vrouw bent? Dat ze dan een man verwachten?
1: Ja.
0: Ja,
1: het is stom om te zeggen, maar inderdaad, ze verwachten bij mij niet zo heel snel dat beroep.
0: Nee.
2: Nou, ik vind het hartstikke stoer, Saskia.
1: Ja, dankjewel.
0: Ah, je maakt wel leuke dingen mee, denk ik, in die haven.
1: Jawel, zeker.
0: En misschien minder leuke dingen ook wel?
1: Nee, gelukkig dat nog niet.
0: Gelukkig.
2: Nee, nou, precies. Er wordt in de haven toch wel meer dan elke andere plek in Nederland nog gebeld met een ouderwetse Nokia.
1: Ja, daar word je wel voor gewaarschuwd inderdaad. Maar als je kopje erbij houdt, dan is je...
0: Saskia, nou ja, we hebben er niet heel veel voor hoeven doen om erachter te komen wat voor werk je deed. Maar leuk dat je meedeed aan de beroepentest en wens je een hele fijne dag vandaag.
1: Dankjewel, hetzelfde.
0: Doei, doei.

0: je dag beginnen met de hit van Joe. Spendo Ballet, Only When You Leave. En cheert die Eptons. Die begint de dag met een vers kopje thee. En die heeft dan zo'n theezakje met een labeltje eraan. En daar staat een spreuk op. En op dat labeltje staat... Wat zou je doen als je een week geen telefoon hebt?
1: Oh, mij. Nou. Smartphone vrij.
2: Extra thee drinken, denk ik.
0: Ja, is dat even toevallig. Ja, wij beginnen vandaag aan ons smartphone-vrije avontuur. Over ruim een uur, Sander, dan gaat onze telefoon de kluis in. En ik zie dat je druk bent met de voorbereidende maatregelen.
2: Ik moet mijn sim dan overzetten in de Nokia. En dat, ik word er nu oprecht zagrijnig gewoon. Want ik weet dan weer niet hoe dat moet. Ja. Bloedirritant.
0: Zal ik even helpen?
2: Ja, wil je dat doen?
0: Ja, ik kom je even helpen.
2: Maar ik zie helemaal geen ingangetje.
0: Ach, komt allemaal goed.
2: Ik zie geen ingangetje.

0: wakker worden, hè? Maar na Anouk met de Nobody's Wife ben je hopelijk wel wakker. Straks het nieuws van de 7 uur in de ochtendshow krijg je van Mart Gol.
1: Goedemorgen, er gaat iets veranderen als je de trein instapt vanaf vandaag. En als je toch de auto pakt, misschien voet van het gas.
0: Dit liedje hoor je straks in zijn geheel. Maar je mag nu meeraden met Sander en ook met Mart, als je het weet natuurlijk. Welk nummer dit is op basis van één noot? Komt-ie.
2: No, you fool, I love you. Come on, join the joyride.
0: Ja, goed hoor. Roxette hoor je zo.
3: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
4: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
5: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
6: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
5: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
6: Mijn

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Bij Plus houden we van eten rechtuit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal €2,49. En Plus Nederlandse witte asperges, 500 gram, €3,99. We doen met je mee. Plus.
0: Vodafone Unlimited, vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
4: Hoppa!
3: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: Drie sterren slot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
5: Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel €750 voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op goossens.nl.
6: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
5: Tot wel €750 voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossens.

0: wagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
1: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
2: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Lente vol luxe bij Grando. Ontdek nu jouw voorjaarsvoordeel.
5: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend vanaf 30% korting op verf en bites en 1 plus 1 gratis op Florella potgrond. Doe het lekker zelf.
6: Dat zeg ik.
7: Dagje shoppen? Kom dit Pinksterweekend naar Bataviastad en shop met korting tot wel 70% bij maar liefst 250 mode- en lifestylemerken. Ontdek de winkels van Nike, Coach en Four. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
8: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Laatste kans. Shop dit weekend in Bataviastad en maak kans op een lang weekend Parijs.
9: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Kijk op ben.nl.
10: Hebbes.
11: Ja, hartelijk welkom bij de Koen en Sander Show. Nieuws van 7 uur. Hier is Mart Grol.
12: Goedemorgen. Een wapenstok. Die hebben de eerste BOA's van NS vanaf vandaag op zak. Na een speciale training mogen ze die wapenstok nu ook gebruiken. Volgens NS is zo'n wapenstok nodig omdat handhavers in de trein steeds meer agressie meemaken. Een paar voorbeelden noemt NS bij RTL.
13: Schelden, bedreigen, bespugen tot en met helaas ook fysiek geweld in sommige situaties.
12: Uiteindelijk krijgen tientallen BOA's in de trein zo'n wapenstok die vooral ook moet werken als afschrikmiddel. De huizenprijzen zullen dit jaar niet veel verder door het dak gaan, zeggen experts tegen de Telegraaf. Komt door de stijging van de hypotheekrente, waardoor huizenkopers minder geld kunnen lenen. De krant schrijft vanmorgen dat verschillende banken de rente deze week verhogen. Door de onrust in de wereld is geld lenen duurder geworden voor ze. En ze denken dat mensen die een huis kopen of een hypotheek gaan oversluiten dit dus ook gaan merken. Pas op als je wel eens te hard rijdt of een appje checkt achter het stuur. De kans dat je geflitst gaat worden dit jaar stijgt. Er komen veel meer flitsers bij, zegt justitie. Niet alleen voor de snelheid, ook trouwens op 30 kilometer wegen, maar ook meer camera's die zien of je je telefoon vasthoudt achter dat stuur. Verder komt er een proef met trajectcontroles binnen de bebouwde kom. En feest tot in de late uurtjes door fans en voetballers van Arsenal. Na 22 jaar is die club weer kampioen van Engeland. Zelf speelde Arsenal niet, maar doordat Manchester City gisteravond gelijk speelde, gaat de titel wel naar ze. Blije spelers dus, die ook samen keken en na het affluiten losgingen. Gezellig sfeertje daarbij Arsenal. Huldiging is trouwens pas na de finale van de Champions League volgend weekend, waar Arsenal of Paris Saint-Germain die cup met de grote oren kan pakken.
14: Ja, het zou onverstandig zijn als ze nu ineens al een feestje gaan vieren.
15: Nee.
14: Ze moeten scherp zijn.
15: Als ze die ook nog pakken, dat is een waanzinnig seizoen.
14: Wauw.
15: Maar goed, we hebben het gisteren ook over Pep Guardiola gehad. Die gaat waarschijnlijk stoppen natuurlijk als trainer, als manager bij Manchester City. Nou heb ik dus een ontzettend heel vaag gerucht gehoord.
14: Oh, hou het toch even voor je.
15: Oh, ja.
14: Over een paar minuten.
15: Ja, het zou zomaar eens waarheid kunnen zijn.
14: Maar is het serieus?
15: Ja, gerucht. Maar ik
14: nee, denk, niet afzwakken nu.
15: Ik denk niet dat het waar is, Captain Ortega.
14: Okay, wat een teaser dit.
15: Ja, dit hoor zo.
14: Nou, eerst maar eens het weer van Weerplaza dan. De laatste wisselvallige dag van de week is het. Met buien, onweer en hagel, ook zon en 17 graden.
15: Ja.
14: En over 17 gesproken, dat is ook precies het aantal vertragingen op dit moment op de weg. Dat valt op zich wel mee. Er zitten wel een paar langere bij. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht ben je nu al bij Everdingen 25 minuten langer onderweg. Een ongeluk op de A12 is er. Arnhem richting Utrecht bij Maarsbergen 35 minuten vertraging. En de A28 Zwolle in de richting Amersfoort tussen Nijkerk en Hoevelaken. Daar is een ongeval met een vrachtwagen geweest. De parallelrijbaan is dicht. 40 minuten vertraging. Verkeer richting Amersfoort. Volg Apeldoorn en de rijen via de A50 en de A1.
16: Deze vrijdag, de Joe Roadtrip Top 100.

0: 100 keer je vakantie herbeleven. Dit is Joe met de Koen en Sander Show.
1: Dat grote spannende gerucht wordt straks hier de wereld ingeholpen door Sander. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Rockset is dit met Joyride bij Joe.

0: meefluiten is toegestaan. Alhoewel het op de werkvloer misschien wat irritant is. Maar ja, 7:05. Ik denk dat de meeste mensen nog... er zijn er genoeg die al werken, maar ook de meeste mensen nog niet natuurlijk.
1: Fluitend de dag in.
0: Zo is het.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
3: Dit is Joe met Koen en Sander. De Koen en Sander Show.
0: 7:05, woensdagochtend 20 mei. Goedemorgen. Leuk dat je luistert naar Joe. Met vandaag een bijzondere dag, 20 mei. Het is namelijk Arnie M.G. Schmid dag.
1: Ja.
0: Heldin.
1: Zeker. Ja, nee, zeker. Elk jaar op 20 mei ter ere van Annie M.G. Schmid. Speciaal haar dag. Ja, het is natuurlijk, iedereen denkt wel, een kinderboek schrijven is heel makkelijk. Maar dat is echt niet zo. Als je bijvoorbeeld Roald Dahl hebt, hè, en Annie M.G. Schmid. Dat zijn zulke goede, gelaagde boeken. Niet te kinderachtig, maar ook leuk voor volwassenen. En ook weer niet te moeilijk. Het is echt, echt knap.
0: Ja. Ja, het is goed. Het is grappig dat jij dat zegt. Mensen gaan ervan uit dat een kinderboek schrijven makkelijker is dan het schrijven van een boek voor volwassenen.
1: Ja, maar dat is helemaal niet waar. Want een kind laat zich minder snel verrassen of misleiden dan een volwassene. Sterker nog, het is moeilijker.
0: Ja.
1: En er zijn wat slechte kinderboeken, hoor. Vaak is het een dier met die iets niet kan en aan het einde kan hij het wel. Bijvoorbeeld de egel die geen banden kan plakken. De spin die zijn winkjes niet kan ophouden. Het is een echt bestaand boek.
0: Oh.
1: De miereneter die aan de lijn is.
0: Ik ga even kijken, want ik ga morgen op babybezoek en ik heb wat boekjes besteld. Ik had geen idee wat ik moest bestellen. Dus
4: over die mieren eten.
0: Ik heb, Nijntje, dat vind ik altijd leuk om met Utrecht. En hier heb ik altijd Nijntje.
1: Ja.
0: Ik heb iets van de gorgels, want dat is natuurlijk ook leuk.
1: Jochemij is echt leuk, absoluut.
0: Maar ik heb ook het boek besteld, en dat kende ik niet. Van wie zijn deze billen?
1: Dat is voor je vriendin, denk ik.
0: Nee, dat gaat over een beertje. Dat zag heel schattig uit. Ja, ik hoop dat het goed uitkomt.
1: Dus er ligt een kindje van 3 weken in de wieg en jij komt met een boek over billen.
0: Ja, dat is wel waar, ja.
1: Nou,
0: ik hoop dat mensen die nu luisteren...
1: Ik denk dat ik vrijdag in mijn eentje zit hier.
0: Ik hoop dat dit boek bekend is. Laat even weten, kan ik dit gewoon rustig geven? Goed. Hey Sander, nou even over voetbal. Want vanavond 7:15 Willem II Volendam.
1: De beer met priapisme, weet je dat soort
0: dingen? Ja. Vanavond 7:15 Willem II Volendam natuurlijk. De play-offs van de Eredivisie. Maar jij had het net even, naar aanleiding van Arsenal. Die zijn in Engeland kampioen geworden. Je had het over Manchester City.
1: Ja, het is nog niet helemaal rond. Of officieel, kijk even Marta. Maar Pep Guardiola, de man die al 10 jaar aan het roer staat. Succesvol bij Manchester City. Die gaat na dit seizoen ermee stoppen. En terecht misschien ook wel. Want het is een beetje... Het vuurtje is wel gedoofd. Hè?
4: Dat zijn de verhalen die nu rondgaan inderdaad. Ja.
1: Maar nu is wat het verhaal wat er ook rondgaat.
4: Oh jee.
1: Kijk, Johan Cruijff, die heeft 3 kinderen. Waarvan 1 zoon, dat is Jordi Cruijff. Maar gevoelsmatig, zei Cruijff altijd, had hij nog een zoon. Zeker toen hij trainer was bij Barcelona. En daar speelde een voetballer, die heette Pep Guardiola. Die heeft hij helemaal met zijn manier van voetballen grootgebracht. Als speler, ook als coach. Ja, dus Jordi en Pep Guardiola zien elkaar als broers. Nou zit Jordi Cruijff bij Ajax hoog in de boom. Guardiola is volgend jaar vrij om te gaan en staan waar hij wil. Nu wordt er gefluisterd dat hij misschien wel eens gaat trainen worden bij Ajax.
0: Oh.
1: Ik denk het zelf van niet natuurlijk.
0: Waarom niet? Het zou toch heel goed kunnen?
1: Ja, ik denk niet dat...
0: Haalt Guardiola zijn neus op voor...
1: Nou, voor dit spelersmateriaal wel.
0: Okay,
1: ik denk wel dat hij, als hij doet, dat hij wel gewoon ook echt wel goede spelers waar hij wel mee kan.
0: Oké, als een Cruijff hem gaat vragen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, dat zegt hij gewoon in het Spaans. No.
3: Ja. Mij, smartphone vrij.
0: Wel een goed gerucht. Goed gerucht. Ja, goed.
1: Het zou wel een stunt zijn, hoor.
0: Het zou heel geweldig zijn. Oh, over stunts gesproken. Het voelt wel een beetje als een stunt. Terwijl we moeten ons eigenlijk niet echt aanstellen, natuurlijk. Maar over minder dan een uur, straks om een uurtje of 7:55... dan gaat hij in de kluis, onze smartphone. Dan beginnen wij officieel aan Mij, smartphone vrij. Lukt het allemaal een beetje, Sander? Heb je de Nokia geïnstalleerd?
1: Ik heb de Nokia geïnstalleerd. En ik ben er heel erg blij mee.
0: Nee, hoor. Nee, dit wordt allemaal wat. Gelukkig doen we het niet alleen, ook luisteraars doen mee. We hebben een berichtje ontvangen van Lin.
5: Goedemorgen, Koen en Sander. Ook ik doe graag mee met jullie smartphone-vrije maand mei. Ik heb vaker geprobeerd, maar het is me nooit echt helemaal gelukt om helemaal ervan af te blijven. Dus ik ben heel benieuwd en heel leuk. Ik wens jullie heel veel succes.
1: Ja, dat is verslaving. Als je probeert en het lukt niet.
0: Oh.
1: Ja en nog op mijn oude telefoon, dus mijn smartphone, Koen, werd ik gisteren dus geappt door jouw vriendin.
0: Mijn vriendin?
1: Ja. Ze wil ook een boek over binnen. Nee, het zijn allemaal vragen. Vragen over mijn smartphone vrij. Het is een voice-app, ik laat ze even horen.
0: Oh, leuk. Ja.

0: Mr. Big. And I always remember Wild World. Ik vertelde dat ik op kraamvisite ga en dat ik een paar leuke boekjes heb meegenomen. Waaronder het kinderboek Van Wie Zijn Deze Billen? Toen heb jij het me nog even moeilijk gemaakt, Sander.
1: Ja.
0: Maar het blijkt toch echt een leuk boekje te zijn, zegt onder andere Tara in de app.
2: Van Wie Zijn Deze Billen is een heel leuk, schattig boekje. Mijn dochter van nu 10 maanden is er stapelgek op. Die vindt het heerlijk om die flapjes open te trekken. Kijk. Dus ik denk dat het een heel goed kraamcadeau is. Kijk.
1: Ja, je kan nog. Ik wil nog een boek adviseren. Wat echt leuk is. Want voor kinderen tot 1 jaar is alternatieve crypto voor beginners.
3: Nee, smartphone-vrij.
0: Ja. Je kan er niet vroeg genoeg bij zijn.
1: Met plaatjes en zo. Heel leuk. Leuk
0: ook, ook van die flapjes die je kan
1: ontvangen. Flapjes, ja, in je Ethereum achter of zo. Ja.
0: Oh, nog 3 kwartier.
1: Ja,
0: nog 3 kwartier. Dan gaat hij de kluis in, onze smartphone. En dan beginnen we onze actie Mij Smartphone Vrij. Misschien heb je ook aangemeld in de app. Misschien heb je ook al het overlevingspakket ontvangen. Want dan doen we het gewoon lekker met z'n allen.
1: We gaan met z'n allen, we gaan ervoor zo lang mogelijk zonder mobiel kijken wie de last man of woman standing is.
0: Ja. Nu, zei jij net, Sanne. Ja. Jij hebt een berichtje gehad.
1: Ik heb een bericht van jouw vriendin gehad. Luister maar eventjes mee.
4: Hey jongens, goedemorgen. Jullie gaan weer zonder mobiele telefoon. Sander, ik heb daar even wat vragen over opgeschreven. Want ik heb een uitdaging. Oh. Ik ga deze week op vakantie.
0: Ja.
4: Hoe kan ik Koen laten weten dat ik geland ben? En met welk toestel ik vlieg? En wie de piloot was? En wanneer de flaps naar beneden gaan?
0: Ja. Oh, ja.
4: Kan ik mijn vakantiefoto's ergens naartoe sturen? En kunnen we wel WhatsAppen? En kan Koen er eigenlijk nog onderuit?
1: Nou, om de laatste vraag te beantwoorden. Nee, want hij gaat over pak een beet 35 minuten in de kluis.
0: Ja.
1: Vakantiefoto's, lieve Lotte, die kan je naar mij mailen. En ja, de rest, we hebben een Nokia, dus sms'en kan gewoon. Je kan gewoon een berichtje sturen per sms. Mailen kan ook nog, want we hebben gewoon beschikking over mail. En bellen kan ook nog, hè? Dat deed je vroeger ook. Dan ging je naar een munttelefoon en dan liet je even via het hotel weten dat jij vrijdag was aankomen. En ja, zeg maar de details over de piloot en de flaps en welke steward ons welkom heeft geheten en dat soort dingen, dat zoekt Koen uit zichzelf wel gewoon op de website. Dat
0: was denk ik een beetje een grapje van, hoor.
1: Nee, hoor.
0: Maar even in alle ernst, Sander. Mijn zoon, die is 19, mm-hmm. Die zit nu voor het eerst alleen met zijn school weliswaar, maar in het buitenland.
1: Ja.
0: Die zit in Spanje. En die heb ik dus. Dat vind ik dus eigenlijk vind ik dat heel lastig. Die kan ik dus niet appen. Natuurlijk kan ik hem bellen, ik weet het, maar die neemt er weer niet op en dat is allemaal weer moeilijk. Die gasten die communiceren gewoon per app. Dat gaat dan niet. Dan gaat mijn vriendin dus dit weekend erop uit. Het maakt het allemaal wel lastig.
1: Ja, maar ook daarin schuilt dan juist de uitdaging. Want als je deze barrières weet te slechten, dan kom je veel verder.
0: Dat is ook weer zo.
1: Ja.
0: Zo, jij zegt, dit lukt mij wel.
1: Dit moet je omarmen, want als je hier al tegenop ziet, dan komt het nooit meer goed.
0: Dat is ook zo. Over een kleine 3 kwartier starten we de actie Mij Smartphone Vrij. Kylie Minogue hoor je nu bij Jewel. I should be.

0: komt er een driedelige Netflix-serie uit over haar carrière. Het begon natuurlijk allemaal in Neighbours, de Australische soap. Grote hits heeft ze natuurlijk gehad. Ja, succesvol artiest. 40-jarige carrière. Ze gaat ook weer toeren.
1: Ja, ze gaat ook weer toeren, ja. Ja, het is... Ik ben benieuwd of zij genoeg stof heeft om drie afleveringen te vullen.
0: Oh, dat denk ik wel.
1: Ja.
0: Waarom niet?
1: Nou ja, kijk, bij Madonna was er altijd wel natuurlijk commotie en er was veel om te doen. Bij Kylie Minogue is natuurlijk wel altijd een beetje braaf geweest.
0: Oh.
1: Maar goed, misschien komt de waarheid boven de tafel. Ja.
0: Bijna 7:30. Mart Grol, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Je hoort zometeen wat boa's in de trein nu bij zich hebben. En googelen wordt anders. Een van de grootste veranderingen in 25 jaar bij de zoekmachine.
3: Social Deal Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
4: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
3: Sorry Bo, het is beauty.
4: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
6: 18 plus speelbewust.
4: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
7: Oranje fans op.

0: Je mandje maar vol bij Trekpleister. Nu Tena enkelpakken 3 stuks voor 10 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
1: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
0: Ook voordelig bij Trekpleister 1 plus 1 gratis op alles van Wicker en Modifast.
1: Kom proefzitten in onze showrooms. Of bestel je tuinmeubelen op vdgarde.nl.
2: Bij Ter Stal zijn we een tikkie eigenwijs. We hebben nu al de leukste leuke korte broeken, de beste luchtige lentebloesjes, toffe tops, brute shirts en zieke sokken. Te veel om op te noemen. Alles voor een frisse, vrolijke lente. En zo lief geprijsd. Voel je ze ook? Lentekriebels? Ter Stal. Maak elk moment mooi.
3: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
4: Geen borrel zonder kippieplank. Bestel online of kom naar de winkel.
5: Kippie.
6: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg.

0: specialist.
1: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
0: De laatste keukentrends. Keukeloos heeft het. Hoe goed is jouw muziekkennis? Speel straks om 9:50 mee met de 3 noten in de Koen en Sander Show. Herken jij de eerste noten van een Joe-hit? Stuur je bericht via de Joe-app. En wie weet slaap jij straks heerlijk op een kussen naar wens van Beter Bed. De 3 noten, elke ochtend bij Koen en Sander.
2: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
3: Joehoe!
2: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
0: De 3 noten wordt mede mogelijk gemaakt door Beter Bed. Beter slapen, beter leven, beter bed.
4: Je leven wordt beter als je slaapt in een beter bed. En met de gratis lichaamscan vinden we in een paar minuten jouw ideale matras. Beter slapen, beter leven, beter bed.
5: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
6: Presbyopie. Nee, dat is geen exclusieve Franse kaas. Het betekent gewoon dat je ogen moeite krijgen met dichtbij scherpstellen. Lastig met lezen of het snijden van een blokje Hollandse kaas. Au. Wij kunnen dat bij Eyewis corrigeren met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Eyewis Opticians. Onze vakmensen zien meer.
7: De lente. Je voelt echt het fijnst op 2 wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gazelle fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met gazelle.
8: Hallo, wij twee zijn echt al jaren fan van Almof Hoekje. Zo ben ik dol op Hoekje Chocobals. Die is lekker. En ik word helemaal blij van Hoekje Aardbei. Dus we zeggen nog steeds, alle lof voor Almof.
9: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden.

0: Tussendoor wat zon, 17 graden. En de ochtendspits, 30 vertragingen. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Deil en Everdingen ben je een half uurtje langer onderweg. A28 Zwolle richting Amersfoort tussen Nijkerk en Hoevelaken ook 35 minuten. Daar is de weg dicht in verband met de reddings- en bergingswerkzaamheden. Het gaat om de parallelrijbaan. Dat duurt naar verwachting nog wel een aantal uur. Verwachting is dat de weg daar om 12 uur open gaat. Heeft allemaal te maken met een ongeval met een vrachtwagen. Verkeer richting Amersfoort, volg Apeldoorn. Dit is jou. En dan gaan we naar het nieuws. Onze presenterend journalist zit er klaar voor. Mart Golf.
1: Goedemorgen. Vanaf vandaag kom je in de trein handhavers tegen met een wapenstok. De eerste NS-BOA's hebben die gekregen na een training. Uiteindelijk krijgen tientallen van die BOA's zo'n wapenstok. En die stok moet afschrikken, zegt NS bij RTL.
2: Het dragen van de wapenstok is naar verwachting ook al iets wat preventief werkt. Dus dat gaan we in die proef uiteraard proberen. Maar als het nodig is, zijn onze collega's ook bevoegd om hem te gebruiken.
1: Want de mensen die werken op stations en in treinen, die krijgen steeds meer voor de kiezen. Agressie en geweld, een steeds korter lontje bij reizigers. De tieners die 3 mensen doodschoten bij een moskee in de Amerikaanse stad San Diego, die lijken online te zijn geradicaliseerd. Dat blijkt volgens de politie uit een verklaring die is gevonden. Die daders zouden elkaar via internet hebben leren kennen en verschillende religies en rassen hebben gehaat. En na die aanslag deze week maakten die daders zelf een einde aan hun leven. Dan de zoekbalk van Google. Die is flink op de schop gegaan met meer kunstmatige intelligentie. Vragen stellen moet nu bijna zijn alsof je met een AI-chatbot praat. Je kunt uitgebreider typen wat je zoekt, maar ook zoeken met foto's, video's en bestanden. En je kunt makkelijker ook vervolgvragen stellen zonder opnieuw te beginnen. En volgens Google is dit de grootste verandering van die zoekmachine in meer dan 25 jaar. En een onbewoond eiland winnen voor een jaar. Een stel uit Brabant is het gelukt, schrijft Omroep Brabant, Freek en Eva. Ze deden mee aan een wedstrijd van het Zweedse toerismebureau en maakten een lollig filmpje waarbij ze allerlei Zweedse dingen van hun to-do-listen afstreepten. Zoals ze langsgaan bij de IKEA, knekkenbreud eten. Maar een eigen Zweeds eiland hebben, dat hadden ze nog niet. En dat kunnen ze nu wel gaan afvinken.

0: Waar de mobiele telefoon over een half uurtje in opgeborgen dient te worden.
1: Kluisje dat ons rust en sereniteit gaat bezorgen.
0: Ja, ja, ja.
2: Hopen jullie.
0: Dat hoop ik, ja. Dat hoop ik.
1: En anders is het kluisje zo ingeramd, hoor.
0: Dat is,
1: ja, ja,
0: dat
1: hoor,
0: is
1: geen zorgen.
0: Mijn smartphonevrijheid gaat er straks beginnen. Maar eerst moeten we even terugkomen op nieuws van gisteren eigenlijk, hè, Mart. Het nieuws dat het luchtalarm gaat verdwijnen.
2: Ja, de overheid vindt het te duur, te oud. Die palen kennen we natuurlijk allemaal met dat loeiende geluid. En ze willen eigenlijk iets anders gaan verzinnen. En vanochtend in het AD gaat het er zelfs over dat ze over lichtflitsen nadenken.
1: We staan meer dan ooit weer aan de voet van de oorlog. En wat doen ze? Ze gaan een luchtalarm laten verdwijnen. Ja,
0: het is een beetje een gek verhaal.
1: Timing.
0: Het heeft ons allemaal bezig gehouden. En Hidde, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Het heeft jou denk ik ook wel bezig gehouden. Jij bent 20 jaar. Jij bent de man achter luchtalarmen.nl.
3: Dat klopt.
0: Wat is jouw fascinatie met het luchtalarm?
3: Nou, dat is eigenlijk... Oh.
0: Sorry. Vrijgang, Hidde.
3: Het is eigenlijk...
0: Nee, is flauw. Nee, ga door.
3: Ja, het is eigenlijk een beetje een uit de hand gelopen hobby. Ik was gewoon nieuwsgierig van haar bestaan.
0: Ja, ga door.
3: Ja. Ook bij jullie in de studio zo te horen.
0: Ja. Ja.
3: En wat is dan precies de dekking en waar overlapt het? En dat kon ik nergens vinden. En toen ben ik erin gedoken. En ja, toen is het eigenlijk zo tot die website gekomen. Ja, en,
1: ja. Nou, Hidde, hij is net zo uitvoerig als je antwoord, die website. Echt elk alarm staat gewoon op een kaart. En hoeveel decibel, het is het ongelooflijk. Maar eventjes, ben je dan ook echt een kenner van luchtalarmen?
3: Ja, dat zou je wel kunnen zeggen, ja.
1: Dus even, als we een luchtalarm, kan jij bijvoorbeeld aan een geluid horen waar die staat, welk het is?
3: Nou, dat is ook wel extreem. Ik weet er wel veel te vinden natuurlijk. In de omgeving waar ik veel ben of zo, maar...
1: Maar zoals deze, wat kan je over dit alarm vertellen?
3: Nou, dit is dat heet de modulator. En dan heb je... ja, daar heb je in Nederland heb je daar twee types van.
0: Oh, ja.
3: Er zijn nog meer types beschikbaar, ook wel in Amerika en zo. Maar in Nederland eigenlijk maar twee. Dan heb je dus de meest voorkomende, die heeft drie van die schijven. En je hebt ze ook met twee van die schijven.
0: Oké, okay, jij weet het wel. Jij weet het wel. Ja. Maar er zijn eigenlijk maar vier kerken. Kerktorens waar een luchtalarm op staat, hè?
3: In ja, Nederland. Dat klopt.
0: Ja, weet je ook welke dat zijn dan?
3: Volgens mij in Minnescha.
0: Ja.
3: Eentje bij Loenen aan de Vecht.
0: Ja.
3: En volgens mij Vledder.
1: Ja, Vledder ook. Ja.
0: Nog eentje.
1: De welbekende sirene van Vledder.
0: Ja, dat is het. Nog eentje.
3: Die laatste is dat... Ja, dat was met een H of zo.
0: Nou, met een N begint het.
1: Naarden.
3: Oh, met een N.
1: Ja.
3: Oh ja, dat was hem, ja.
0: Naarden.
1: Ja. Maar eventjes, Hidde, ben jij ook een echt liefhebber van het geluid? Doet het emotioneel wat met je, gewoon het luchtalarmgeluid? Vind je het mooi?
3: Ja, eigenlijk best wel. Het is natuurlijk zo uitgegroeid tot zo'n mooi project. En dan is het natuurlijk heel jammer om te horen dat het tot zo'n noodlot komt eigenlijk.
1: Ja. Maar vind je het mooier dan ons volkslied?
3: Nou, dat vind ik ook...
1: Ik zie het wel voor me dat Nederlands elftal moet aftragen tegen Japan. Dat je het Japanse voorzicht krijgt en dan is Nederland aan de beurt. Dan hoor je dit. Ja. Ze zingen toch niet mee.
3: Misschien best een goed idee. Daar kan niemand tegen op.
0: Maar denk je dat het echt zover gaat komen, Hidde? Want er is natuurlijk ook vanuit de Tweede Kamer best wel wat kritiek op het plan om het toen te laten verdwijnen. Ja, iedereen reageert een beetje zo. Wat is het raar? We hebben echt te maken met dreiging. Denk je dat straks echt dat we afscheid gaan nemen van het luchtalarm?
3: Het klinkt nu wel best wel definitief. Hè. Ze hebben natuurlijk al jaren hebben ze dit vooruitgeschoven. En ze heeft gezegd van we moeten er wat mee. Maar wie weet zeggen ze straks weer van we houden het toch wel.
0: Ga jij een petitie starten? Je moet er toch niet aan denken dat die website van jou met al die informatie die erop staat offline gaat straks?
3: Hij hoeft niet per se offline te gaan natuurlijk. Het kan ook, als het wel echt weggaat, kan het als mooi archief dienen.
0: Oh ja.
3: Maar en als er natuurlijk een nieuw systeem komt, dan kan ik dat daar ook weer op gaan bijhouden.
1: Laatste vraag, er wordt gesproken over flitsen, over liggen. Heb jij ook kennis van een eventueel nieuw systeem?
3: Dat weet ik nog niet.
0: Ach, nou.
3: Al denk ik natuurlijk dat een... Op zich een geluidssignaal.

0: al best wel duidelijk is. Zichzelf. Ja. Dus ja, hè, waarom zou je ze weghalen? Maar goed, ik snap ook dat het verouderd is.
1: We krijgen allemaal kritiek nu in de app.
2: Oh.
1: Ja. Het blijkt dus dat... Kijk, het is natuurlijk af en toe best wel irritant om het luchtalarm te horen... maar heel veel honden kunnen er niet tegen. Marcia zegt, jongens, is het item over het luchtalarm eindelijk klaar? Onze hond gaat hier helemaal los. Nanda zegt, goedemorgen, mijn hond wordt gek met het alarm op de radio.
2: Van dit geluid? Ja.
3: Dit is Joe. Met Koen en Sander.

0: Backstreet Boys gaan we naar...
1: De Mop van Cato.
2: Ach, mijn lieve Catootje, 7 jaar oud... en weer een scala aan moppen voor ons klaar.
0: Ja, leuk. Heeft ze er weer eentje?
2: Ja.
3: Het is geel en het zit. Rara, wat is het?
0: Oh. Het is geel en het zit. Geel.
4: Geel, geel, geel.
0: En het zit.
3: Een citroen.
0: Een zit... Een citroen.
2: Een citroen.
0: Ja.
2: Ja, ze hoeft niet allemaal heel ingewikkeld te zijn.
0: Hey, goedemorgen. Leuk dat je luistert naar Joe voor de woensdag 20 mei. Ja, dat is een datum die al lang in onze agenda staat. Want vandaag gaan we beginnen aan onze smartphonevrije periode. Mei smartphonevrij. Over een kwartiertje gaat hij de kluis in. En zo meteen spelen wij de drie...

0: Ja, veel boys. We hadden al de Backstreet Boys, nu de Bad Boys van Gloria Estefan en de Miami Sound Machine. En straks die andere boy, en dat is Mart met het nieuws.
1: De nieuwsboy, goedemorgen. Nieuws over de hypotheekrente en ook een groot voetbalfeest, maar de fans kunnen toch nog niet helemaal los.
0: En ik heb weer drie noten klaarstaan, jongens. Drie noten van een hele grote hit, een grote Joe-hit, ook een heel groot artiest. Maar kun je raden welke hit dit is op basis van? Laten we eens beginnen met één noot.
2: Oh, mag ik nog eens?
0: Nog een keer?
2: Ja.
0: Oh. Dacht, jij weet er wel maar eentje. Komt-ie.
2: Walk on Sunshine?
0: Oeh.
2: Nee.
1: Eentje erbij.
2: Oh, ja, Madonna. Dan lijkt het allemaal op elkaar. Borderline?
0: Mart?
3: Nee.
0: Nee?
3: Nee.
0: Gaan we voor drie noten. Ja, die.
1: Ja.
0: Hoe heet die?
3: Hoe heet die nummer nou?
0: Hoe heet die nou?
2: Try to understand.
0: Anders gaat hij naar de luisteraar.
2: Nog één keer de drie noten. Into the groove.
0: Nee! Oh. Nee, nu stop je, jongens. Nu gaat hij echt naar de luisteraar. Nou, als je weet... Ja, ik kan wel verklappen. Het is inderdaad een liedje van Madonna. Maar welk liedje is dit? Geef het Koen en Sander Show pakket als je het weet. Mag je het nu gaan appen?
4: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons... plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido Shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
5: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
6: Nee.
5: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
7: Lekker bezig.
5: Milner.
8: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
9: Zo, een thuisbatterij van Jackery. Jullie hebben je vakantiegeld al goed besteed.
8: Ja, ideaal zo'n Jackery. Stekker erin en klaar.
9: Zeker besteld bij zo'n regelneef.
8: Nee, Greenwave.
9: Greenwave.
8: Joe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie. Vakantiegeld? Investeer in een plug-in thuisbatterij. Ga naar green-wave.nl.
9: Greenwave.
10: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien. Per schaal €2,49. En Plus Nederlandse witte asperges, 500 gram, €3,99. We doen met je mee. Plus.
11: Hey, dat is Tom die net parkeert.
12: Hey. Oh, sorry.
11: Tom heeft het goed voor elkaar, want met de MKB Brandstof-app kan hij betaald parkeren en vindt hij makkelijk tank-, laad- en carwash locaties. MKB Brandstof. Dat is pas handig.
13: Bouw- of verbouwplannen? Jan Groentegels. Nu geen BTW op wand- en vloertegels. Een wereld aan tegels. jangroentegels.nl.
11: Met de MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB Brandstof. Dat is pas handig.
14: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix. 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Dat gaan we vieren. Aldi.
15: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
16: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
17: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
18: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
19: Dat wordt genieten.
18: Ja, dus... Aldi.
20: Let's go. Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
21: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk. Met zorg gekozen.
22: Feel the sunlight on my skin. I'm the best I've ever been.
21: Eliza. Zoals Heer heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
20: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals 1600 euro korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste.

0: Jouw huis verdient het beste. Dus ook kozijnen en deuren van de hoogste kwaliteit. Die vind je bij Alcu. Kunststof kozijnen en deuren van Alcu.
1: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
2: Zoveel money!
1: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
0: Kunststof kozijnen en deuren van Alcu. Maken jou thuis klaar voor de toekomst.
3: Zo, waar is het warm?
4: Ja, dus snel naar Jumbo voor kies en mix barbecue. Zoals spiezen, worstjes en koolsla. 4 voor maar 10 euro. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
5: Keukenkopers, opgelet. Nog maar 5 dagen.
6: Big deals bij Keukenconcurrent.
5: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
7: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot 3500 euro. Of private lease vanaf 229 euro per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
8: Goedemorgen, de ochtendshow en het nieuws van 8 uur. Hier is Mart Grol.
9: Goedemorgen.
8: Hypotheekrente omhoog. Als je een huis wil kopen of je hypotheek wil oversluiten, kun je misschien beter niet te lang wachten, want verschillende banken verhogen de hypotheekrente, omdat door alle onrust in de wereld geld lenen duurder is geworden voor ze. Volgens de Telegraaf komt er een golf van renteverhogingen aan deze week. Dat doordat mensen minder kunnen lenen, denken experts dat de huizenprijzen dit jaar niet meer echt door het dak gaan. Vanaf vandaag hebben de eerste NS-BOA's een wapenstok bij zich. Handhavers in de trein hebben namelijk steeds meer last van agressieve reizigers. NS geeft bij RTL een paar voorbeelden wat treinpersoneel meemaakt.
10: Schelden, bedreigen, bespugen tot en met helaas ook fysiek geweld in sommige situaties.
8: Tientallen BOA's krijgen uiteindelijk een wapenstok in de trein. En dat moet vooral afschrikken, maar die stok mag ook worden gebruikt als dat nodig is. Hongkong wil roken verbieden op bouwplaatsen. Vorig jaar stonden meerdere woontorens in de stad in brand en kwamen meer dan 160 mensen om. Die gebouwen stonden in de steigers. En waarschijnlijk zorgden rokende bouwvakkers voor het vuur. En door de steigerdoeken kon die brand razendsnel groter worden. En feest in Londen, nu de voetballers van Arsenal zonder zelf te spelen weer eens kampioen van Engeland zijn geworden. Dat was al eventjes geleden. Concurrent Manchester City speelde gelijk, probeerde nog wel een goal te maken, maar het was niet genoeg, was te horen bij Prime Video.
11: Het is afgelopen! Deze aanval mag niet meer komen! En na 22 jaar is Arsenal weer kampioen van Engeland.
8: En fans zijn natuurlijk door het dolle en vinden het verdiend.
12: We deserved it, we deserved it.
13: I'm so happy, honestly. Waiting for years for this.
14: Buzzy, come on!
13: Come on!
8: Schorre keeltjes daar vanmorgen, 22 jaar op gewacht dus. En de huldiging is trouwens pas na de Champions League finale van volgend weekend tegen Paris Saint-Germain. Het weer van Weerplaza, nou bijna zomerweer, nog één dagje doorbijten. Buien met kans op onweer en hagel, tussendoor ook zon en het gaat op 17 vandaag.
9: Dankjewel Mart, dan is er uiteraard verkeersinformatie. Woensdagochtend dan valt het over het algemeen wel mee met de drukte. Dat is nu ook wel zo, met het aantal in ieder geval. Het zijn er 43. Zitten wel een paar lange bij. De A2 Den Bosch-Utrecht bijvoorbeeld. Tussen Deil en Everdingen, 30 minuten. De A6 Lelystad in de richting Muiden bij Almere-Oostvaarders. 40 minuten vertraging. En de A28 Zwolle-Amersfoort. Daar is een ongeval geweest met een vrachtwagen bij Hattermerbroek. Tussen Nijkerk en Hoevelaken heb je daar vertraging op van 35 minuten. De komende uren is daar de parallelrijbaan nog wel afgesloten. Verkeer richting Amersfoort volgt Apeldoorn. En dan rij je om via de A50 en de A1. Ik kijk op de klok, Sander.
15: Ja.
9: Het is bijna 7:55. Zometeen over een paar minuten. Dan moeten we eraan geloven. Dan gaat onze smartphone de kluis in.
15: Ja, dan zijn we ervan verlost. Ja. Zo zie ik het nu op dit moment even.
9: Ben je voorbereid?
15: Nee, ik denk het niet. Nee, ja, kijk, waar ik een beetje nerveuzig van word, is dat mensen, niet iedereen luistert naar de Koen en Sander Show. Dus mensen weten niet dat ik hier aan meedoe. Dus die denken, wat laat hij misschien lang op zich wachten qua antwoord.
9: Ik heb gisteren wel een rondje gedaan met mensen om even te laten weten van luister, de komende tijd ben ik even niet per WhatsApp bereikbaar.
15: En hoe lang heb je daarover gedaan?
9: Over dat appen?
15: Ja.
9: Ik heb gewoon één berichtje naar heel veel mensen gestuurd. Was het
15: kan zijn dat dat langer duurt dan dat je aan de telefoon zit.
8: Kun je niet een automatisch antwoord, zoals bij een e-mail, instellen? Kan dat niet bij WhatsApp?
9: Nee, kan bij de businessversie van WhatsApp, geloof ik wel. Maar niet bij de normale WhatsApp.
15: Nee.
9: Ja, en als we het zouden willen, zouden we nu toch te laat zijn. Het gaat gebeuren over een paar minuten. Voor die tijd hebben we nog één ding op te lossen. Want het gebeurt niet vaak, Sander, dat jij op basis van 3 noten niet weet om welke Joe hit het gaat.
15: Ja.
9: Maar vandaag gebeurde het wel. We lieten dit fragment horen. Ja, en dat is een bekend liedje, maar jij wist niet welk liedje dat was.
15: Ja, ik wist Madonna, maar ik wist even gewoon de titel niet meer.
2: Deze vrijdag, de Joe Roadtrip Top 100. 100 keer je vakantie herbeleven. Dit is Joe met de Koen en Sander Show.
9: En dat kan gebeuren, dat maakt je ook menselijk, Sander. En het leuke is, er is een Koen en Sander Show pakket te winnen. Want we hebben iemand gevonden die het wel weet. Heel veel mensen hoor, Raymond en Lisa Lotte en Angelique en Albert en Menno. Maar ook Rick, goedemorgen.
14: Hey, goedemorgen.
9: Welk liedje is dit, Rick?
14: Ja, Open Your Heart van Madonna.
9: Open Your Heart. Ja. Hey Rick, gefeliciteerd. Koen en Sander Show pakket komt jouw kant op.
14: Top, dankjewel.
9: Hoi.
14: Hey, hoi.

0: Ja, en als je nu luistert, dan maak je het moment live mee.
1: Mei. Smartphone vrij.
0: Ja, want 20 mei, we hebben het altijd gezegd, ja, dan gaat het beginnen. Dan gaat onze smartphonevrije periode in. Dan gaan wij smartphonevrij door het leven. Dan gaan we kijken wat het ons brengt om, ja, geen social media te hebben. Om niet meer zinloos te scrollen en te swipen.
2: Nou ja, en wat we gaan doen met de tijd die dan vrijkomt.
0: Ja.
2: Want ja, als je een schermtijd van 4 of misschien 7 of misschien zelfs 11 uur per dag hebt, die schermtijd verdwijnt, die tijd blijft over. En wat ga je dan doen? Natuurlijk ga je je vervelen. Natuurlijk heb je de reflex, maar daar moet je dan even doorheen. En dan levert je het waarschijnlijk wat op. Wat ga je dan doen? Ga je weer een beetje mijmeren, dagdromen, of maak je jezelf functioneel?
0: Ja, want kijk, we doen het niet zonder reden, laten we eerlijk zijn. We zijn allemaal verslaafd. Toch, Mart? Jij bent ook verslaafd.
3: Zeker, uren en uren per dag zit je erop.
0: Ja. Maar toch doe je niet mee, Mart.
3: Doe niet mee, dat nieuws komt in gevaar, jongens. Ik moet al het nieuws in de gaten houden. Ik moet communiceren met mijn vriend die in het buitenland zit.
0: Oh ja,
3: ja, het spijt mij, jongens. Ja.
0: En zo heeft iedereen wel een smoesje, behalve Koen, Sander en een heleboel dappere luisteraars. Die gaan mee strijden met ons de komende dagen, want er zit geen einddatum aan. Laat dat duidelijk zijn.
2: Ja.
0: We doen het, ja, zolang we het volhouden. En dat kan heel kort zijn, maar het kan ook heel lang zijn. We weten gewoon niet hoe het gaat lopen. Spelregels zijn als volgt. De smartphone gaat dus echt even de deur uit. We hebben wel, ik heb hem hier in mijn handen, een ouderwetse Nokia.
2: Ja.
0: En ik hoor je denken, zit daar dan ook het spelletje Snake op? Jazeker.
2: Ah,
0: jazeker.
2: Leuk.
0: We kunnen wel snaken.
2: Ja.
0: Wat niet mag, smartphone is verboden. Social media, WhatsApp zijn dus ook verboden. Ook op de laptop mag het niet. Maar wat wel mag, de laptop gebruiken. Bijvoorbeeld om te e-mailen, te bellen. En sms'en mag natuurlijk wel, want dat kan ook op die Nokia.
2: Ja, en we doen het gelukkig niet alleen. Veel luisteraars hebben besloten mee te doen. Bijvoorbeeld Aimee, Lin, Marion, Onno, Suzanne, Sander, Jeanette, Desiree, Annette, Timothy, Martijn, Loes, Rob, Danielle, Donja, Erik en vele, vele anderen.
0: Ja, Marit heeft ons al een leuke berichtje gestuurd.
4: Mijn gemiddelde schermtijd is ruim 12 uur, maar vandaag ga ik cold turkey naar nul. Ik ben heel benieuwd hoe het me afgaat, maar ik heb er vooral heel veel zin in. Wens me succes.
0: Marit, ik denk echt dat we jou succes gaan wensen met 12 uur schermtijd.
2: Ja, niet normaal, hè. En dan hebben we ook nog eens Tom Coronel, Kees Kwakman en onze eigen Timor die ook meedoen.
0: Timor, ja, dat is de enige van de jocks. Van Joe, die heeft gezegd, ik doe mee.
2: Kai niet, hè?
0: Ik heb Kai er niet over gehoord.
2: Nee, jammer.
0: Nee.
2: Ja.
0: Nou ja, goed, hij zal wel zijn redenen voor hebben. En ik begrijp het ook, maar wij gaan het in ieder geval wel doen. Maar dit is het moment, Sander, dat wij afscheid mogen gaan nemen van onze telefoon. We hebben namelijk een echt kluisje gekregen. En daar gaat hij dan in. Dag, tot snel.
2: Zo. Ik ga hem ook erin doen, ik krijg het kluisje niet open.
0: En het sleuteltje.
2: Ja. Zo.
0: Klaar.
1: Mei, smartphone vrij, is nu. Officieel begonnen.
0: De afkik verschijnt al ook.

0: een beetje een druiderige dag vandaag. Einde van de dag. Klaart het allemaal op. Morgen dan, gaan we al richting de 22 graden. Ja, en daarna dan volle bak zomer. Heerlijk. Lekker vooruitzicht. Goedemorgen, de Koen en Sander Show. We zijn begonnen aan mei smartphone vrij. De telefoon zit in de kluis.
1: Ik heb heel wat zagrijn.
0: Ik ook.
1: Ik moet namelijk op woensdag ga ik vaak ben ik met de fiets en dan ga ik even langs de markt.
0: Oh.
1: Haal ik brood voor de kindjes. En haal ik wat lekkere vis en dat soort dingen. Maar dat gaat niet, want ik heb mijn telefoon natuurlijk niet. Daar betaal ik ook mee. Dus ik moet dan.
0: Oh, wat is dit? Ik krijg sms'jes binnen.
2: Oh, jeetje.
1: Van wie?
2: Ouderwets.
3: Ik ben. Oh ja, mijn vriendin die appt ook. Hij schat, kan ik je hierop bereiken? Ja, je kan me hierop bereiken.
1: Oh ja, en app ze mij ook. Hij schat, ben je hier ook op de uitzending.
0: Maar Sander, daar heb ik nog helemaal niet over nagedacht. Ik heb me helemaal, en mijn pinpas heb ik nog niet eens bij
1: me. Nee, dat moet ik weer mee bij me gaan steken natuurlijk. Ja, ja, joh, de gelul allemaal.
0: We hebben er echt heel veel zin in.
2: Sander,
1: ja.
2: Het komt goed.
1: Ja, weet ik wel.
0: Ja, moet jij zeggen, Mart. Jij hebt gewoon je telefoon bij.
2: Ja, ja. Klopt, inderdaad.
0: Ik vind het wel tof. We krijgen wel veel berichtjes. Bijvoorbeeld Arie zegt heel eerlijk in de app: ik zou het niet kunnen wat jullie doen. En Loes, die doet het dan wel.
4: Heel veel succes met mijn smartphone vrij. Hopelijk houden jullie het heel erg lang vol. Ik ga met jullie meedoen. Mocht ik het een week volhouden, vind ik dat al een wonder.
1: Okay.
4: Succes, doei doei.
0: Een week is ook wel serieus lang, hoor.
1: Week is lang.
0: Vind ik echt heel erg lang.
1: Ook lang.
0: Ja. Zou je iets, een voorspelling durven doen, Sander, hoe lang je het volhoudt?
1: Nou, zeker al 12 minuten.
0: Grote klasse. Grote klasse. Ja. Nou, we houden je natuurlijk op de hoogte. Dagelijks hebben we een biecht moment. Hè?
1: Ja.
0: En dan gaan we er dus achter komen, zonder dat we dat van tevoren al van elkaar weten. Ja, of iemand dan dat glaasje van een kluisje heeft ingetikt en de mobiele telefoon gewoon weer heeft. Hè?

0: heerlijk. De hits van Joe uit de 70s, 80s, 90s. Clarence Clemens, Jackson Browne.
1: Your friend of mine. En straks het mooie stemgeluid van Mart Grol met het nieuws.
2: Goedemorgen. Oud-FIFA-baas Sepp Blatter haalt keihard uit. Naar wie hoor je zo meteen? En er is gedoe over plaatsnaambordjes.
3: Deze zomer weer die ladder op. Schilderen, zweten.
4: Of gewoon klaar zijn in één keer. Kies het Benitech kozijnplan, inclusief montage.
5: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
4: Benitech kozijnplan. Nu gratis upgrade naar trippelglas.
6: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
7: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
8: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
9: Kia. Movement that inspires.
7: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
10: Hebben weken bij Kruidvat. En heb je genoeg pleisters in huis? Deze week voor iedereen met een Kruidvatkaart alle Kruidvat wondverzorging 2+1 gratis. Struikel binnenbij.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
13: Dirk heeft principes. Ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
14: Ik wil danser worden. Later als ik beter ben.
15: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
13: Nu bij Dirk, Avico, friet van het huis of aardappelschotel, €1,99.
16: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
17: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
18: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
19: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
20: Hans, alleen.

0: op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar 2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar 1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen.

0: Ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
1: Maak zelf je buitenplek met karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle tuinhout. Karwei, maak het mooier.
2: Helemaal los bij Ethos.
3: Met heel veel aanmerkvoordeel. Zoals heel veel Davitamon en Imea, 2 plus 3 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
4: Mooi van Ethos.
5: Is dit de laatste wisselvallige dag van de week met buien, ook zon tussendoor. Koud zeker niet vandaag, 15 tot 18 graden. En dan gaan we naar de ochtendspits, 34 vertragingen. Dat is toch voor de woensdag nog best wel wat. Zit ook wel wat een langere bij. Op de A6 Lelystad Muiden bij Almere Oostvaarders bijvoorbeeld. 40 minuten extra reistijd daar. Het hoogte van Amersfoort is een ongeluk gebeurd. Ook op de A1 moet ik even melden. Daar is de weg dicht in verband met reddings- en bergingswerkzaamheden. Dan de A28 Zwolle Amersfoort bij Hoevelaken, 40 minuten vertraging. Daar is de verbindingsweg, de parallelrijbaan, voorlopig even afgesloten. Tot 12 uur vanmiddag, 40 minuten vertraging dus tussen bij Hattermerbroek. Een ongeval met een vrachtwagen. Verkeer richting Amersfoort volgt Apeldoorn. En dan rij je een stukje om via de A50 en de A1. Dit is jou. En dan gaan we naar het nieuws van 8:30. Mart Gol, goedemorgen.
6: Goedemorgen. De trajectcontrole wordt uitgebreid. Terwijl iemand weer een sms'je krijgt in de studio.
5: Wat is er, Sander?
7: Ja, ik krijg sms'jes.
5: Maar weet je misschien ook hoe je je geluid uit moet
7: zetten? Nee, dat weet ik dus niet.
5: Nee. De trajectcontrole.
6: Ja, die wordt uitgebreid, jongens. We kennen het van de snelweg en provinciale wegen. Justitie wil er ook een proef mee gaan draaien. Binnen de bebouwde kom, dus in steden of woonwijken. Verder komen er in ons land op honderden extra plekken flitsers te staan. Niet alleen om de snelheid te controleren, maar ook flitsers die zien of je je telefoon gebruikt tijdens het rijden. Mensen die een huis huren, die hebben thuis steeds vaker last van schimmel, lekkages en tocht. Er zijn vorig jaar veel meer inspecties gedaan, schrijft het AD vanochtend. Verhuurders die onderhouden die panden vaak niet goed. Het gaat dan niet alleen om oude huizen met problemen, maar ook nieuwe. Maar ook de huurders zelf zorgen voor gedoe, want zij zijn bang voor een hoge energierekening, zetten dan minder snel een raampje open, waardoor er weer schimmel op de muur komt. Oud-FIFA-baas Sepp Blatter heeft keihard uitgehaald naar zijn opvolger bij de Wereldvoetbalbond, Gianni Infantino. De 90-jarige Blatter noemt hem in gesprek met de NOS een dictator.
8: I see him as a dictator who has passports everywhere.
6: Ja, Blatter vindt het vreemd dus ook dat Infantino meerdere paspoorten heeft van verschillende landen. Nou, waarom dan een dictator? Als voorbeeld noemt Blatter dan de toewijzing van het WK 2034 aan Saoedi-Arabië. Dat besluit werd volgens hem zomaar genomen zonder dat iemand er tegenin durfde te gaan. FIFA heeft nog niet gereageerd en zelf ging Blatter natuurlijk weg bij de bond tegen een grote corruptieschandaal.
5: Ja, maar kijk, Blatter heeft natuurlijk hier 100% gelijk. De hele FIFA en Infantino en het is allemaal op Infantino, moet je zeggen.
7: Je mag ook Infantino zeggen.
5: Altijd Infantino. Maar hallo zeg, die Blatter heeft natuurlijk zelf ook boter op zijn hoofd.
7: Nee, maar vergeleken met...
5: Potverwijte ketel.
7: Nee, nou, niet helemaal, want vergeleken met wat Infantino allemaal doet... was Blatter dacht vooral even aan zijn eigen, eigen portemonneetje.
5: Het allemaal foute mannetjes.
7: En Infantino die is in zijn eentje gewoon de hele voetbal aan het kapot maken. En vredesprijs in het leven aan het roepen voor zijn vriendje Trump.
5: Ja. Nee, het wordt natuurlijk een gênante vertoning. Ja. Los van dat ik veel zin heb in het WK, want er wordt gewoon gevoetbald.
7: Ja.
5: Wordt het natuurlijk met dat hele Trump en Infantino... Nou, wordt het natuurlijk helemaal, dat wordt niet om aan te gluren.
7: Laten we heel eerlijk zijn, jongens. Ik heb ook heel veel zin in het WK, maar vanaf de knock-out fase gaat het pas beginnen natuurlijk. Ja. Eigenlijk is die hele groepsfase is dan nog een soort van selectieprocedure. Wat normaal gesproken dan in de landen zelf gebeurt.
5: Ja, opwarmertje. Doe veel te veel landen mee natuurlijk.
7: Ja, nee, maar het is echt Qatar tegen Jordanië, dat soort wedstrijden. Nou,
5: daar ga ik wel even voor zitten.
6: Dan nog gedoe over straatnaambordjes. Regelmatig zie je dan onder zo'n bordje staan waarom een straat zo heet. Bijvoorbeeld dat die vernoemd is naar een overleden burgemeester van vroeger. Nou, in de Haagse Vogelwijk, daar lachen ze nu om de bordjes, schrijft het AD. Daar zijn straten vernoemd naar, inderdaad, vogels. Zoals de Vuutlaan en de Pauwelaan. En wat staat er nou onder? Ja, dat het vogelnamen zijn. Dat is het enige wat erbij staat. Dus bewoners vinden dat super suf. Snappen het ook niet waarom de gemeente het heeft bedacht. En de gemeente Den Haag zegt... we wilden eigenlijk alle bordjes in Den Haag hetzelfde eruit hebben zien. Dus dan staat er soms maar even onder dat het een vogel is. Terwijl dat logisch is.
5: Ja, ja, beetje suf is het wel. Ik snap die bewoners wel. Ja. Dankjewel, Mart. Belangrijkste nieuws. Ja, we hebben het over voetbal. We maken ons druk over voetbal. Daar zijn we natuurlijk allemaal heel erg goed in. We gaan straks bellen met een voetballer. En niet de minste... Rafael van der Vaart.
7: Ja, Rafael van der Vaart die is uitgepraat bij Studio Voetbal. Maar die gaat weer wat anders doen.
5: Ja, die gaat wat anders doen. Die gaat een podcast maken.
7: Ja.
5: En nou heeft René van der Gijp, die, moet je even weten, ook een voetbalpodcast heeft daar, op zijn eigen woorden op gereageerd.
4: Dat wordt niks.
5: Nee,
4: dat wordt niks.
5: Wordt helemaal niks.
7: Wordt helemaal niks.
5: Rafael van der Vaart, die mag daar dan weer op reageren. Dat gaat hij doen over een minuutje of vijf. Dan hoor je hem hier in de ochtendshow van Joe. De Koen en Sander Show. Een hele goede morgen.

0: Goedemorgen. Het is de woensdag van Joe. Met al die fijne hits die je kent. Boston, More Than a Feeling.
1: Regel jij de koffie? Dan doen Koen en Sander de rest. De Koen en Sander Show. Bij Joe.
0: Ja, het gaat veel over voetbal de laatste tijd. Het is de ontknoping van de Eredivisie. Natuurlijk spannend. Hè? Spannend.
2: Ja.
0: Ja, dan hebben we het WK wat voor de deur staat. Ook spannend.
2: Ja.
0: Wat allemaal gaat gebeuren.
2: Arsenal gisteren kampioen.
0: Van
2: harte gegund. Ja,
0: wat gaat Pep Guardiola doen?
2: De Ajax.
0: Dat zeg jij. Maar de vraag is, wat zegt Rafael van der Vaart? Want die gaat met Wesley Sneijder een podcast opnemen. Dat kan alleen maar interessant worden natuurlijk. Rafael, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Hey, we moeten een beetje opschieten, geloof ik, want je staat klaar om te gaan padellen met je vrienden.
3: Ja, ik heb nog wel even tijd, maar ik inderdaad, ik sta nog op straat. Ik loop zo naar binnen, anders hoor je de hele tijd tok, tok, tok, die ballen. Ja. Dus ik ga straks even een potje padellen.
0: Hey, wat vindt Estefana ervan dat jij iedere keer gaat padellen?
3: Nou, volgens mij is hij wel blij als ik een beetje thuis het ga.
2: Ze zegt, boek er nog een uurtje bij eraf.
3: Ja, ik kan van haar niet lang genoeg duren.
0: Hey, vanwaar de podcast met Wesley? Hoe is dat zo gekomen?
3: Nou ja, goed, het idee kwam eigenlijk van Sigo. We zitten natuurlijk al vaker met elkaar aan tafel bij Ronde of bij de Champions League. En het is natuurlijk geen geheim dat we een hele bizarre goede connectie hebben. En ook buiten de uitzendingen om, mooie verhalen.
2: Ja.
3: Ja, toen dacht ik eigenlijk van, ja, dit moet eigenlijk in een podcast. Nou, kan je niet alle verhalen vertellen, maar wel veel.
0: Ja.
3: En daar zijn we nu mee begonnen. En ik zat net toevallig zelf even te luisteren, maar klinkt best behoorlijk.
2: Klinkt best behoorlijk, een goede recensie. En gaat het vooral over de anekdotes van vroeger, hoe het allemaal was? Of ga je ook echt voetbal inhoudelijk over hoe het nu gaat en de vooruitblik op het WK?
3: Ja, de eerste is echt zeg maar een beetje ook vertellen hoe we elkaar ontmoet hebben de eerste keer. Bij de jeugd bij Ajax, onze families. Weet je waar we vandaan komen. En dan merk je al gauw natuurlijk, dat gaat heel snel naar mooie verhalen. 2008, 2010.
0: Ja.
3: En zo bouwen we het een beetje op. En dat idee is wel als goed beluisterd wordt, dat we er mee doorgaan en ook over de actualiteiten gaan praten.
0: Maar, kijk, Rafael, ik hoor jou zeggen, we gaan een hoop dingen vertellen, maar we kunnen niet alles vertellen. Want jullie hebben natuurlijk, je maakt nogal wat mee met elkaar en niet alles kan, zal ik maar zeggen, het daglicht verdragen. Krijgen we ook echt een beetje, je hoort Gijp toch ook wel eens dingen roepen op televisie dat je denkt, oh joh, joh, het hebben die gasten allemaal meegemaakt vroeger. Gaan we dat bij jullie ook krijgen?
3: Nou, dat kijk, ik moet eerlijk zeggen, bij mij komt het altijd, en bij Wes ook trouwens, een beetje op als poepen. Dus het zou wel nog kunnen zijn dat er wel eens een verhaal uitslapt. Maar,
0: je houdt het netjes.
3: Nou ja, goed, we zijn natuurlijk niet voor niks gescheiden en hebben inderdaad veel meegemaakt.
0: Laat ik het zo zeggen, ik denk als je heel veel luisteraars wil op de podcast, dan zou ik daar eens over beginnen.
3: Ja, maar goed, dat is wel waar. Maar we willen het ook gewoon respectvol houden.
0: Ja, oké.
2: Heb je een beetje zin in het WK en dat soort dingen? Vind je het leuk om die actualiteit te blijven doornemen?
3: Nee, ik vind het superleuk. Het is echt, kan niet wachten. Maar ook gewoon, ik zit wel midden in een verhuizing. We gaan natuurlijk terug naar Nederland. Hier zijn we met de laatste maand bezig.
2: Ja.
3: En dus dan moeten er veel dingen geregeld worden. Nou wordt S heel boos, want ik regel niks. Zij doet alles.
2: Ja, herkenbaar.
3: Daarom sta ik op de padelbaan.
2: Zij is nu aan het inpakken waarschijnlijk.
3: Ja, zij is even mijn spul aan het pakken. Nee, maar er komt wel veel bij kijken. Dus ik ga echt heen en weer voor het WK naar Nederland. En dan weer terug hier naartoe. En dan eind juni komen we terug.
2: Ja, ook wel lekker dat je weer definitief in Nederland bent, denk ik, hè?
3: Ik moet zeggen, het viel maar wel in het buitenland. Maar weet je, als je hier geen... ik voetbal niet meer, zij handelt dan niet meer. Ja, dan heb je ook weinig te zoeken in het buitenland. Ja. En dan is het wel lekker om weer wat dichter bij je familie te gaan. En Damian...

0: woon natuurlijk bij mijn ouders. Dus die, ja. Ja, die gaan we ook weer vaker zien. Wat superleuk is. Dus nee, daar heb ik zeker zin in.
1: Ja, en Roemenië, daar hebben we het natuurlijk over. Heb je dan daar ook in Roemenië een beetje meegekregen wat er nog gebeurde na de laatste studio voetbal van afgelopen zondag?
0: Over dat ik dronken zou zijn.
1: Ja, ja dat het gerucht zijn. Gaat dat, ja. dat jij dronk daar.
2: En toen een podcast hebben opgenomen.
0: Maar wel een hele goede podcast. Beter dan de uitzending. Nee, maar weet je, het is, kijk, het was de laatste uitzending. Ik vloog 's morgens heen. En ik ging nog even een uurtje liggen, diep geslapen. Ik denk, nou ja, toch laatste uitzending. Ik neem inderdaad even twee, drie wijntjes. En ik moet eerlijk zeggen, ze vielen wat zwaarder dan normaal.
2: Ja.
0: Dat gaat mij niet meer gebeuren.
2: Nee, want het is gestopt.
1: Oh, dus
0: ja.
1: Het was...
0: Nee, precies, ja, het is ook de laatste.
2: Het is de laatste, ja. Het gaat niet meer gebeuren.
0: uit als een nachtkaars.
1: Ja. Hey, en dan, Raf, staat het WK natuurlijk voor de deur. Met een record aantal teams dat gaat meedoen. Verspreid over drie landen. Ja.
2: Heb je ook zo zin in Oezbekistan Kaverdië?
0: Ja, echt. Ik kan niet wachten. Nee, ja, dit WK is natuurlijk... ik denk als Wes en ik... nog van een ander land mocht uitkomen, dan...
3: Had je nog mee kunnen doen. Ja.
2: En de linksback van Jordanië is Rafał van der Vaart.
0: Ja, ja, precies.
2: Maar het WK begint eigenlijk in de knock-out fase, hè?
0: Ja.
2: Ja.
0: Nee, dat is altijd een mooi verhaal, maar dat zo is het natuurlijk niet. Hè. Ik bedoel, je komt echt wel landen tegen, zeker wij. Dat je denkt in het begin van, je moet wel echt heel scherp zijn. Dus ik ga er ook vanuit. Ik geloof echt in dit Nederlands elftal.
1: Okay.
0: Ik heb niet het idee dat iedereen dat heeft, maar... Ik denk dat Koeman het fantastisch neer gaat zetten.
1: Okay.
0: En dat wij een hele lange, mooie zomer hebben.
1: Oh, nou.
2: Welke kans is groter?
0: En ik ben niet dronken, dus...
2: Nog niet. Je gaat zo over een uurtje liggen, heb ik begrepen. Welke kans is groter? Dat wij wereldkampioen worden of dat jij zometeen 6-0 op je padelbaan gaat winnen?
0: Dan zeg ik de wereldkampioen. Dat ben ik ook weer niet.
1: Goed, Rafael, we zijn er benieuwd naar de podcast vandaag. Dan verschijnen de eerste afleveringen al, dus kunnen we dat allemaal gaan meemaken. Leuk je gesproken te hebben en lekker padellen zo. Succes!
0: Thank you.
1: Hoi. Rafael van der Vaart in de Koen en Sander Show. En straks jouw kans op het Koen en Sander Show pakket. Dan spelen wij weer de drie noten.

0: met hi.
1: Of zoals sommige mensen zeggen, hi.
2: Ja, of in Limburg, fly.
1: God, daar zou ik ook zin in hebben.
2: Gadverdamme.
1: Wat gadverdamme?
2: Nou, gewoon gadverdamme.
1: Een stukje Limburgse fly.
2: Weet je wat nou echt, echt ronduit goor is? En ik ga mensen toch weer helemaal tegen het harnas jagen.
1: Kijk uit wat je nu gaat zeggen.
2: Zo'n reis de fly.
1: Jij wordt er ook een beetje bozig van.
2: Ja, er komt iemand met zo'n taartdoos en dan denk je, oh, daar gaan we. En dan staat er zo'n rijstervlaai. Dan denk je, ja, dat zet dan gewoon lekker een kopje bifiworstjes neer.
1: Zeg je daar dan ook wat van? Of eet je uit beleefdheid toch een puntje weg?
2: Ik heb het tegen de stagiair gezegd.
1: Goed. Zometeen het nieuws van 9 uur. Mart Grol.
3: Goedemorgen. Reizigers reageren zo op de wapenstok die nu in de trein te zien is en opvallende klachten bij de eindexamens.
4: De drie noten.
1: Nieuws voor je over in een paar minuten. Wat je nu gaat horen is één noot. Eén noot van een grote hit. Maar de vraag is natuurlijk, kun je raden welke hit dat is? Dat mag je vervolgens even laten weten in een appje. We kunnen niet meer appen op onze eigen telefoon, want de smartphone is ingeleverd. Maar gelukkig kunnen we nog wel appen met onze luisteraars via de Joe-app. Gaat gewoon via het systeem, dat kan al wel. We beginnen met de noot 1. Of er een tweede of een derde nootje nodig is, daar mogen Sander en Mart over beslissen. Daar gaat hij. Welke hit hoor je hier?
2: Nou, dat is gewoon heel duidelijk.
1: Zo, echt?
2: Daar laten we het bij.
1: Nou, ik denk dat Martin niet weet.
3: Ik wens iedereen succes, ja.
2: Ja, dit is Dennis.
1: Oké, één noot.
3: Ja, ja. Houd er bij één dan.
2: Ja hoor.
1: Grote opgave. Als je weet hoe het liedje heet, mag je nu gaan appen.
5: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Lipton 1 plus 1 gratis. En Optimel Drink ook al 1 plus 1 gratis. Bij wel 1000 producten krijg je er eentje extra. Dat is de ja van Jumbo.
6: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
7: Rustig, adem in,
6: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
7: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
8: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
9: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
8: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
10: Kom dit weekend naar Intratuin, want er zijn Pinksterdeals. Met mooie kortingen op een selectie barbecues en tuinmeubelen. Vanaf zaterdag tot en met tweede Pinksterdag in de winkel en online. Kijk voor openingstijden op intratuin.nl.
11: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
12: Jouw huis verdient het beste. Dus ook kozijnen en deuren van de hoogste kwaliteit. Die vind je bij Alku. Kunststof kozijnen en deuren van Alku.
13: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
12: Kunststof kozijnen en deuren van Alku. Maken jou thuis klaar voor de toekomst.
14: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Met nu alle Head & Shoulders 2 plus 3 gratis. Die steekt er toch met kop en schouders bovenuit. Allemaal op naar...
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel €750 voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op goossens.nl.
17: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het.
18: En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage.
17: Smint.
19: Boost yourself.
16: Tot wel €750 voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossenswinkels.
20: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle L'Oreal en Garnier 2 plus 3 gratis. Walrapat textiel 1 plus 2 gratis. En AH Nederlandse aardbeien 400 gram 2 bakken voor €5,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
21: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
22: Hey, ik kan niet werken vandaag.
21: Hoezo?
22: Sorry, het is WK.
23: Scoor nu de beste deals bij Mediamarkt en ontvang een barbecue cadeau bij aankoop van €500 aan deelnemende producten. Op is op.
0: Mediamarkt.
21: Overweegt u een zonnestroomboiler? Kijk voor meer informatie op veenstra.com.
2: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
3: Voor de makers. Praxis.
4: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
24: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
25: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
26: Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in één keer uit. In Griekenland.
27: Een heel boek? En de kinderen dan?
26: Die zijn veel te druk met spelen.
27: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat of dat het...
26: Nee. Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
27: Oh, wauw. Mag ik daar dan ook een mocktail bij?
26: Tuurlijk. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Griekenland. Met tot €300 korting per persoon.
27: Proost.
26: Op sunweb.nl.
25: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
28: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks, zilver, oei.
29: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
1: Dit is jou. Een uurtje singalong gaat beginnen hier bij Joe. Na het nieuws van 9, hier is Mart Grol. Goedemorgen. Het is gehaktdag. In Politiek Den Haag, want het is verantwoordingsdag. De derde woensdag van mei, zo wordt het dan genoemd, gehaktdag. Zijn plannen gelukt? Is het geld allemaal goed besteed? De voorzitter van de Tweede Kamer krijgt straks alle rapporten... en het debat erover is dan over een paar weken. Dan een proef in de trein vanaf vandaag. De eerste NS-handhavers hebben een wapenstok bij zich. Personeel krijgt steeds vaker te maken met agressieve reizigers... met korte lontjes. En deze reizigers, die Hart van Nederland vanochtend spreekt... die snappen dat er iets tegen gedaan moet worden.
30: Eigenlijk laat het wel zien dat we de gewoon spoorwegen... niet zo veilig zijn als dat we wel willen.
31: Als ik de beelden op social media meestal zie of op televisie... ben ik eigenlijk best wel blij dat ze het bij hun dragen.
1: Ja, gaat dus om die wapenstok, die moet ook vooral afschrikken. Tientallen handhavers moeten zo'n wapenstok krijgen. Europa en Amerika hebben afspraken gemaakt. Er ligt nu een akkoord over de nieuwe belastingregels... voor verschillende producten. Amerikaanse president Trump dreigde eerder nog... om Europese spullen veel duurder te maken als er geen deal kwam. Maar die deal is er nu. En de eindexamens gaan rond deze tijd verder. HAVO gaat aan de slag met Duits en VWO met maatschappijwetenschappen. Er zijn nu al meer klachten binnengekomen dan tijdens de hele examentijd vorig jaar. 270.000 en de examens duren nog een week. Vragen zouden te moeilijk zijn, te onduidelijk. En er zijn ook klachten over loeiende alarmen van fatbikes op het schoolplein. Het weer van Weerplaza, vooral vanochtend en begin van de middag buien. Later vanmiddag droger en meer zon, 15 tot 18 graden.
32: Er zijn wat ongelukken gebeurd deze ochtend. 25 vertragingen op dit moment. Op de A6 Lelystad in de richting Muiden. Daar tussen Lelystad Noord en Almere Oostvaarders. 50 minuten vertraging. Een file van 12 kilometer. Dat komt door zo'n ongeval bij Naarden. Dan de A27 Breda richting Utrecht bij Lexmond. 30 minuten. En de A28 Zwolle in de richting Amersfoort tussen Nijkerk en Hoevelaken. 3 kwartier vertraging. Daar is de parallelrijbaan afgesloten. Dat duurt nu tot zeker vanmiddag 12 uur. Heeft te maken met een ongeval met een vrachtwagen bij Haltermerbroek. Verkeer richting Amersfoort, volg Apeldoorn. En dan rij je wel een stukje om via de A50 en de A1. Maar het geeft je wel de mogelijkheid om met ons mee te denken. Want slechts één noot hebben we laten horen van een bekende hit. Maar de vraag is, kun je herkennen welke hit dit is?
33: Ja, dan komt er een paar keer binnen de team van S-Express. De Locomotion komt ook binnen van Kylie Minogue. En wat veel binnenkomt is Kadok met The Night Train.
34: All aboard The Night Train!
32: Ja. Ja, daar zit die sample wel in.
33: Zit die sample zeker in.
32: Maar dat is niet het liedje wat we zoeken natuurlijk.
33: En ook wordt maar meerdere keren de vergelijking gemaakt met de luchtsirene.
32: Nou, dat begrijp ik. Nee, het is deze. grote hit.
33: Ja.
32: Kom maar door in de app van Joe. Als je weet welke hit dat is voor het Koen en Sander Show pakket.
0: Deze vrijdag, de Joe Roadtrip Top 100. 100 keer je vakantie herbeleven. Een uur lang meezingen met Joe. De Joe Singalong met Koen en Sander.
32: Nou, ga er maar even goed voor zitten. Zometeen Whitney Houston hier. We beginnen met UB40 in de Singalong. En dat is Sing Our

0: Zingers. Maar je hebt ook meezingers in de vorm van een ballade.
1: Ja, wel mooi hoor.
0: Prachtig. Whitney Houston met Run To You.
2: De Joe Singalong in de Koen en Sander Show.
0: Pa-pa-pa-o. Goedemorgen, 9:10. We zeggen ook goedemorgen tegen Anita.
3: Goedemorgen.
0: Wat is er waar van het verhaal, Anita, dat jij nog geen 24 uur zonder jouw smartphone zou kunnen?
3: Ja, mijn hele leven zit in die telefoon.
1: Ja, maar je kan toch proberen, dat kan je toch op alle manieren vormgeven?
3: Nou, ik zou niet weten hoe. Nee, dan ga ik trillen, denk ik.
0: Ja, ik denk dat, heel eerlijk, dat dat voor de meeste mensen geldt. Maar jij weet ook, Anita, dat sinds ruim een uur hebben Sander en ik onze smartphone in een kluis gestopt.
3: Ja, ik vind een uur vind ik al heel knap.
0: Voor jou is het nu, als we nu weer zouden beginnen, zou het voor jou geslaagd zijn, het experiment?
3: Ja eigenlijk wel. Wow. Nee, ik kan echt niet zonder dat ding.
0: Het geeft wel aan hoe verslaafd we met z'n allen zijn eigenlijk, hè, Anita?
3: Erg is dat eigenlijk, ja, hè?
1: Maar zit het je in de weg, Anita?
3: Nee, dat denk ik niet. Ik kan ook wel, als ik afleiding heb, kan ik ook wel zonder mijn telefoon.
0: Ja, dat zijn de echte verslaafden die dat zeggen. Ja. Goed, Anita, jij doet niet mee, maar je luistert natuurlijk wel lekker naar Joe en de Koen en Sander Show. Dat vinden we al heel leuk.
3: Ja, zeker.
0: Je hebt ook maar liefst 1 noot gehoord. Meer werd er niet prijsgegeven. 1 noot van een grote hit. Komt-ie nog een keer? Ja. Het is een herkenbaar geluid, maar welk liedje hoort daarbij?
3: Ja, die is natuurlijk van Jazz in the Plastic Population. Ja. The Only Way Is Up.
0: Ja.
1: Zie het als herstellen van een telefoonverslaving. The Only Way Is Up.
3: Hey. Ik heb het al zo vaak geprobeerd. En iedere keer had ik het goed. En iedere keer niet gebeld. En nu helemaal vergeten. En mijn telefoon gaat.
0: Nou. En toen was je helemaal verrast dat wij aan de leidingen.
3: Ja, eigenlijk wel.
0: Nou, we gaan je blij maken, Anita, want we vinden het hartstikke leuk om je te spreken. Je krijgt het Koen en Sander Show pakket en je mag een kussen gaan uitzoeken bij Beter Bed. Gefeliciteerd.
3: Nou, dankjewel. Helemaal leuk.
0: Ja, nou, helemaal leuk en een hele fijne woensdag. Succes met je smartphone.
3: Ja, dankjewel. Jullie ook, hè.

0: Als ik nou de bedenker was van The Voice, dan had ik dit als themanummer gehad.
1: Ja.
0: You're the Voice van John Farnham.
1: Ik heb ze dat niet in het eerste jaar met z'n allen gezongen. Of was dat weer bij de X Factor?
0: Ja, ik kan me wel herinneren dat het ooit ergens gezongen is, maar zo goed heb ik dat allemaal niet meer op een Netflix staan, eerlijk gezegd. Maar wel een prachtig nummer. Je hoort hem in de Joe Singalong en straks veel meer liedjes nog die lekker mee te zingen zijn. En na het nieuws van 9:30 hebben we weer een uitdaging voor je. 3 liedjes op een rij met een overkoepelend thema.
1: Ja.
0: Dus het is van belang om daar goed naar te luisteren. En we geven een Koen en Sander Show pakket weg als je weet wat het thema is. 2 van die 3 liedjes hoor je nu alvast in sneltreinvaart.

0: Goedemorgen, de Joe Singalong zoals iedere ochtend tussen 9 en 10. En uiteraard word je ook elke ochtend op de hoogte gehouden van het nieuws. Straks met Bart Grol.
1: Zeker, goedemorgen. Strenge regels voor asielzoekers in het overvolle Ter Apel. En dan win je je eigen eiland, maar ben je er ook blij mee?
2: Gek op lage

0: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
1: Dagje shoppen? Kom dit Pinksterweekend naar Bataviastad en shop met korting tot wel 70% bij maar liefst 250 mode- en lifestyle-merken. Ontdek de winkels van Nike, Coach en Four. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
2: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
3: Honda, the power of dreams.
1: Laatste kans. Shop dit weekend in Bataviastad en maak kans op een lang weekend Parijs.
4: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
5: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
6: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
7: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
4: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Faro, de ander wil Faro's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
8: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks, zilver, oeh.
9: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
10: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
11: Niet
12: zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken.
13: Allsafe geeft ruimte.
14: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend 25% korting op barbecues en 1 plus 1 gratis op Fancy Flames Houtskool. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
12: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
15: Nu een wel heel stralende prijs bij Trekpleister. Heel veel Finish vaatwastabletten voor maar €35,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
16: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan, zoals bij een data-analyst.
17: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
18: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
17: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
18: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
19: Tijd voor gesponsorde vacatures.
16: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
20: Hey buurman.
21: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
20: Stef?
21: Ja?
20: Waar bel jij nu mee aan?
21: Je Ring, videodeur. Ah, ja.
22: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
23: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal €2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram €3,99. We doen met je mee. Plus bouw- of verbouwplannen? Jan Groentegels. Nu geen btw op wand- en vloertegels. Een wereld aan tegels. jangroentegels.nl.
24: Geen feestje zonder kippiepan. Bestel online of kom naar de winkel.
25: Kippie.
26: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
25: Joehoe!
26: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
27: Nog een keer! Papa, sneller!
28: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
29: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.

0: samen richting heerlijke zomerse dagen. Dan de verkeersinformatie. Ja, we beleven toch best wel een wat drukkere woensdagochtendspits. Aan het aantal vertragingen ligt het niet, het zijn er 18. Maar wel wat ongeluk. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort bij Blaricum. Ongeluk geweest, een half uur vertraging. Ook de A6 Lelystad in richting Muiden tussen Lelystad en Almere Oostvaarders. Half uurtje extra. Daar is de weg dicht in verband met reddings- en bergingswerkzaamheden. Rij richting Utrecht volg Hilversum. Rij om via de A1 en de A27. En de A28 Zwolle Amersfoort bij Hoevelaken. 3 kwartier vertraging. Daar is de parallelrijbaan dicht. En de verwachting is dat dat toch duurt tot de 12 uur vanmiddag. Dit is jou. En dan nu het nieuws van 9:30. Hier is Bart Grol.
1: Goedemiddag. Door jouw gehaspel ging ik ook.
0: Oh ja. Dit is gewoon even oud-Hollands voor de bus gooien.
2: Vertel jij het nieuws maar eventjes.
1: Dat is goed, ik ga het lekker oplezen. Niet voor alle asielzoekers is meer plek, jongens, bij het aanmeldcentrum in het Groningse Ter Apel. Het is daar zo druk met bijna 2300 mensen dat alleen de meest kwetsbaren voorrang krijgen voor de veiligheid. Hoe die verdeling nou precies wordt gemaakt, dat is nog niet duidelijk. Maar asielzoekers in andere gemeenten opvangen is lastig. Want er is een groot tekort aan opvangplekken, ook door alle anti-asielprotesten van de laatste tijd. Hoe is het geld door Politiek Den Haag uitgegeven? Het is de derde woensdag van mei, verantwoordingsdag, ook wel gehaktdag genoemd. De tegenhanger is het van de derde dinsdag van september, Prinsjesdag, waarbij alle plannen bekend worden gemaakt. Nou, alle rapporten over hoe dat geld dus is uitgegeven worden over een half uurtje aan de voorzitter van de Tweede Kamer gegeven, en het debat is dan volgende maand. De eerste Europese voetbalfinale van dit seizoen is vandaag. Die van de Europa League gaat tussen het Duitse Freiburg en het Engelse Aston Villa. Volgende week zijn dan nog de finales van de Conference League en de Champions League.
0: Is dat vandaag?
1: Vanavond.
0: Wat vind ik dat een rare dag voor een finale.
2: Vroeger was het altijd woensdag.
0: Ja, maar doe toch een finale lekker op in het weekend.
2: Ja.
1: Lekker kijken op zaterdag. Ja, zit wel wat in.
0: Ja, maar ook voor de kinderen, weet je.
2: Ook nostalgisch. Ja, die kinderen hoeven niet per se naar Freiburg Aston Villa te kijken, hoor.
0: Nou, ik denk sowieso niet zo heel veel mensen.
2: Nee, Mars, jij hebt het van harte uitgenodigd. Ik slinger de beamer aan.
1: Leuk.
2: Ik heb wat tijgenootjes klaarstaan.
1: Bitterballetje
2: erbij. Als jij de kava meeneemt, gaan we lekker Freiburg kijken.
1: En 4-4-3 is het beste, denk ik, vanavond.
2: Dat is geen uitslag.
1: Nee. Oh, oké, jammer. En een jaar langer vertoeven op je eigen onbewoonde eiland. Die droom is uitgekomen voor een stel uit Brabant, Freek en Eva. Ze deden mee aan een wedstrijd van het Zweedse toerismebureau. En ze wonnen een jaar lang hun eigen eiland. Alleen is daar alleen maar natuur, vertelde Freek vanmorgen bij ons in de Koen en Sander Show.
3: Er staan een paar bomen en er zullen wat rotsen liggen, maar voor de rest is er helemaal niks. Dus wat we ermee gaan doen, ik denk dat we daar heerlijk kunnen chillen, boekje lezen, lekker zwemmen en we vermaken ons daar wel, denk ik.
1: Ja, ze mogen er ook niks bouwen, alleen relaxen. Het is 25 uur rijden vanuit Brabant. Ze hebben ook nog een kajak nodig om er te komen, dus vaak zullen ze er niet zijn.
0: Ja.
1: Eén keertje ging je dus twee nachten slapen.
0: Ze hebben er niet zo heel veel aan, maar het hele idee is natuurlijk wel heel.
1: Toch?
0: Het
1: is wel lekker om mee te pronken.
0: Ja, precies.
2: Ja, kom je uit het land van IKEA, mag je niks bouwen.
0: Ja. Maarten, dankjewel.
1: Yes.
4: De Joe Singalong met Koen en Sander.
0: Attentie, attentie. 3 liedjes op een rij en die hebben iets met elkaar te maken. Wat het is, mag je aan ons doorappen voor het Koen en Sander Showpakket.

0: is het maar net. Lekker meezingen in de Joe Singalong iedere ochtend tussen 9 en 10. Dan trakteren we jou op lekkere, meezingbare hits uit de 70s, 80s en 90s. En de drie die je op een rijtje hoort, deze drie hebben iets met elkaar te maken. Danny denkt het te weten.
1: Goedemorgen, Koen en Sander. Ik denk dat het iets te maken heeft met...
0: Ja, met. Ik kan vast zeggen dat Danny het goede antwoord had. Kunnen we natuurlijk nog niet zeggen.
2: Nee, ik kan niet zeggen. Nee. Maar het ligt er een beetje, het ligt er bovenop.
0: Het is te doen. En we hebben er nog één te gaan. Je mag het laten weten in de app. Wat is het thema van deze drie liedjes?

0: Denver. De Joe Singalong in de Koen en Sander Show. Ja, is op redelijk jonge leeftijd omgekomen bij een vliegtuigongeluk.
1: Ja.
0: Laat dat nou toch een beetje de iets wat nare link zijn, mag je wel zeggen. Met Joe luisteraar Peter, goedemorgen.
2: Een hele goede morgen.
0: Jij werkt op een vliegveld, Peter.
2: Nee, ik werk niet op een vliegveld, maar ik hou toezicht op luchthavens.
1: Oh, vanuit de lucht.
2: Nee, was dat maar waar. Nee, ik werk bij de inspectie Leefomgeving en Transport. En wij houden onder andere toezicht op geluidsoverlast van luchtvaart.
0: Oké, nou ja, daar is natuurlijk altijd heel veel over te doen. En zeker, ik heb de laatste tijd natuurlijk ook weer veel nieuws rondom Schiphol en zo.
2: Iedere dag is er wel iets in het nieuws hierover, ja.
0: Ja, en dan, maar dan zeggen heel veel mensen, ja, maar dan moet je maar niet in de buurt van een vliegveld gaan wonen.
2: Ja, dat is het spanningsveld tussen wonen en een luchthaven. Ja, dat is inderdaad wat is een vaak gehoorde kreet. Maar leven is heel erg belangrijk en daar staan wij voor.
0: Ja.
1: Ja, maar ik ben toch... Ja, kijk, ja, als ik nu bij de Amsterdam Arena ga wonen... weet ik ook dat er op zondagmiddag gejuicht wordt. Nou ja, laatste tijd niet meer.
0: Nee, maar dan moet ik dan toch even zeggen... Kijk, het is natuurlijk wel zo dat verkeersroutes steeds worden aangepast.
1: Ja, absoluut.
0: Dus het kan zijn dat je in eerste instantie geen last hebt... en dat je daarna in één keer wel allemaal denderende vliegtuigen over je dak hebt gaan. Dat kan natuurlijk.
1: Dat kan,
0: toch, Peter? Ik zeg niks raars.
2: Nee, je zegt niks raars, maar ja goed, mensen wonen daar en wij willen hun beschermen tegen de geluidsoverlast.
0: Ja, heel goed.
1: Ja, nou goed, Peter, dankjewel voor je toelichting. We hebben nog één toelichting nodig. Welke link denk jij gelegd te hebben tussen de drie liedjes?
0: Zeker, deze drie nummers.

0: Peter, wat is de link?
1: Ja, de link is wegen of straten.
0: Ik kijk even naar Sander.
2: Nou, precies dat. Wegen en straten.
0: Ja.
1: Kijk.
0: Peter, we gaan je blij maken met het Koen en Sander Show pakket. We wensen een hele fijne dag. Lekker Joe luisteren.
1: Wens ik jullie ook. Bedankt hoor.
0: En we zorgen dat er geen...

0: June Lodge en Prince. Ja. Niet de Prins natuurlijk.
1: Nee, niet de Prins
2: Mohammed.
1: Nee, Prins Mohammed. Ja, gekozen door de Raad van Elf, het carnaval.
0: In de Joe Singalong. Goedemorgen, het is bijna 10 uur. En we zijn inmiddels al bijna 2 uur bezig.
3: Mei. Zo. Smartphone vrij.
0: Ja. Sinds 2 uur zit onze smartphone in de kluis. En we hebben natuurlijk ook even een rondje gedaan bij luisteraars. Heel veel luisteraars doen met ons mee. Die doen mee aan mij smartphone vrij. Ook onder de jocks van Joe hebben we een rondje gedaan. Ik moet zeggen, de enige held staat hier tegenover ons.
1: Wat viel het weer tegen. Wat goed dat hij dan wel mee. De man met de mooiste stem ook.
4: Hallo.
0: Het is gewoon sowieso de beste radiomaker van heel Joe.
4: Hey jongens.
0: Ja. Nou, Timur, goedemorgen.
4: Hey. Goedemorgen.
0: Wat ik hier in mijn hand heb, nou, dat vind ik waanzinnig.
4: Mooi, hè?
0: Want jij hebt nog, want ik heb hem niet meer helaas, maar jij hebt nog jouw gsm uit 2007.
4: Ja, een roze Motorola klap. Klapfoon.
0: Kijk, met een klapje.
4: Ja. Ja.
0: Jij doet echt mee.
4: Het is heel gek, ook sinds 8 uur vanmorgen. En ik loop altijd even een rondje om het gebouw heen voordat ik met mijn uitzending begin. Heb ik jullie op mijn oortjes.
0: Ja.
4: Maar nu had ik jullie niet meer op mijn oortjes.
0: Nee.
4: En je merkt gewoon dat je wat contact verliest.
0: Ja.
4: De grip verliest op de wereld. En ook op jullie en op alles.
1: Ja, je staat toch met zonder telefoon meer in het hier en nu.
4: Ja, nou dat hier en nu moet ik nog even meemaken.
1: Nou ja, hier wel nog.
0: Ja. Het enige voordeel is wel, je begint over een paar minuten aan je radioprogramma. Mensen kunnen jou gewoon appen via het systeem natuurlijk.
4: Ja, dat is wel waar. Dus dat
0: helpt een beetje bij de afkik verschijnen.
4: Ja.
0: Zo meteen na 10 en dan is hij er. Smartphone-loos Timur met onder andere de Joe-hits. Nee.

0: Veel plezier.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: Laat je mandje maar vol bij Trekpleister. Nu Tena enkelpakken 3 stuks voor 10 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
4: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
5: Zoveel money!
4: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
3: Ook voordelig bij Trekpleister. 1+1 gratis op alles van Wicker en Modifast.
6: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
7: Zo, een thuisbatterij van Jackery. Jullie hebben je vakantiegeld al goed besteed.
8: Ja, ideaal zo'n Jackery. Stekker erin en klaar.
7: Zeker besteld bij zo'n regelneef.
8: Nee, Greenwave. Greenwave.
6: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Nu vanaf €361 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
8: Vakantiegeld? Investeer in een plug-in thuisbatterij. Ga naar green-wave.nl.
9: Greenwave. Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
10: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van, er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen, hey schat, kappertje gepakt. Leuk die balayage, Smint.
11: Boost yourself.
12: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
13: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprikamix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop.
14: Aldi, ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
15: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
16: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
17: Dat wordt genieten.
16: Ja, dus.
18: Aldi. Kom dit weekend naar Intratuin, want er zijn Pinksterdeals. Met mooie kortingen op een selectie barbecues en tuinmeubelen. Vanaf zaterdag tot en met tweede Pinksterdag in de winkel en online. Kijk voor openingstijden op intratuin.nl.
19: Dat is lekker shoppen bij Van Haren. Nu 20% korting op bijna alle dames schoenen. Ga naar vanharen.nl of naar de winkel. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
20: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
21: Keukenkopers, opgelet! Nog maar 5 dagen.
22: Big deals bij Keukenconcurrent.
21: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
23: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
24: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk.
0: De stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
2: Hey, Remo!
5: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remo waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller zonder te rellen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Hey, Raymond.
3: Ontdek de voordelen van zacht water op RaymondWaterontharders.nl.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil snel.
4: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar NCOI.nl.
5: Het Nu.nl nieuws van 10 uur. Carné van der Brink.
6: Goedemorgen. Ter Apel grijpt in. Het aanmeldcentrum in Groningen zit overvol. En daardoor moet de COA, dat de opvang regelt, maatregelen nemen. Kwetsbare asielzoekers krijgen nu voorrang. En voor veel mensen is geen plek. Hoe die verdeling precies wordt gemaakt is nog niet duidelijk. Straks geeft de gemeente nog een persconferentie over de situatie in Ter Apel. Ga je met de trein vandaag, kijk dan niet gek op als je een boa op het station ziet lopen met een wapenstok. Het is een proef om te kijken of ze veilig kunnen werken dankzij de stok. Boa's van NS krijgen namelijk steeds vaker te maken met agressie. Er gelden wel strenge regels, zo legt deze boa uit bij Hart van Nederland.
7: Mag hem niet zomaar trekken. Als je niet gaat luisteren, ga je zeggen, joh, afstand houden, anders ga je geweld gebruiken. Verdoe je daar niet aan, ga je zeggen, joh, afstand houden, trekken de wapenstok. Dan is het eerst dreigen en als er dan iemand om me afkomt en ik kan er geen kant meer op, ja, dan geef ik een tik of een poor of een hak.
6: Er wordt nu mee getest op Rotterdam Centraal. Later wordt de proef uitgebreid naar meer plekken. De huurcommissie heeft het steeds drukker. Vorig jaar moesten zij heel veel inspecties uitvoeren bij huurhuizen. Komt doordat mensen steeds vaker last hebben van schimmel, lekkages en tocht. Volgens het AD komt dit doordat verhuurders de panden vaak niet goed onderhouden. Het gaat niet alleen om oude huizen met problemen, maar ook om nieuwbouw. En de baas van de FIFA, Gianni Infantino, ligt opnieuw onder vuur. Zijn voorganger bij de Wereldvoetbalbond, Sepp Blatter, is nogal uitgesproken. Volgens hem is Infantino een dictator, dat zegt hij bij de NOS.
8: I see him as a dictator who has passports everywhere.
6: Ja, hij zet ook vraagtekens bij de toewijzing van het WK in 2034 aan Saudi-Arabië. Besluit werd volgens Blatter zomaar genomen zonder enige kritiek. En de FIFA heeft nog niet gereageerd. Het weer van Weerplaza. Vandaag een mix van zon, wolken en een paar buien. Later vandaag wordt het droger en het is zo'n 15 tot 18 graden.
5: De hulpdiensten zijn opgeroepen naar een ongeluk op de A1 bij afrit Blaricum. Twee rijstroken zijn dicht, vertraging 40 minuten. Het zou rond 10 uur zijn afgehandeld, maar de vertraging blijft nog steeds staan. Daarmee de langste vertraging tot nu toe. En start.
9: Ja. Deze vrijdag, de Joe Roadtrip Top 100. 100 keer je vakantie herbeleven. Dit is Joe met Timur Perlin.
5: Ja, en met Al Stewart zometeen. Ik zin in. Year of the Cats komt eraan. Now Wham, wake me up before you go.

omslagdag. Half goed, half slecht weer deze dag. Morgen, dan gaan we richting het lekkere Pinksterweekend. En misschien ga je wel wat leuks doen met Pinksteren. Heel veel plezier met de fiets, met de auto. Of misschien ga je wel met de trein.

is 20 mei. De dag gaat door met een blaadje van de Joe Schurkalender. Daar gaat hij. Hoppakee. En erop staat vandaag... In de tijd die het duurt om het Proclaimers liedje... I'm gonna be 500 miles af te luisteren. I'm gonna walk 500 miles. In die tijd reist het ISS, het International Space Station... precies 500 miles. Nou, top. Wacht, dan ga ik er meteen even erbij pakken, dat liedje. Wacht eens even. Wat een geweldig feitje, zeg. Hier zit hij. Ja. Oké, dus als we deze nu starten... reist precies tot aan het eind... de ISS 500 miles. Nou, mooier wordt het niet meer vandaag. When I

0: I'd like to discuss. First is the Star Tracker is unlocked due to a large...
1: We luisteren naar het ISS Space Station.
0: And I got some new gimbal.
1: Omdat het precies 3 minuten 22 duurde, dat liedje net van I'm Gonna Be 500 Miles. En dat is precies de tijd die de ISS Space Station nodig heeft om 500 miles te travelen. Nou, genoeg geleerd voor vandaag. Ga lekker piano spelen zo meteen met Billy Joel. Over een paar minuutjes.
2: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
3: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
2: Ai, de man met de hamer.
3: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
4: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur.

0: kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
1: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans.

0: keukenspecialist.
1: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
0: Nieuwe vaatwasser nodig? Keukeloos heeft het.
2: Zo, een thuisbatterij van Jackery. Jullie hebben je vakantiegeld al goed besteed.
3: Ja, ideaal zo'n Jackery. Stekker erin en klaar.
2: Zeker besteld bij zo'n regelneef.
3: Nee, Greenwave. Greenwave.
4: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Vakantiegeld? Investeer in een plug-in thuisbatterij. Ga naar green-wave.nl.
5: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
6: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
7: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
8: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens. Voor vakmanschap.
5: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
9: Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel €750 voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op goossens.nl.
10: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar €2 bij Burger King.
9: Tot wel €750 voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossens winkels.
11: Zo, waar is het warm?
12: Ja, dus snel naar Jumbo voor kies en mix barbecue. Zoals spiezen, worstjes en koolsla. 4 voor maar €10. Barbecue beukers, dat is de ja van Jumbo.
13: Deze zomer weer die ladder op. Schilderen, zweten.
14: Of gewoon klaar zijn in één keer. Kies het Benitech kozijnplan, inclusief montage.
15: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
14: Benitech kozijnplan. Nu gratis upgrade naar trippelglas.
16: Ga, incidenteel of veelvuldig. Door museumzalen, gangen, uitgewoonde hallen, op marmeren trappen, door houten deuren en glazen etalages voor fossielen. Kasten met skeletten, knopen en kanonnen, de zee op. En boven dieren die dan honderden meters onder je zwommen. Naar haaien, rode kreeften en zachte kwallen. Naar de elektriciteit die die beesten kunnen opwekken. Naar hoe dat eigenlijk zit, elektriciteit. En onze toekomst, hoe moet dat nou verder? Misschien een andere keer. Terug naar de oertijd, naar vuurstenen. En blijkbaar altijd aanstootgevend naakt op zoek naar een stuk eten. Ga met je date of voor een punt appeltaart met je moeder. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
17: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
18: Oranje fans opgelet.

0: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
1: Dit is Joe met Timo Perlin.
2: Half elf. Nou, op de A28 bij Amersfoort zijn ze net klaar met het overladen van de zonnebloemolie uit de vrachtwagen die daar vanmorgen tegen een betonnen vangrail is geknald. Nu nog wegslepen en de barrier herstellen. Duurt nog

0: Jurgen, dankjewel voor je appje naar de studio van Joe. Wat had je ook weer erin gezet?
1: Jurgen, hoor. Ik had erin gezet dat als je dit een bepaald tijdstip aanzet, dat het dan precies zaterdagavond 9 uur, hij zingt, het is 9 o'clock.
0: Jij stuurt, als je dit liedje om 20:59:29 aanzet,
1: ja.
0: Dan precies om 9 uur hoor je dan...
1: Dan zingt hij dat het 9 o'clock is. En dat klopt exact.
0: ik ga zo lekker op dit soort feitjes.
1: Ja, alsjeblieft.
0: Vind ik echt heel fijn, heerlijk.
1: Goed zo.
0: Heb je een drukke dag vandaag?
1: Ja, altijd druk dus.
0: Ik merk het. Hey, fijne dag, hè?

dit gaat een schok worden. Veel mensen die vragen dit liedje aan voor hun vriendin... You Are So Beautiful van Joe Cocker. Maar het liedje dat gaat helemaal niet over zijn vriendin. Het liedje gaat over zijn moeder. Oeh. Moet even wat resetten in ons hoofd. Daar gaan we.

0: Joe Cocker, You Are So Beautiful.
1: Zometeen het nieuws met Carné om 11 uur. Goedemorgen, Carné.
2: Goedemorgen. En daarin nou een uit de hand gelopen grap van afgelopen weekend krijgt nogal een staartje.
1: En daarna muziek van Elton John met I'm Still Standing.
3: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
4: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
5: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
6: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
5: Voor pallets van 100 kilo?
6: Zie je, dat als een kans. Train die core, mensen.
7: Tijd voor gesponsorde vacatures.
4: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
3: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
8: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
9: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
10: Klopt, minstens 2 dagen per week.
9: En jij?
10: Ik meestal maar 1 keer per maand.
9: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
10: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
9: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
11: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
12: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis!
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Alleen deze week shop je jouw deluxe katoenen dekbed vanaf €49 op celesta.nl.
15: De Kippieplank, die bezorgen we 6 dagen per week gewoon thuis. Ga naar kippie.nl.
16: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend vanaf 30% korting op verf en bites en 1 plus 1 gratis op Florella potgrond. Doe het lekker zelf.
17: Dat zeg ik.
18: Krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
19: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
20: Lente vol luxe bij Grando. Ontdek nu jouw voorjaarsvoordeel.
21: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
22: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar €7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar €0,99. Lidl, je verdient het.
23: Nog een keer! Papa, sneller!
24: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne.

0: De zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
1: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
2: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
3: Jouw huis verdient het beste. Dus ook kozijnen en deuren van de hoogste kwaliteit. Die vind je bij Alcu. Kunststof kozijnen en deuren van Alcu.
4: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus speelbewust.
3: Kunststof kozijnen en deuren van Alcu maken jou thuis klaar voor de toekomst.
6: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung.

0: abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
2: Ik kan niet werken vandaag.
3: Waar heb je last van?
2: Koorts. Oranje koorts.
4: Geef je over aan je oranje koorts en scoor nu een De'Longhi Magnifica Plus volautomatische espresso machine voor €479. Mediamarkt.
5: Dit is Jan. En dit is Carné van der Brink met het nu.nl nieuws van 11 uur.
6: Goedemorgen. Defensie neemt te veel risico's. Het ministerie laat bij de inkoop van spullen en diensten steken vallen. Er wordt nu niet goed gecontroleerd of alles wel goed gaat. Volgens de Algemene Rekenkamer is dit niet zonder risico. Daarover hoor je politiek verslaggever Edo van der Goot van nu.nl.
7: Defensie koopt natuurlijk veel goederen in, ook veel diensten. Dat gaat om heel veel geld. En eigenlijk is onduidelijk of de regels daarbij goed worden nageleefd.
6: En de Rekenkamer vindt ook dat defensieminister Jezelgus de kritiek niet serieus neemt. Het debat hierover is over een paar weken. Hoe nu verder in Ter Apel? Dat is de grote vraag. Het aanmeldcentrum daar in Groningen zit overvol. En daarom krijgen kwetsbare asielzoekers nu voorrang op een slaapplek. Het zit onder meer te vol omdat er te weinig asielzoekerscentra zijn en andere gemeenten te weinig opvanglocaties leveren. De gemeente geeft rond deze tijd een persconferentie. Op de Malediven zijn de laatste lichamen van de omgekomen Italiaanse duikers geborgen. Ja, de 5 duikers kwamen vorige week om het leven tijdens een tocht naar onderwatergrotten. 4 van hen deden onderzoek voor een universiteit. De 5e was een instructeur. De politie weet nog altijd niet hoe dit zo fout kon gaan. Mogelijk doken de Italianen veel dieper dan eigenlijk was toegestaan. En dierenorganisaties hebben aangifte gedaan na een uit de hand gelopen grap in Brabant. Een vriendengroep dumpte de afgelopen weekend bijna 60 kippen in de tuin van een bruidspaar. En de kippen waren er volgens de organisatie heel slecht aan toe. Zonder hulp had een groot deel van de dieren het waarschijnlijk niet overleefd. De organisaties eisen nu dat de daders worden gestraft en alle kosten gaan betalen. En met de kippen gaat het trouwens goed. Ze worden opgevangen door een stichting. Nog een weer van Weerplaza. Mix van zon, wolken, een paar buien. Later vandaag wordt het droger. Zo'n 15 tot 18 graden.
8: En vanaf morgen.
6: Heerlijk.
8: Gaan we nou een onderbroek presenteren. Zullen we doen?
6: Gaan we doen.
8: Oké, leuk. Dankjewel, Carné.
6: Blijft radio, gelukkig.
8: Een uurtje geleden is een aanrijding gebeurd op de A30 tussen afrit 5 en 3. De vertraging nog steeds een half uur.
9: Deze vrijdag, de Joe Roadtrip Top 100. 100 keer je vakantie herbeleven. Dit is Joe met Timur Perlin.
8: Elton John komt eraan met I'm Still Standing. Zometeen als eerste, daarna de Doobie Brothers en Doe Maar. Heerlijk.

0: Dit is leuk. Ik vind net op mijn oude telefoon uit 2007... ik heb mijn Motorola-telefoon erbij gepakt... vind ik nog het nummer van Jeroen Latijnhouwers uit 2007. Van de middagshow, hè, de nieuwslezer bij Kai. Zal ik even kijken of hij doet, dat nummer? Dit is top. Even kijken of hij doet.
1: Jeroen Latijnhouwers.
0: Nee. Jeroen met Timor, je nummer is nog steeds hetzelfde na 20 jaar.
1: Ja, dat heb ik al 100.000 jaar volgens mij.
0: Dit is echt groot.
1: Ik hoor je niet zo goed.
0: Hoor je mij niet zo goed? Nee, daar komt, het ligt ook aan met... Ik heb een Motorola uit 2006, Jeroen. Ja.
1: Ja, dat wil ik niet zien, hè? Oh, dat wil ik vanmiddag zien als ik er ben.
0: Ja, dat is goed, dan mag je hem zien. Hé, hey, zie je vanmiddag. Dankjewel, Jeroen.
1: Doei.
0: Wat leuk, het heeft dus ook voordelen, hè, die smartphonevrije week. Sinds vandaag zijn Koen en Sander van de Ochtendshow, ik en heel veel luisteraars, smartphonevrij. En dat is niet alleen verdrietig, maar ook gewoon wel heel leuk. Ja?

0: Joe, goedemorgen. Het is wel Franse week deze week bij Papa Appelsap. De rubriek met de verkeerd vertaalde songteksten. Alweer iets heel raars gehoord, iets Nederlands in een Frans liedje. Dat is dit liedje van Frans Gall. En wat de tekst is, dat hoor je zo meteen in Papa Appelsap om 11:40.
1: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
2: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.

0: Ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Pak je tuin aan deze zomer met NBI. Want al 80 jaar zorgt NBI voor meer kleur en sfeer met de allermooiste sierbestrating. Kijk op nbi.nl voor een dealer bij jou in de buurt. NBI. De Steenmeesters.
5: Van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie.
6: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
7: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
6: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
7: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
5: 100% groene stroom uit zon en wind. Kies voor de positieve energie van Greenchoice.
8: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
9: Kom maar verder.
8: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
9: Hij is weer klaar.
8: QuickFit en weer verder.
10: Is dit allemaal van jou?
9: Alleen de belangrijke dingen.
11: Ga je samen wonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
12: Allsafe. Geeft ruimte. Wow. Wow.
13: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
14: Oh, nu al zin in zaterdag.
13: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
11: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
15: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
16: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis!
17: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
18: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
19: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
20: Ik wil danser worden, later als ik beter ben.
21: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
19: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
22: Van ochtendzon tot lange avonden. Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.
23: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
24: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
25: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting. En 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
0: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend 25% korting op barbecues en 1 plus 1 gratis op Fancy Flames Houtskool. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: Dit is Joe met Timo Perlin.
2: 11:30, drie auto's zijn in botsing gekomen, waarbij één op zijn dak terecht is gekomen op de A30 bij Scherpenzeel. De berger die gaat nu beginnen met opruimen.

0: Ja.
1: Hallo Deborah.
0: Nou, wat een applaus in de ochtend.
1: Ja, maar nou, wat, je hebt er toch een mama appelsap meegenomen, dat is ongelooflijk.
0: Ja.
1: Mag ik als eerste gewoon vragen wat de zin is die jij hoort in het liedje wat wij zo meteen gaan horen?
0: Ja, het is een beetje raar, maar ik hoor dus echt poep in de zee, poep in de zon. Ja.
1: Poep in de zee, poep in de zon.
0: Ja.
1: Hey,
0: ja.
1: Is dat iets wat je vaker doet?
0: Wat, poep in de zee of poep in de zon?
1: Ja,
0: nee. Ik kan me niet herinneren. Maar nee, nu niet meer.
1: Hey, welk liedje heb je dit gehoord?
0: Een liedje van Frans Gal, ja.
1: Frans Gal, ach.
0: Frans Gal.
1: En waar zit het ergens?
0: In het refrein.
1: In het refrein.
0: Ja, nou, ze begint eerst om te zingen. Eerst komt die hele medley.
1: En dan zingt ze poep in de zee, poep in de zon.
0: Ja.
1: Hey, poep in de zon, hoorde ik. Misschien is dat ook gewoon iets dat Fransen graag doen.
0: Ja, ik denk het ook, ja.
1: Ja, het is echt een Frans ding, denk ik, dat poep in de zon. Dat is, het zijn toch een beetje rare mensen met hun oude wc's van vroeger.
0: Ik durf het al niet te zeggen, maar het zijn inderdaad een beetje vreemde mensen, ja. Dus ik denk dat het een soort verslaving is, Frans. Ik weet het niet.
1: Wacht je heel

0: Show met zometeen nieuws van 12 uur. Wat zit erin? We gaan het even vragen aan onze nieuwslezer van dienst vandaag. En daar is ze. Hallo.
1: Hallo. We komen er slecht vanaf als belastingbetalers.
0: Oeh. Is er dan geen goed nieuws? Maar natuurlijk is er wel goed nieuws. Daarna begint de ethisch lunch. En dat is lekker hoor. Met een, ja, een soort muzikale snellader. Met de Rolling Stones. Met Toto. Met Anita Meijer. En nog veel meer. En Tamara Bok natuurlijk met het nieuws van 12 uur zo.
2: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
3: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
4: Yes, hij doet het.
5: Ja hoor, dat kan zeker.
3: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan.

0: Meijer Stal zijn we een tikkie eigenwijs. We hebben nu al de leukste leuke korte broeken, de beste luchtige lentebloesjes, toffe tops, brute shirts en zieke sokken. Te veel om op te noemen. Alles voor een frisse, vrolijke lente. En zo lief geprijsd. Voel je ze ook? Lentekriebels? Ter Stal. Maak elk moment mooi.
1: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
2: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
4: Oh. Goedemorgen allemaal.
5: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
6: Ja, het

0: Pijn 1 plus 2 gratis. En AH Excellent vleeswaren en borrelhapjes. Tweede halve prijs. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak? Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
2: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
3: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar 2 euro bij Burger King.
4: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
5: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hé, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
4: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
6: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
7: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
6: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
8: Dat wordt genieten.
6: Ja, dus. Aldi.
9: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
10: Nee.
9: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
11: Lekker bezig.
9: Milner.
12: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
13: Voor de makers.
14: Praxis.
15: Montel bestaat 40 jaar. En dat voel je. Al 4 decennia lang maken we banken waar je heerlijk op zit. En dat vieren we deze week met 10% korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
16: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Jumbo's filterkoffie 1 plus 1 gratis. En Jumbo gerookte Noorse zalm ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
17: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
18: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
19: Hoppa!
18: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
19: 3 sterren slot.
18: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
20: Dit is jouw. En dit is het nu.nl nieuws van 12 uur. Hier is Tamara Bok.
21: De belastingbetaler krijgt geen waar voor zijn geld. Dat zegt de Algemene Rekenkamer, die elk jaar de uitgaven van de overheid controleert. Ze vinden dat het kabinet nog altijd meer belooft dan dat het kan waarmaken. En dat raakt burgers direct. Zo moeten bijvoorbeeld arbeidsongeschikten te lang wachten op een keuring, blijven zedenzaken lang liggen en worden er te weinig woningen gebouwd. Volgens de Algemene Rekenkamer worden doelen op de korte termijn zo niet gehaald en verdwijnen de doelen op de lange termijn uit zicht. En er is meer kritiek van de Rekenkamer. Ze vinden dat het ministerie van Defensie te veel risico neemt bij de inkoop van spullen. Er wordt nu niet goed gecontroleerd of alles wel goed gaat. En dat vergroot de kans op fraude en corruptie. Hierover hoor je politiek verslaggever Edo van der Goot van nu.nl.
8: Defensie koopt natuurlijk veel goederen in, ook veel diensten. Dat gaat om heel veel geld. En eigenlijk is onduidelijk of de regels daarbij goed worden nageleefd.
21: De Rekenkamer vindt ook dat defensieminister Yizilgöz de kritiek niet serieus neemt. Het debat hierover is over een paar weken. En leerplichtambtenaren twijfelen wat ze moeten doen met de 2500 kinderen die niet naar school gaan vanwege de levensovertuiging van hun ouders. Er zijn steeds meer kinderen die thuisonderwijs krijgen, soms vanwege de religie van hun ouders, soms omdat ouders vinden dat ze zelf beter les kunnen geven. De Hoge Raad heeft nu bepaald dat het alleen nog mag als er geen openbare school in de buurt is. Het is nog onduidelijk wat er moet gebeuren met wie al vrijstelling heeft. En was het een aap, een grote rat of toch iets anders? In Tilburg keken mensen volgens Omroep Brabant raar op toen ze iets in hun tuin zagen schuifelen. Het bleek te gaan om een rolstaartbeertje, ook wel Kinkajou, zeg ik het goed? Ja, genoemd. En die was ontsnapt uit een dierenpark. Het diertje is gevangen en veilig teruggebracht. Het weer van Weerplaza. Vandaag een mix van zon, wolken en ook een paar buien. Later vandaag wordt het droger en dan zo'n 15 tot 18 graden.
20: Showverkeer van Flitsmeister. Er is een vrachtwagen met pech op de A76. Blokkeert de rechte rijstrook. En daarom is er file bij Nut. 25 minuutjes.
10: Deze vrijdag. De Joe Roadtrip Top 100. 100 keer je vakantie herbeleven. De Joe 80's Lunch met Timo Perlin.
20: En de radio mag hard, want de 80's Lunch is begonnen met de Rolling Stones straks. En dit zijn Toto.

0: Buddy Davis, I Skip Cards bij Joe en Ethisch Lunch. Middag mokering Ethisch Lunch vandaag. Dit is... We hebben nu meteen, zometeen over een paar seconden... The Big Bad Level 42 met het liedje Lessons in Love. En als er één liefdesles is die je volgens experts moet leren in een relatie... dan is het wel deze. Neem de ander nooit als vanzelfsprekend aan. Blijf elkaar verrassen en complimenteren. Dat ga ik meteen even doen. Blijf elkaar verrassen en complimenteren.
1: Met Caroline.
0: Hey lief, met mij.
1: Hallo.
0: Ik wil alleen even zeggen dat je zo godsgruwelijk lekker bent.
1: Daarvoor mag je me wel bellen, ja. Dat is toch...
0: Alsjeblieft.
1: Oh, het is voor de radio.
0: Ja, het is wel voor de radio.

0: sms'je binnen voor de Roadtrip Top 100 aanstaande vrijdag van Wilma.
1: Ja, heerlijk.
0: Staat deze op?
1: Ja.
0: Kom je daarbij?
1: Ah, dat is gewoon een heerlijke plaat om gewoon lekker als je over die Duitse snelweg heen rijdt. Om gewoon lekker zo'n heerlijk nummer te horen en dan lekker meeblaren.
0: Ik ga hem vast voor je draaien. Dankjewel voor je stem, hè.
1: Hey, dankjewel, hè.
2: Deze hele maand bewaart Joe het beste voor het laatst. Want elke laatste dag van de week

0: Country hits.
1: I've been driving all night, my hands wet on the wheel.
0: De Joe, Road Trip, Top 100. Aanstaande vrijdag bij Joe.
2: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
3: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan, Zonneplan.
4: Je hebt minder last van een droge huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
5: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
6: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
7: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
6: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
7: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
8: Tijd voor gesponsorde vacatures.
5: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
8: Hey!
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
9: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
10: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
11: Joehoe!
10: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
9: Overweegt u een zonnestroomboiler? Kijk voor meer informatie op veenstra.com.
12: Hey buurman.
13: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
12: Stef?
13: Ja?
12: Waar bel jij nu mee aan?
13: Je Ring, videodeur. Ah, ja.
14: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
15: Hebben weken bij Kruidvat. En hebben heb je genoeg pleisters in huis? Deze week voor iedereen met een Kruidvatkaart alle Kruidvat wondverzorging 2+1 gratis. Struikel binnenbij.
16: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting. En 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
18: Keukenkopers, opgelet. Nog maar 5 dagen.
19: Big deals bij Keukenconcurrent.
18: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
20: Ja,

0: kruipen 1 plus 1 gratis. En alle Amex snacksauzen 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: De kippiepan. Die bezorgen we 6 dagen per week gewoon thuis. Ga naar kippie.nl.
2: Chris?
3: Ja?
2: Hoef jij niet te werken vandaag?
3: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
2: Dus, heb je nu...
3: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
2: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
4: Bij Sanidump zijn nu dump de prijsdeals. Shop nu jouw droombadkamer tegen nog scherpere prijzen.
5: Wow, dit is echt mijn droombadkamer.
4: Kom langs en maak jouw droombadkamer werkelijkheid. Sanidump. Aanmerken, sanitair en tegels. Tegen bodemprijzen.
6: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
7: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
6: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
8: Zo, een thuisbatterij van Jackery. Jullie hebben je vakantiegeld al goed besteed?
9: Ja, ideaal zo'n Jackery. Stekker erin en klaar.
8: Zeker besteld bij zo'n regelneef.
9: Nee, Greenwave. Greenwave.
10: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor €2. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
11: Zoveel money!
10: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
12: Vakantiegeld? Investeer in een plug-in thuisbatterij. Ga naar green-wave.nl. Green
13: Wave. Fans van een feestje op je barbecue? Opgelet! Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix. 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Dat gaan we vieren.
14: Aldi. De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Kijk op ben.nl.
15: Hebbes.
16: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
15: Dat wordt genieten.
16: Ja, dus. Aldi.
17: De Joe 80's Lunch. Met Timo Perlin.
18: Ik krijg mijn vinger niet helemaal achter wat er gebeurt op de A12 bij afslag 13. Maar er is een ongeluk, weet je meer? Laat het weten. Sorry, ik zei ongeluk, ik bedoelde obstakel. Dat krijgen we door, maar wat het obstakel is niet helemaal duidelijk. A12 afslag 15, half uur vertraging daar. Dit is Joe met de 80's Lunch. Whitney Houston komt eraan.

De jonge mensen onder ons komt hij aan. Ik wil niet meer. Ik wil niet meer. Ik wil geen handjes geven. Ik wil niet zeggen elke keer. Jawel mevrouw. Jawel meneer. Nee, nooit meer van mijn leven. Ik hou mijn handen op mijn rug.

99 Luftballons by Joe. Weet je hoe de film Dirty Dancing heet in het Duits? Ook gewoon Dirty Dancing. Ja, je dacht zeker schmutzige dansen. Maar nee hoor, het is gewoon Dirty Dancing. En daar komt dit liedje natuurlijk uit. Met hoofdpersoon Patrick Swayze. Het is She's Like the Wind.

0: maar mentaal voor. Want we gaan zo meteen de temperatuur hier flink opschroeven met een absolute banger van een klassieker. Bob Marley vraagt zich af, could you be loved? Het antwoord is ja, Bob. Zometeen op je favoriete radiozender. Ciao.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
4: Oranje fans opgelet,

0: Nu bij Karwei 30% korting op alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Hallo, wij twee zijn echt al jaren fan van Almof Hoekje. Zo ben ik dol op Hoekje Chocobals. Die is lekker. En ik word helemaal blij van Hoekje Aardbei. Dus we zeggen nog steeds, Allelof voor Almof.
2: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
3: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
2: Ai, de man met de hamer.
3: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
4: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
5: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €600 korting. Dereizen. Live your dreams.
6: Deze week komt je trek aan z'n trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada. Honor the
7: craving. Domino's.
5: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-reizen. Live your dreams.
8: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
9: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
8: De positieve energie van Greenchoice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
10: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Jouw huis verdient het beste. Dus ook kozijnen en deuren van de hoogste kwaliteit. Die vind je bij Alcu. Kunststof kozijnen en deuren van Alcu.
12: Nu bij Coolblue zakelijk. Upgrade je werkplek met de ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren van Lenovo. Bestel ze op coolblue.nl.
11: Kunststof kozijnen en deuren van Alcu maken jouw thuis klaar voor de toekomst.
13: Laat je mandje maar vol bij Trekpleister. Nu Tena enkelpakken 3 stuks voor €10. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
14: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
15: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
14: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
13: Ook voordelig bij Trekpleister 1 plus 1 gratis op alles van Weaker en Modifast.
16: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar €1 bij Burger King.
17: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen. Ook geen andere acties. Ik herhaal. Geen aanbiedingen en geen kortingen.
18: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop.

0: alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
2: Jongens, eten!
3: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
4: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
5: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: We denken na over een koophuis.
7: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
6: Bart, met die loopgroep?
7: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
8: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
9: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
10: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
9: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
10: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
11: Goedemiddag, het nu.nl nieuws van 1 uur. Dat krijg je van Tamara Bok.
12: Asielzoekers moeten buiten slapen. Daar vreest asielminister Van den Brink voor. Momenteel zijn er 2316 asielzoekers in Ter Apel, terwijl er maar plek is voor 2000 mensen. Het COA heeft besloten dat alleen nog de meest kwetsbaren worden opgevangen. Van den Brink vindt dat teleurstellend en denkt dat als mensen dan toch buiten moeten slapen, dat de alleenstaande mannen moeten zijn. De Algemene Rekenkamer vindt dat het kabinet nog altijd meer belooft dan dat het kan waarmaken. En dat raakt burgers direct. Dat meldt de Rekenkamer naar aanleiding van de jaarlijkse controle van de overheidsuitgaven. Zo moeten bijvoorbeeld arbeidsongeschikten te lang wachten op een keuring, blijven zedenzaken lang liggen en worden te weinig woningen gebouwd. Op deze manier worden doelen op korte termijn niet gehaald en verdwijnen lange termijn doelen uit zicht. De omstreden pornosite motherless.com is weer online, dat meldt de NOS. De site werd eerder door het Openbaar Ministerie uit de lucht gehaald, omdat er onder meer filmpjes te zien zijn van vrouwen die werden misbruikt of zonder toestemming werden gefilmd. Ook zou er kinderporno te zien zijn. De website zelf zegt dat er nu een extra meldsysteem is toegevoegd om illegale content sneller te laten verdwijnen. En Adriaan van Bassie en Adriaan is terug. Wie kent hem niet? Hij is 83 en speelt een rolletje in een kinderfilm. In de film Jelger, de goochelaar en de rode diamant is te zien hoe Adriaan tevoorschijn wordt getoverd. Het is een vriendendienst omdat Adriaan de maker van de film kent. Hij zegt zelf weer snel terug te willen naar Spanje waar hij woont, want hij vindt het hier veel te koud. Het weer dan nog, natuurlijk, ja. Van Weerplaza, zon en wolken wisselen elkaar af, soms regent het. Later vandaag nemen de buien af en het is zo'n 15 tot 18 graden.
11: Oké, Tamara, dankjewel. Joe Verkeer door Flitsmeister langs de file van uur is op de A28. Assen-Hogeveen tussen Assen-Zuid en de brug over het Oranjekanaal. 23 minuten wordt daar gemeld. Bij Hattemerbroek is een omleiding ingesteld. Moet je richting Amersfoort, dan kan je rijden over de A50 en de A1. Op de A28 is dat tussen Zwolle en Amersfoort dus. Dan zijn er de hele ochtend al problemen door een vrachtwagen met zonnebloemolie. Die heeft de boel behoorlijk beschadigd op de A1. Daarom is er een omleiding. Als je rijdt richting Eemnes, dan moet je bij Amersfoort even omrijden als je naar Utrecht wilt. Volg dan Hilversum over de A1 en de A27. En de A1 Barneveld Amersfoort. Als je daar bij Voorthuizen bent nu en je moet naar Arnhem of Ede, dan volg je Apeldoorn en neem je een stuk mee van de A1, de A50 en de A12. En dan komt het, als het goed is, allemaal hartstikke goed.
13: Deze vrijdag, de Joe Roadtrip Top 100. 100 keer je vakantie herbeleven. Dit is Joe met Edwin Noorlander.
11: Goedemiddag, de woensdagmiddag vol met 70s, 80s en 90s hits met Bonnie Tyler. Zo ook Billy Ocean en hier is Bob Marley.

Mr. Billy Ocean, when it going gets tough, the tough get going. Bij Joe, het is nog heel even doorbijten. Langzaam maar zeker trekken de regen bij ons land uit en wordt het droger. Tijd om alvast de korte broek uit de kast te vissen en de zonnebrand in te slaan. Want vanaf morgen gaat de temperatuur elke dag een tikkie omhoog, hè? Dus niet gourmetten deze Pinksteren, we gaan gewoon lekker barbecuen, denk ik. Hier is Crowded House.

The Bad Name, onder andere op het stemlijstje van Julia uit Geedemuiden voor de Joe Roadtrip Top 100. En dat kan ik me goed voorstellen, want zodra Bon Jovi begint te zingen, dan trap je natuurlijk dat gaspedaal even wat harder in, hè. Denk je nou, ik heb nog een veel beter roadtrip liedje? Of heb je bijvoorbeeld mooie vakantieherinneringen aan een bepaald nummer? Laat van je horen, hè. Stemmen voor de Joe Roadtrip 100 kan nog tot en met morgen via de Joe-app. En de lijst hoor je dan vrijdag de hele dag bij Joe. Dit zijn de Bee Gees en Too Much Heaven.

editie van de Joe Hitquiz. Zometeen betekent dat je drie liedjes te horen krijgt. En aan jou de vraag, komt het fragment wat je net gehoord hebt uit de 70s, 80s of 90s? Weet je dat? Helemaal tot een goed einde te brengen, heb je ze alle drie goed, dan krijg je van mij de Joe verrassing. Wil jij weten wat die verrassing is? Want dat weet je natuurlijk pas als je hem opgestuurd krijgt. Geef jezelf dan even op, dat kan je doen via de app van Joe. En dat doe je met de volgende opgave alvast. Dit liedje ga ik zo meteen helemaal draaien, maar uit welk decennium komt het? De Joe heeft dat voor je open. Uit welk decennium komt deze? You.

0: Via Joe app maak je dus kans op de Joe Verrassing Zo. En ook Ten Sharp komt er helemaal aan, net als de Jacksons.
1: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal €2,49. En Plus Nederlandse witte asperges, 500 gram, €3,99. We doen met je mee.
2: Plus minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.
4: Hebbes.
3: Kijk op ben.nl.
5: Schat, je hoeft niet te huilen.
6: Mijn stem? Wat is dit nou? Even googelen. Poliep? Stembanden voor altijd beschadigd? Nee toch? Moet ik onder het mes?
7: Zoek jezelf niet zieker. Check eerst thuisarts. Betrouwbare informatie over gezondheid en ziekte.
6: Ah, dat lucht op.
8: Kom dit weekend naar Intratuin, want er zijn Pinksterdeals. Met mooie kortingen op een selectie barbecues en tuinmeubelen. Vanaf zaterdag tot en met tweede Pinksterdag in de winkel en online. Kijk voor openingstijden op intratuin.nl.
9: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
10: Hebben weken bij Kruidvat. En heb je genoeg pleisters in huis? Deze week voor iedereen met een Kruidvatkaart alle Kruidvat wondverzorging 2 plus 1 gratis. Struikel binnenbij.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: De kippieplank, die bezorgen we gewoon thuis. Super, kijk op kippie.nl.
13: Kippie.
14: Daar zit Sophie.
15: Hi.
14: Zij doet de administratie en heeft het goed voor elkaar.
15: Met Sophie.
14: Want haar bedrijf gebruikt de MKB brandstof tankpas. Zo krijgt zij alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. Dus nooit gedoe met bonnetjes. MKB brandstof. Dat is pas handig.
16: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals, tot 40% korting op zomerfashion en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
14: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren, fiscusproof op één verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
17: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
18: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
17: Ai, de man met de hamer.
18: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
19: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
20: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
21: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
22: Van ochtendzon tot lange avonden. Bij Kees-Min Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.
21: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
23: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
24: Jouw huis verdient het beste. Dus ook kozijnen en deuren van de hoogste kwaliteit. Die vind je bij Alcu. Kunststof kozijnen en deuren van Alcu.
25: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
24: Kunststof kozijnen en deuren van Alcu. Maken jouw thuis klaar voor de toekomst.
26: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
27: Jongens, eten!
0: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
1: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
2: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
3: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
4: Zoveel money!
3: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
13: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
15: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprikamix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
13: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
15: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
1: Dat wordt genieten.
15: Ja, dus. Aldi.
27: Het is 3:03. Joe verkeer door Flitsmeister. Er is vanmorgen een vrachtwagen met zonnebloemolie op een betonnen barrier op de A28 geknald bij het knooppunt Hoevelaken. De weg moet daar gerepareerd worden, is helemaal dicht. Vanuit Zwolle word je omgeleid via Apeldoorn, volgt van de A50 en de A1. En als je bij Apeldoorn bent en je moet naar Utrecht, dan rij je om over Hilversum. Neem dan een stuk langer de A1 en dan een stuk van de A27. Twee files zijn er ook, die langer zijn dan een kwartier. A28, Assen-Hoogeveen tussen Assen-Zuid en de brug over het Oranjekanaal, 20 minuten. En de A50, Osse-Apeldoorn tussen Renkum en Waterberg. Daar 7 kilometer, 18 minuten vertraging.
28: Dit is Joe met Edwin Noorlander.
27: Dat ben ik en fijn dat je er ook bij bent. Over een paar minuten spelen we een nieuwe editie van de Joe Hit Quiz. Ook de Jacksons, Can You Feel It? Nou, You van 10 Sharp.

0: Jacksons en Can You Feel It?
1: De Joe Hit Quiz.
0: Speel ik vandaag met Ursula. Hey Ursula, goedemiddag.
2: Hallo.
0: Het is deze week een beetje 50-50 bij de Joe Hit Quiz. Maandag had ik iemand die heeft het helaas niet tot een goed einde weten te brengen. Gisteren wel. Dus hoe voel jij je? Gaat het lukken, denk je?
2: Ja, vaak wel. Maar ja, ik kan wel heel stoer doen.
0: Als jij dit spelletje luistert, dan gaat het meestal goed. Okay.
2: Ja, tuurlijk. Als je niet op de radio bent, lukt het altijd, hè?
0: Dat is waar. Nou, nu ben je op de radio, dus je mag het gaan bewijzen, Ursula.
2: Nou, kom maar door.
0: Ja, ik ga je 3 hits laten horen. Als het moment stopt, dan heb je 5 seconden om te zeggen of het liedje uit de 70s, 80s of 90s komt. Heb je alles goed, dan win je. Fout maken kan dus niet. En ik wens je alle succes van de wereld. Here we go.
2: Yo, dankjewel.
0: Eerste opgave, welk decennium hoort hierbij? Ja.
2: 80's,
0: zeg jij. Journey hoorden we Don't Stop Believin'. Hij komt uit 1982, dus je bent hartstikke goed van start. Hier komt de tweede.
2: Nineties.
0: Worden Culture Beat Mr. Vane komt uit 1993, inderdaad. Yes. Nou, je gaat als een raket kijken of je 3 uit 3 gaat scoren. Welk decennium hoort bij deze?
2: Ik denk de 80's. Achterin.
0: Achterin de 80's.
2: Ja.
0: Nou, het is middenin. 1985, waar 80's is hartstikke goed. Gefeliciteerd, Ursula. Hoppakee.
2: Lekker, dankjewel.
0: Je hebt gewonnen. Jij kan het op de radio net zo goed als dat je gewoon als luisteraar zit te luisteren. Je krijgt de Joe-verrassing.
2: Nou, leuk.
0: Kom,
2: benieuwd.
0: Zo snel mogelijk je kant op. Ik wens je nog een hele mooie dag vandaag.
2: Jij hetzelfde, dankjewel.
0: Hoi, morgen deze tijd spelen we uiteraard een nieuwe ronde. En kan jij dit net zo goed als Ursula? Nou, leuk als je jezelf dan natuurlijk opgeeft voor de Joe Hit Quiz van morgen. En deze, die hebben we net ook moeten raden, hè? Uit de 80's, 1982 om precies te zijn. Journey, hier is Don't Stop Believin'. Yes.

0: 90, hoor je 24-7 hier bij Joe. Dit was Michael Bolton en How Am I Supposed to Live Without You. Het nieuws van 2 uur zometeen. Goedemiddag Tamara.
1: De burgemeester van Ter Apel is gefrustreerd en baalt.
0: Waarvan die baalt, hoor je zometeen. En de hits komen onder andere van George Michael en Olivia Newton-John.
2: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis!
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
5: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
6: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Top kwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
7: De Burger King hamburger, onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1 bij Burger King.
8: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl. Of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
9: Dat is lekker shoppen bij Van Haren. Nu 20% korting op bijna alle dames schoenen. Ga naar vanharen.nl of naar de winkel. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
8: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen, live your dreams.
10: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar €7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee, 1,5 liter voor maar €0,99. Lidl, je verdient het.
11: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting. En 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
12: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
13: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
14: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
13: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
15: Deze week komt je trek aan zijn trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er 1 extra voor nada. Honor the
16: craving. Domino's.
17: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
18: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
17: Shop nu alle zomerdekbedden met 25% korting op celesta.nl.
19: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, snel, zonder te rellen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl.
1: Ik wil snel.
3: Klaar voor de zomer met jouw trendy sandalen voor een Scapinoprijs. Nu tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen. Neem die stap. Scapino.
4: Wow, wow. Pas op hoor. Lotto heeft de vaakst vallende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
5: Oh, nu al zin in zaterdag.
4: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
3: Nu bij Scapino tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen.
6: Nieuw.

0: ligt je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Dit is jou. Goedemiddag, het is bijna 1 minuut over 2. Het nu.nl nieuws met Tamara Bok.
2: Grote zorgen over de gevolgen van het nieuwe toegangsbeleid bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het is daar nu zo vol dat het COA alleen kwetsbare mensen binnenlaat. Dat betekent dat mensen misschien weer buiten moeten slapen. Je hoort burgemeester Velema.
3: Er lagen afspraken over dat we dat niet weer zouden meemaken hier in Ter Apel. Maar Den Haag maakt het in die zin niet waar.
2: En hij baalt daarvan.
3: Het is buitengewoon frustrerend. Maar dat geldt niet alleen voor mij. Dat geldt natuurlijk ook voor de inwoners. Dat geldt voor de COA-medewerkers. Dus ja, dat is een gezamenlijke frustratie.
2: De burgemeester doet een dringende oproep aan het ministerie om te zorgen voor voldoende opvangplekken en die eerlijk te verdelen over het land. Tot nu toe vinden het Groningse Oldambt en het Drentse A en Hunze dit geen optie. En justitie blunderde het afgelopen jaar met naamfouten. Dat meldt de Rekenkamer naar aanleiding van hun jaarlijkse controles. Hoe vaak die naamfouten zijn gemaakt is nog onduidelijk, maar het kan ernstige gevolgen hebben. Je kan bijvoorbeeld ten onrechte als veroordeelde geregistreerd staan, problemen krijgen bij een verklaring omtrent het gedrag, of onterecht aan strafzaken worden gekoppeld en dus zelfs in de bak belanden. En de omstreden pornosite motherless.com is weer online, meldt de NOS. De site werd eerder door het OM uit de lucht gehaald, omdat er onder meer filmpjes te zien zijn van vrouwen die werden misbruikt of zonder toestemming werden gefilmd. En ook zou er kinderporno te zien zijn. De website zegt zelf dat er nu extra meldsystemen zijn toegevoegd om illegale content sneller te laten verdwijnen. En reizigers tussen Amsterdam en Utrecht opgelet. Vanmiddag rijden daar geen directe treinen. Bij Apkoude is een verbindingstuk kapot, waardoor het spoor niet gebruikt kan worden. En doordat twee andere sporen ook al onderhouden worden, rijden er dus geen treinen tussen Utrecht Centraal en Amsterdam Centraal en Schiphol. Het weer dan nog van Weerplaza, nog steeds wisselvallig. Maar de zon breekt wel steeds vaker door. Vandaag nog veel wind, bij een graad of 15. Morgen een stuk warmer dan droog en 18 tot 22 graden.
1: Thanks, Joe. Verkeer door Flitsmeister. Vanmorgen is een vrachtwagen met zonnebloemolie op een betonnen barrier op de A28 geknald. Bij het knooppunt Hoevelaken is dat. De weg wordt gerepareerd. Nu is daarom dicht. Vanuit Zwolle wordt je omgeleid via Apeldoorn. Volgt dan de A50 en de A1. En verkeer vanuit Apeldoorn naar Utrecht rijdt om via Hilversum. Dan rij je dus wat langer door over de A1 en daarna pak je de A27. Dan zijn er nog 4 vertragingen. Langer dan een kwartiertje. De A2 Utrecht en Bos tussen Baardenburg en Kerkdriel 19. A28 Utrecht Amersfoort tussen Utrecht Science Park en Soesterberg. Een kwartier. De A28 Assen-Hoogeveen tussen Assen-Zuid en de brug over het Oranjekanaal. 20 minuten. En de A50 Osse-Apeldoorn tussen Renkum en Waterberg. Daar nog 18 minuten.
4: Deze vrijdag, de Joe Roadtrip Top 100. 100 keer je vakantie herbeleven. Dit is Joe met Edwin Noorlander.
1: Ja, goed dat je erbij bent. Zometeen Olivia Newton-John met Elok. Xanadu komt eraan. Ook Shania Twain hoor je. En dit is George Michael. Ja.

Olivia Newton-John, Electric Light Orchestra, Xanadu bij Joe, de nummer 1 voor hits uit de jaren 70, 80 en 90. En iedere dag hier lekker vrolijk naar huis met de leukste middagshow van Nederland. Kai hoor je tussen 4 en 7. Met iedere dag ook een onderzoek waarvan de uitslag eigenlijk niet te raden valt. En vandaag is hij op zoek naar het antwoord op dit onderzoek. 15% van de complete wereldbevolking is in staat om dit te doen. Dus 15% van de complete wereldbevolking is in staat om dit te doen. Wat zou het zijn? Misschien een vreemde taal spreken? Zuiver zingen? Fietsen misschien? Nou, vanavond om 6:10 het antwoord. Meeraden kan natuurlijk via de Joe-app. En dit is trouwens geen hint.

Chris Norman en Susie Quattro bij Joe Stam erin. Nou, ik hoop niet dat er gestruikeld wordt in het Olympisch Stadion in Amsterdam vandaag. Daar begint over 6 minuutjes de nationale rollatorloop. Ja, dat hoor je goed. De nationale rollatorloop. Honderden ouderen die gaan dan samen rondjes lopen door dat Olympisch Stadion. En vergis je niet, dat gaat er echt fanatiek aan toe. Nou, gelukkig zijn de kandidaten goed opgewarmd. Hebben ze al lekker koffie en taart achter de kiezer. Gaan ze zo meteen lekker snel lopen. Dat is de brandstof voor vandaag. Heel veel succes allemaal als je daar gaat meedoen, hè. Het beste uit de 70s, 80s en 90s. Goedemiddag, Joe met Bluff en liefst uit Londen. Van de

Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

0: heeft gevonden, dan stort ze mijn hart vol met al het liefst uit Londen.
1: Bluff en liefst uit Londen. Ik kom de speciale editie van een bekend televisieprogramma. Een programma dat trouwens eigenlijk zou stoppen. En in deze speciale editie gaan ze naar het strand. Nou, welk programma het is, dat hoor je zo. En ook de Fugees en Earth, Wind & Fire.
2: Deze hele maand bewaart Joe het beste voor het laatst. Want elke laatste dag van de week

0: De bank die het een tikkie anders doet.
1: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises en ontspan. Bijvoorbeeld 9 nachten westelijke Middellandse Zee met balkonnet. Vanaf slechts €1.799. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
2: De kippiepan. Die bezorgen we gewoon thuis. Handig. Kijk op kippie.nl.
3: Kippie.
4: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
5: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
6: Yes, hij doet het.
7: Ja hoor, dat kan zeker.
8: Rozer!
5: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
4: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
9: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame-grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar 1 euro. Bij Burger King.
10: Jij en die spullen van je komen er niet meer in.
11: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken.
12: Geeft ruimte.
13: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
14: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
15: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
11: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
16: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
17: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
18: Hans, alleen de prijs is anders.
19: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1+.

0: korting. Dan kom jij. Dit is jouw moment. EasyToys.nl.
1: Hallo ondernemer. Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo.
0: Nu extra Pink Friday korting en spannende deals. EasyToys.nl.
2: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals, tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
3: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
4: Klopt, minstens 2 dagen per week.
3: En jij?
5: Ik meestal maar 1 keer per maand.
3: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
5: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
3: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
6: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
3: Hoppa!
6: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: 3 sterren slot.
6: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
7: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
8: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle L'Oréal en Garnier 2 plus 3 gratis. Walrapad textiel 1 plus 2 gratis. En AH Nederlandse aardbeien 400 gram 2 bakken voor €5,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
9: Deze week komt je trek aan zijn trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada.
10: Honor the craving. Domino's.
11: Ja, voordat ik hier manager werd...

0: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
1: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
2: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
1: Beren goed, thanks Bo.
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
1: En actie, Olifant.
3: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
4: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot 300 euro korting per persoon op sunweb.nl.
5: Nu bij Coolblue zakelijk. Upgrade je werkplek met de ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren van Lenovo. Bestel ze op coolblue.nl.
6: Het is 5 minuten over 3:30. Het verkeer op Joe door Flitsmeister. Er is file op de A2 Utrecht Den Bosch tussen Geldermalsen en Kerkdriel 25. A10 de Nieuwemeer Amstel tussen de Schinkelbrug en Amsterdam Rivierenbuurt. Door een botsing 24 minuten. En ook een ongeluk op de A50 gebeurt. Arnhem-Oss tussen Grijshoord en Valburg heb je daar last van. 8 kilometer file, 26 minuten is de extra reistijd. En sta je in een van de 12 andere files die er niet zijn, dan heb je een kwartier vertraging.
7: Dit is Joe met Edwin Noorlander.
6: Ik wens je goede reis uiteraard, maar het komt vast goed met al die lekkere liedjes van Joe uit de 70s, 80s en 90s. Earth, Wind & Fire Zone. En dit is Nick Kershaw.

Samber hoorde je op Joe, de nummer 1 voor hits uit de jaren 70, 80 en 90. Je kent pas vast het programma First Dates wel, dat datingprogramma weet je wel op NPO 3. Dat zou eigenlijk gaan verdwijnen wegens bezuinigingen, maar er blijkt nu toch een nieuwe serie te komen. Ja, dat is net naar buiten gekomen. Er komt een speciale editie en die gaat zich afspelen op het strand. Ja, je gaat dan dus daten in een beachclub. Ja, je first date heb je in een beachclub. Vanaf volgend jaar is het te zien, maar de komende maanden gaan ze natuurlijk als het lekker weer is al opnemen. En opgeven, dat kan je vanaf nu doen. Dus zoek je nog de liefde van je leven en denk je van nou, misschien gaat dat wel lukken bij first dates. Je hebt nog een kans. The Fugees, Killing Me Softly with His Song, hoor je over 3 minuutjes na Peter Gabriel. Dit is Sledgehammer.

Bij Joe. Het is er bijna tijd voor de 3 na 3. Je weet wel, de cryptische zin waarin de 3 liedjes verstopt zitten die je zometeen na het nieuws van 3 gaat horen. Vraag is natuurlijk of jij ze eruit weet te hengelen deze dag. Dit is de zin voor deze woensdagmiddag. Het meisje uit de chique wijk hoopt tijdens kantooruren dat hij haar ook wil. Dus het meisje uit de chique wijk hoopt tijdens kantooruren dat hij haar ook wil. Is echt waar, zitten 3 liedjes in deze zin verstopt. Weet je welke? Stuur maar een berichtje in de app van Joe. Je gaat ze zo meteen allemaal na het nieuws van 3 horen. En dit is Midnight Oil.

0: Bed for Burning, Midnight Oil hoorde je bij Joe. Met de hits uit de 70s, 80s en 90s en ook het laatste nieuws. Tamara, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Zometeen vertel ik je wat meer over het te kleine Binnenhof.
0: Alright, details over een paar minuten dus in het nieuws. En daarna de 3 na 3, dat zijn 3 liedjes op een rij die ik alvast heb verstopt in een cryptische zin. Kijken of jij ze weet te raden, hoe scherp jij nog bent zo vlak voor 3 op woensdagmiddag. De zin voor vandaag is deze. Het meisje uit de chique wijk hoopt tijdens kantooruren dat hij haar ook wil. Dus het meisje uit de chique wijk hoopt tijdens kantooruren dat hij haar ook wil. Welke hits uit de jaren 70, 80 en 90 zitten in deze zin? Meeraden mag via de Joe-app.
2: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
3: Oh, wat betekent dat voor mij?
2: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
3: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
2: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
3: En moet ik verder nog ergens op letten?
2: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
4: Zo, waar is het warm? Hoor ik daar de bar?
5: Ja, dus snel naar Jumbo voor kies en mix barbecue. Zoals spiezen, worstjes en koolsla. 4 voor maar 10 euro. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
6: Ik wil als dino.
7: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
8: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
9: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
10: Helemaal los bij Ethos.
11: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel mondverzorging. 2+2 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
12: Mooi van Ethos.
13: Deze week komt je trek aan het trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada.
14: Honor the craving.
15: Domino's.
16: Hey, ik kan niet werken vandaag.
17: Hoezo?
16: Sorry, het is WK.
18: Scoor nu een Bosch wasmachine met autodosering en 1600 toeren voor €688 na cashback. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
19: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
20: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal €2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram €3,99. We doen met je mee. Plus.
21: Laat je mandje maar vol bij Trekpleister. Nu Tena enkelpakken 3 stuks voor €10. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
22: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
23: 18+ speelbewust.
24: Ook voordelig bij Trekpleister 1+1 gratis op alles van Wicker en Modifast.
25: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar €7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar €0,99. Lidl. Je verdient het.
26: Maak zelf je buitenplek met karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle tuinhout. Karwei, maak het mooier.
25: En ook deze week extra goedkoop. Een megazak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar €2,49. Lidl, je verdient het.
27: Van ochtendzon tot lange avonden. Bij Kees Smit Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.
0: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
1: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
2: Honda, the power of dreams.
3: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
4: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een tweejarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
3: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
15: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop.
17: Aldi. Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
23: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chocoladeworstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
28: Dat wordt genieten.

0: lachen van oeh.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: Dit is jou. Een hele goede middag. Het is 1 minuut over 3. Het nu.nl nieuws aangeschoven is Tamara Bok.
3: Het Binnenhof is nog niet af. En sowieso te klein voor iedereen die er moet werken. Dat heeft minister Buchholz O'Sullivan van Volkshuisvesting vandaag in de Kamer aangekaart. Zij zegt dat het niet gaat passen, tenzij de Kamer met aanhang dus in afgeslankte vorm terugkomt. Als oplossing noemt de minister het staalcomplex. Die groep gebouwen ligt naast de Haagse Hofvijver en heeft het Rijksvastgoedbedrijf 2 jaar terug aangekocht. Maar die panden gereed maken is niet meegeteld in het potje renovatiekosten van het Binnenhof. Honderden namen in vonnissen van strafzaken zijn verkeerd gespeld en dat is nog steeds niet opgelost. Dat meldt de Algemene Rekenkamer naar aanleiding van hun jaarlijkse controles. Hoe vaak naamfouten zijn gemaakt is nog onduidelijk, maar het kan ernstige gevolgen hebben. Je kan bijvoorbeeld ten onrechte als veroordeelde geregistreerd staan, problemen krijgen bij een verklaring omtrent het gedrag en zelfs in de gevangenis belanden. Bijna de helft van de relschoppers die protesteren bij asielzoekerscentra komt uit een andere gemeente. Om precies te zijn 4 van de 10. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS over de afgelopen 1,5 jaar. Zo is er vorige week nog iemand opgepakt die demonstreerde tegen de komst van een AZC in Apeldoorn, terwijl hij zelf 114 kilometer verderop woont in Emmen. Ondertussen onderzoekt de AIVD of er sprake is van georganiseerdheid bij asieldemonstraties. En dan, de kattenschutter van Eindhoven is opgepakt. Afgelopen tijd werden meerdere meldingen gedaan van katten die zijn beschoten met pijlen, meldt Omroep Brabant. De meeste overleefden de aanval, maar dit weekend overleed een kat. Er is nu een verdachte van 26 jaar oud opgepakt. Het onderzoek loopt nog. Het weer van Weerplaza, het is nog steeds wisselvallig, maar de zon breekt wel steeds vaker door. Vandaag een graad of 15, morgen een stukje warmer, dan droog en 18 tot 22 graden.
2: Dankjewel, Joe Verkeerder, Flitsmeister. De hele dag al problemen door een vrachtwagen met zonnebloemolie die op een betonnen barrier van de A28 is geknald. Bij het knooppunt Hoevelaken is dat gebeurd vanmorgen vroeg. De weg die moet gerepareerd worden en die is nog altijd dicht. Vanuit Zwolle word je omgeleid over Apeldoorn. Volg dan de A50 en de A1 en kom je vanuit Apeldoorn en moet je naar Utrecht. Dan kun je bij Amersfoort niet de A28 op en daarom moet je doorrijden naar Hilversum over de A1 en dan de A27 pakken. Dan zijn er files gemeld op de A2 ook Utrecht en Bos tussen Geldermals en de Martinus Nijlbrug 21 minuten. Extra A10 Koenplein-Amstel tussen Amsterdam Slotervaart en Rivierenbuurt door een botsing, 24 minuten. En dat zijn nog 17 andere vertragingen. Als je daarin staat, dan heb je maximaal een kwartier extra reistijd.
4: Deze vrijdag, de Joe Roadtrip Top 100. 100 keer je vakantie herbeleven. Dit is Joe met Edwin Noorlander.
2: En de hoogste tijd om eventjes te kijken wat nou de oplossing is van de 3 na 3 natuurlijk voor vandaag. De kritische zin die je net van me hebt gehad, waarin de 3 liedjes voor na het nieuws van 3 er verstopt zaten. De zin is deze: het meisje uit de chique wijk hoopt tijdens kantooruren dat hij haar ook wil. Nou, goede antwoorden binnengekomen, onder andere van Kolja, Adenane en ook Kees had hem goed. En Patrick die heeft het ingesproken. Patrick?
5: Oké, ik denk dat de 3 platen Uptown Girl is, vervolgens 9 to 5 en daarna I Want You to Want Me.
2: Ja, dat is hartstikke goed. Alle 3, zeker. Hier zijn ze.

Martin, de laatste in het 3 na 3 voor deze woensdagmiddag. You're the 9 to 5. Nou, geen idee of dat ook de werktijden zijn bij het vliegveld van Chicago in Amerika. Maar daar hebben ze wel een hele bijzondere vacature openstaan. Ze zoeken namelijk piloten die niet gaan vliegen. Nee, het enige wat je als piloot daar hoeft te doen is de vliegtuigen op de luchthaven van de ene naar de andere terminal rijden. Dus eigenlijk ben je een soort buschauffeur, maar dan met een vliegtuig. Levert je trouwens wel een lekker salaris op, €80.000. Nou, de man die je zo meteen hoort komt zeker niet in aanmerking, want die heeft niet eens een rijbewijs voor een auto. Robbie Williams hoor je naar Pat Benatar bij Joe.

0: Robbie Williams en She's the One bij Joe. De nummer 1 voor hits uit de jaren 70, 80 en 90. Het is woensdag 20 mei vandaag. Het is een belangrijke dag in huizen Sarkisian. Ja, ik hoor je echt denken, wie is dat? Nou, dat is de achternaam van Cher. Ja, deze muziekdiva is vandaag 80 jaar geworden. Nou, dat kunnen we bij Joe natuurlijk niet voorbij laten gaan. Dus ik heb even een polletje in de Joe-app gezet net. Ga eventjes naar de app van Joe en daar zie je 3 liedjes van Cher staan. Ik ben even benieuwd welke jij het leukst vindt. Dan kan ik zo meteen het liedje met de meeste stemmen helemaal draaien. Dus, om de verjaardag van Cher te vieren. Ze is 80 geworden. Tenminste, het grootste gedeelte van haar lichaam is 80 geworden vandaag. Welke wil je horen zo meteen? Deze? Ja, If I Could Turn Back Time, of ga je juist voor Believe? Do you believe in life after love? Of vind je deze het leukste, Shoop Shoop Song? Het liedje met de meeste stemmen van Cher draai ik zo meteen.
1: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
2: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
3: Nee.
2: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
4: Lekker bezig.
2: Milner.
5: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
6: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Alleen deze week shop je jouw deluxe katoenen dekbed vanaf €49 op celesta.nl.
7: Deze zomer weer die ladder op, schilderen, zweten of gewoon klaar zijn in één keer. Kies het Benitech kozijnplan, inclusief montage.
8: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo-dealer.
7: Benitech kozijnplan. Nu gratis upgrade naar trippelglas.
8: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
9: Social Deal thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bo!
10: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
9: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
11: Social Deal deals die je niet mag missen. Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
10: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
12: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Met nu alle Head & Shoulders 2 plus 3 gratis. Die steekt er toch met kop en schouders bovenuit. Allemaal op naar
13: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Jouw huis verdient het beste. Dus ook kozijnen en deuren van de hoogste kwaliteit. Die vind je bij Alku. Kunststof kozijnen en deuren van Alku.
15: Daar gaat Harry, op weg naar een nieuwe klusopdracht. Hij heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstofpas kan hij parkeren, wassen en overal tanken. Met alle kosten fiscusproof op 1 verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
14: Kunststof kozijnen en deuren van Alku maken jou thuis klaar voor de toekomst.
15: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB brandstof. Dat is pas handig.
16: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, fort. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
3: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
17: Deze week komt je trek aan z'n trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada. Honor the
18: craving. Domino's.
3: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
19: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle. Altijd.

0: Bij Sanidump zijn nu Dump de Prijsdeals. Shop nu jouw droombadkamer tegen nog scherpere prijzen.
1: Wow, dit is echt mijn droombadkamer.
0: Kom langs en maak jouw droombadkamer werkelijkheid. Sanidump. Aanmerken, sanitair en tegels tegen bodemprijzen.
2: We denken na over een koophuis.
3: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
2: Bart, met die loopgroep?
3: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
4: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
5: Bijna 3:30, jouw verkeer door Flitsmeister. Al de hele dag problemen op de A28. / de A1 door een vrachtwagen met zonnebloemolie. Die is vanmorgen bij Knoopend Hoevelaken op een barrier gereden. De weg moet gerepareerd worden, is dicht nu. Als je vanuit Zwolle richting Amersfoort wilt, dan word je omgeleid via Apeldoorn over de A50 en dan de A1. En moet je vanuit Apeldoorn naar bijvoorbeeld Utrecht, dan rij je om over Hilversum en dan pak je een stuk langer de A1 en dan de A27. Ook file op de A2 Maarsen Den Bosch tussen Oude Rijn en Everding op de parallelbaan 21 minuten en de A2 Utrecht Den Bosch tussen Geldermalsen en de Martinus Nijhoffbrug. 6 kilometer aansluiten daar. Daar wordt 20 minuten extra reistijd gemeld. Zijn nog 30 andere files. Sta je daar nu in, dan verlies je maximaal een kwartier. Goeie reis.
6: Dit is Joe met Edwin Noorlander.
5: Ja, en Cher is vandaag 80 geworden. Er staat een polletje in de Joe-app. Stem even op jouw favoriete liedje van Cher. Het nummer met de meeste stemmen draai ik zometeen. En nu Katrina en de

Gladys Barcetta, Ironic hoorde je bij Joe. Frankie Valli komt eraan met Grease. Maar eerst een liedje van Cher zoals beloofd. Want vandaag is Cher jarig. Ja, ja. Cher die viert vandaag haar 80ste verjaardag. En dat vieren wij ook met een liedje van Cher. Je kon stemmen in een poll. Die had ik net klaargezet voor je in de Joe-app. Dankjewel als je ook je stem hebt achtergelaten. Het is echt mega spannend geworden, kan ik je vertellen. Onderaan geëindigd de Shoop Shoop Song met 26% van de stemmen. Dus het ging vooral tussen Believe en If I Could Turn Back Time. De een kreeg 36%, de ander 38% van de stemmen. Dus het is een nipte overwinning voor deze. If I Could Turn Back Time, de meest aangevraagde van Cher. Omdat ze dus 80 is geworden. Nou Cher, als je luistert, gefeliciteerd.

Frankie Valli en Grease bij Joe. Natuurlijk uit de bekende musical Grease. Hè. Die zit er trouwens vanavond niet tussen, maar wel een hele hoop andere kanshebbers op een felbegeerde musical award. Die worden vanavond uitgereikt in het AFAS Theater in Leusden. Grote kanshebbers zijn de musicals Hades Town, West Side Story, Foxtrot en ook Hairspray is bijvoorbeeld genomineerd. En wie er uiteindelijk zo'n felbegeerde musical award krijgt, dat zie je vanaf 8:30 live of NPO 1. Als je gaat kijken, veel plezier. Hier is Ultravox en Vienna.

0: Het laatste nieuws krijg je van Jeroen. Goedemiddag.
1: Wat een lekkere platenstation die weer te horen.
0: Ja, leuk hè. Graag gedaan voor jou, Jeroen.
1: Oh, morgen nog een keer als het kan. Zo meteen het nieuws met daarin onder andere dit. Opnieuw hebben vandalen stations vernield.
0: Details daarover over een paar minuten. En Kai is er met de middagshow. En die wordt vandaag afgetrapt met stevige gitaren. Guns N' Roses voor je zo in de 4 uur middag woest.
2: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
3: Hebbes.
4: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
7: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal €2,49. En Plus Nederlandse witte asperges, 500 gram, €3,99. We doen met je mee. Plus.
8: Hey Remo! Je verlaagt je energierekening met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
9: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
10: Oh, nu al zin in zaterdag.
9: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
8: Hey, Remo! Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
11: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
12: Nu bij Karwei 30% korting op alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
13: Waarom ik als schilder kies voor Sikkers Rubbel Buitenlak?
14: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
15: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
16: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
17: Kom maar verder.
16: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Continental banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
17: Hij is weer klaar.
16: QuickFit en weer verder.
18: Hebben weken bij Kruidvat. En heb je genoeg pleisters in huis? Deze week voor iedereen met een Kruidvatkaart alle Kruidvat wondverzorging 2+1 gratis. Struikel binnenbij.
19: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
20: Deze week komt je trek aan zijn trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada.
21: Honor the craving.
22: Domino's.
23: Kom dit weekend naar Intratuin, want er zijn Pinksterdeals. Met mooie kortingen op een selectie barbecues en tuinmeubelen. Vanaf zaterdag tot en met tweede Pinksterdag in de winkel en online. Kijk voor openingstijden op intratuin.nl.
24: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar €7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar €0,99. Lidl, je verdient het.
25: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan, Zonneplan.
24: En ook deze week met Lidl Plus, dubbele Lidl-punten op je kassabon. Dat is 2 keer sneller sparen voor gratis producten. Lidl, je verdient het.
26: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
27: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
0: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
1: Voor de makers.
2: Praxis.
3: Mijn maand is Occasion Maand bij Van Mossel. Welke occasion je ook zoekt. Wij hebben het grootste aanbod, de hoogste kwaliteit en de scherpste prijs. Nu tot wel €750 extra voordeel. Kom langs of kijk op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
4: Chris?
5: Ja?
4: Hoef jij niet te werken vandaag?
5: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
4: Dus, heb je nu...
5: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
4: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
3: Onze showrooms zijn Pinkstermaandag open met extra occasion voordeel. Kijk op vanmossel.nl.
17: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
22: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
17: Ai, de man met de hamer.
22: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
28: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
29: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
30: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
31: Dit is jou.
32: De vierde middagboost na het nieuws van 4 uur. Jeroen Latijnhouwers.
33: Goedemiddag. Opnieuw hebben vandalen stations vernield. Dit keer in Hengelo en Overijssel. Op 2 stations zijn de glazen wachtruimtes kapotgeslagen en kaartautomaten zijn vernield. Ook is een reisinformatiebord beschoten, zegt ProRail. De schade loopt in de tienduizenden euro's. Vorige maand werden stationen Delfzijl grotendeels vernield. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk staan klaar om hulp te bieden bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het is daar overvol, waardoor nieuwe asielzoekers er niet meteen een slaapplek kunnen krijgen. Het Rode Kruis is bang dat mensen buiten moeten slapen en ze gaan daarom eten, water en dekens uitdelen. De verbouwing van het Binnenhof gaat niet bepaald vlekkeloos. Het duurt allemaal veel langer dan gedacht en het valt ook veel duurder uit. En vandaag werd bekend dat het nieuwe Binnenhof waarschijnlijk te klein is om alle ministeries en organisaties een plek te geven. Meerdere Kamerleden willen nu wel eens weten hoe het verder moet. En vanavond is er Europees voetbal, de finale van de Europa League. Die gaat tussen het Duitse Freiburg en het Engelse Aston Villa. Sportverslaggever Riepke Bakker.
34: Bij Aston Villa staan liefst 3 Nederlanders onder contract. Keeper Marco Bizot, linksback Ian Maatsen en middenvelder Lamare Bogarde. Maar de kans is groot dat die alle 3 op de bank moeten beginnen. Het is hoop op een invalbeurt. Hup Holland Hup.
33: Het weer van Weerplaza bewolkt met enkele buien. En tussendoor schijnt steeds vaker de zon. Het is zo'n 17 graden. En morgen en vooral de dagen daarna blijft het droog. Blijft het zonnig en gaan de temperaturen... Oelala, flink omhoog.
35: Och, kijk eens, dat was fantastisch. We maken ons op voor een gemiddelde woensdagavondspits. Wel kan er door de regen wat meer files staan dan je gewend bent. Langs de file op dit moment is de A2 naar Den Bosch tussen Oudrijn en Everdingen. 11 kilometer file en een half uur vertraging.
36: Deze vrijdag, de Joe Roadtrip Top 100. 100 keer je vakantie herbeleven. Dit is Joe met Kai Merckx.
35: En we zijn van de kant. Is het startschot voor het einde van je middag. Dus als je denkt, oh, ik kan niet meer. Dan wordt het tijd om je favoriete nummer door te sturen via de app van Joe. Laat ook even weten waarom. En Gerard heeft het al gedaan.
37: Met Gerard. Ik wil graag om lekker energie te krijgen. Met sporten het nummer Guns N' Roses met Sweet Yellow Mine aanvragen. Dankjewel.
36: De 4 uur middagboost met Kai Merckx.

0: Sjaan de Maan.
1: Ik spreek zo Ellen. En Ellen heeft twee verhuizingen achter de rug. Dus ja, je begrijpt wel, die kan een boost gebruiken natuurlijk. Die is toe aan wat energie. En Alice trekt op haar manier een beetje aan het kortste end, maar kan ook energie gebruiken.
2: Kijk naar buiten, ik ben vandaag vrij, ik zie alleen maar regen. De rest van de week moet ik werken, dan schijnt natuurlijk de zon. Dus ik kan wel een boost gebruiken. En daarom wil ik graag een liedje aanvragen. Niet of nooit geweest, van Acta en de Munnik.
1: Ja, zelf ook nog een nummer waarvan je zegt, nou, dat wil ik nu wel even horen. Daar zou ik wel echt aan toe zijn. Laat dan even weten via de app van Joe welk nummer dat is en waarom je dat nummer wil horen. En dan komt dat misschien nog wel voor elkaar.

0: ben ik bij Joe niet of nooit geweest. Hallo Ellen.
1: Hi.
0: Jij wil heel graag een nummer horen, maar eigenlijk voor iemand anders.
1: Ja, ik vraag het eigenlijk aan voor mijn vriend Mark. En we wonen sinds kort samen en we hebben net 2 verhuizingen achter de rug.
0: En waarom 2?
1: Nou, ik heb mijn appartement verkocht.
0: Ja?
1: En hij heeft zijn huurwoning leeggehaald samen met mij. En we zijn dus van een appartement en een eengezinswoning verhuisd naar in Burgerlo in Rotterdam.
0: Nou, maar dat is toch fantastisch, Ellen. En dan daar gewoon weer nieuwe mooie herinneringen maken.
1: Ja. En daardoor dacht ik over, nou, we hebben zo'n drukke, chaotische tijd gehad. En eigenlijk nog wel steeds. En ik had zoiets over, nou, van Phil Collins krijgen we allebei wel, zeg maar, heel veel energie. En het liedje is eigenlijk ook een beetje het liefdesliedje van Mark en mij.
0: Ja.
1: En van ik wilde hem ook inderdaad laten even kijken. Weten dat ik heel veel van hem hou. En dat ik ook van hem heel veel energie krijg.
0: Ach, wat ontzettend lief, Ellen. Wat ontzettend lief. Ik ga met veel plezier Against All Odds voor jullie draaien. En heel veel liefde daar in jullie nieuwe huis.
1: Ja, nou, hetzelfde, hè.

0: Collins bij Joe in de 4 uur middagboost en Against All Odds. Hallo Tom, goedemiddag.
1: Goedemiddag Kai.
0: Hallo, welk nummer kun je gebruiken als energieboost?
1: Nou, ik zou even die van de Beach Boys willen horen, Kokomo.
0: En is dat om vooral ook al even vooruit te kijken naar het heerlijke weer wat eraan zit te komen, of heeft het nog een andere reden?
1: Nou, nee, dat wou ik net gaan zeggen, ja.
0: Oh, pardon, dan zeg jij het dan vooral, Tom. Excuus.
1: De aankomende week is er mooi dan.
0: Ja, absoluut.
1: En als je dan nog wat tevoren de Beach Boys krijgt met het nummer Kokomo, dan ben je al in de sfeer.
0: Nou, het is dat jij het zegt, Tom. Ik was hier zelf niet opgekomen, maar inderdaad, het is even lekker voorgroeien voor dat heerlijke weer. Dus laten we dat zeker doen met Kokomo.
1: Dat zou hartstikke leuk wezen, echt.

0: perfect voor de, ja, eventjes voor te groeien voor de rest van de week natuurlijk. Want het wordt een stralend weer. Patricia heeft een bericht gestuurd via de app van Joe. Ze zit in een bepaalde muzikale fase. Leg ze zelf even uit.
1: Ik zou graag een nummertje willen aanvragen. Ik ben nogal in de rockfase nu. Dus zou je van mij Alice Cooper met Poison willen draaien?
2: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt.
3: De 4 uur middagboost. Met Kai Merks.

0: by Joe. En Poison. Ik heb hier 1000 euro voor je klaar liggen. En het enige wat je daarvoor hoeft te doen is mee te spelen met de Alpha Battle. Wat overigens heel simpel is. Je krijgt van mij 30 seconden de tijd en je moet zoveel mogelijk goede antwoorden geven. Die beginnen met een bepaalde letter uit het alfabet. Heb jij morgenmiddag de hoogste score van de week in handen, dan win je die 1000 euro. En om 16:45 spelen we een nieuwe ronde. En aanmelden kun je doen door nu alvast eventjes de app van Joe erbij te pakken. Want aanmelden kan naar het nieuws van 16:30.
1: Maak zelf je buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle tuinhout. Karwei, maak het mooier.
2: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Met nu alle Head & Shoulders 2 plus 3 gratis. Die steekt er toch met kop en schouders bovenuit. Allemaal op naar
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
5: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
6: Dag OV-chipkaart, hey OVP!
5: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
7: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal 2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram 3,99. We doen met je mee. Plus.
8: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl. Of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €600 korting. D-reizen. Live your dreams.
9: Deze week komt je trek aan zijn trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada.
10: Honor the craving.
11: Domino's.
8: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-reizen. Live your dreams.
12: Creon Kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
13: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
14: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
13: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
14: Rand? Nee.
13: Fair enough.
14: Social Deal, deals die je niet mag missen.
15: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
14: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
16: Dat is lekker shoppen bij Van Haren. Nu 20% korting op bijna alle dames schoenen. Ga naar vanharen.nl of naar de winkel. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
17: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
18: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
19: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
20: Hans, alleen de prijs is anders.
21: Deze zomer weer die ladder op. Schilderen, zweten.
22: Of gewoon klaar zijn in één keer. Kies het Benitech kozijnplan, inclusief montage.
23: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
22: Benitech kozijnplan. Nu gratis upgrade naar trippelglas.
24: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle alcoholvrije bieren 1 plus 1 gratis. En Campina yoghurt of kwark ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.

0: wijn 1 plus 2 gratis. En AH Excellent vleeswaren en borrelhapjes, tweede halve prijs. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
2: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
3: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
4: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Het is bewolkt met buien en er is ook steeds meer ruimte voor de zon. Vanaf morgen droog en zonnig en dan wordt het maximaal 22 graden volgens Weerplaza. Tracy Chapman naar het nieuws van 4:30, Jeroen.
6: Goedemiddag. Het openbaar vervoer gaat staken op woensdag 24 juni aanstaande. Dat zegt de vakbond FNV. Treinen, bussen, metro's en trams gaan dan pas vanaf 8 uur in de ochtend rijden. Tot die tijd ligt alles plat. Medewerkers in het OV zijn ontevreden over de plannen van het kabinet, waardoor ze langer moeten doorwerken en minder geld krijgen als ze ziek worden of hun baan kwijtraken. Als asielprotesten uit de hand lopen, dan zijn de aangehouden railschoppers vaak niet de eigen inwoners. Bijna de helft komt uit een andere gemeente. Dat heeft de NOS uitgezocht. En sommige komen echt van heel ver. Zo werd bij een protest in Apeldoorn iemand uit Emmen aangehouden. En in de Achterhoek werd een Rotterdammer aangehouden. Die kwam dus van 150 kilometer verderop. En vliegmaatschappij British.
5: Die ken ik helemaal niet.
6: Nee, dat is een nieuwe maatschappij.
5: Oh, oké.
6: Maar stond er voorheen bekend nog steeds ook als British Airways.
5: Oh, die kende ik wel. Ja, ja, oké. Okay, ja,
6: die
5: ja.
6: Zoeken piloten die niet willen vliegen. Het is een baantje op het vliegveld van Chicago. Daar komen de vliegtuigen van British Airways.
5: Beter bekend als.
6: Serieus, dit was echt gewoon. Dat was niet fake, hè?
5: Nee.
6: Duits spreken. Daar, nou, ik begin helemaal opnieuw.
5: Oh nee, dan duurt het nog langer.
6: Ja, maakt niet uit. Vliegmaatschappij British Airways. Die zoekt piloten die niet willen vliegen voor op het vliegveld van Chicago. Want daar komen de vliegtuigen van British Airways aan op terminal 5. Maar vertrekken later weer vanaf terminal 3. Die vliegtuigen moeten dus verplaatst worden. Dat kan met een speciaal wagentje. Maar in Chicago is het veiliger en efficiënter om het vliegtuig met zijn eigen motoren te laten rijden. En daar zoeken ze nou piloten voor. En dat verdient best aardig. Dat moet gezegd worden voor dat klein stukje rijden. €85.000 per jaar.
5: Ja, dat is gewoon een goede baan.
6: Zeker.
5: Maar waarom is dat dan veiliger om dat met zijn eigen motoren te laten rijden?
6: Dat heb ik ook weer te achterhalen. Vertelt het verhaal niet. Dat was niet aan mij.
5: Ja, oké. Okay. Nou, denk ik wel. Ja, ik weet dan niet zo goed wat voor wie piloten je zoekt. Want ik bedoel, ja, je moet wel een vliegtuig kunnen besturen natuurlijk. Maar ik ga ervan uit dat zo'n piloot gewoon echt liever vliegt.
6: Ja.
5: Ik bedoel, anders word je geen piloot, toch? Ik bedoel, dat is een hele strenge controle. Dat is een hele dure opleiding. En dan zeggen ze, ja, rij maar van terminal 5 naar 3. Want dan kan iemand anders kan zo meteen weer gaan vliegen met die kist. Dan denk je toch ook van, ja, maar dat doe ik liever zelf. Een soort veredelde Uber-chauffeur ben je eigenlijk aan het worden.
6: Ja,
5: toch?
6: Ja, maar als je in between jobs bent, zoals het heet.
5: En je hebt toevallig.
6: En je hebt toevallig.
5: Pilotendiploma.
6: En als het nou een bepaald. Wat is het? Een Embraer is volgens mij. Het merk Embraer. Dan zou koning Willem-Alexander er ook kunnen vliegen.
5: En wie?
6: Ja, dat is een merk.
5: Embraer. Voor zij zeggen.
6: Dat is Engels.
5: Oh, oké.
6: Laat me zitten.
5: Ik zoek nog steeds één fanatieke kandidaat voor de Alpha Battle die wil spelen. Dus je mag ook echt aan de slag. Niet net als bij British Airways dat je dan een bijbaantje krijgt. Je mag ook echt gaan doen waar je voor komt. Wil je meespelen? Pak alvast even de app van Joe erbij.
7: Dit is Joe met Kai Merckx.
5: Want alleen daarmee kun je je aanmelden. Eerst hier muziek van...

0: Tracy Chapman bij Joe en Fast Car. Over een paar minuten spelen we een nieuwe ronde van de Alphabattle. Ik moet toch nog heel even aan Melissa denken. Die speelde gisteren mee en ze wilde dolgraag winnen om haar nieuwe studie te betalen. Maar ik denk dat de zenuwen uiteindelijk over hebben genomen bij Melissa. En achteraf had ze er ook een hele duidelijke verklaring over waarom die ronde niet zo goed liep.
1: Allemaal vragen waar ik niks mee heb.
0: Ja, en dan wordt het lastig natuurlijk. Dan wordt het lastig. Helaas voor Melissa één goed antwoord. Dus ik zoek nog steeds meer dan 7 goede antwoorden voor de hoogste score. En die 1000 euro morgenmiddag natuurlijk. Wil je meespelen, mag je je naam sturen in een bericht met de app van Joe. Alleen je naam, speler.

0: voor een nieuwe auto.
1: Ach, dat is liefde. Dat is liefde, dat is liefde. Daar is zij zelf natuurlijk ook ontzettend blij mee. Maar
0: zeker.
1: Is er voor jou dan ook nog ergens iets te behalen als je deze winst pakt?
0: Dat ik dan in een auto mag rijden.
1: Fantastisch. Ja, ja. Tuurlijk. Ja. Maar je zou het ook andersom kunnen zien, dat jij eigenlijk een auto koopt waar zij mag rijden. Zo zou je het dan eigenlijk ook kunnen zien, toch?
0: Ja, dat klopt.
1: Ja, is maar net hoe je het bekijkt. Maar ik vind dat jij het veel slimmer bekijkt. Je koopt een auto voor haar en dan mag jij dan af en toe weer rijden. Dat is eigenlijk veel slimmer. Dat komt veel beter over. Dat verhaal houden we vast. Super, Sander. Ja. Je krijgt 30 seconden de tijd. Je moet zoveel mogelijk goede antwoorden geven. Die beginnen met één bepaalde letter uit het alfabet. Per goed antwoord krijg je een punt. En heb je op donderdagmiddag de hoogste score. Dan win je die 1000 euro. En omdat je meespeelt, krijg je sowieso een staatslot van Staatsloterij.
0: Hey.
1: Meer dan 7 goede antwoorden wil ik heel graag hebben, alstublieft, dank u wel. En de letter waar je mee mag spelen is de letter T van Tante.
0: Tante, oké.
1: Okay. 30 seconden vanaf nu, succes. Een soep.
0: Tomaatsoep.
1: Een kantoorartikel.
0: Toiletpapier.
1: Een app.
0: Toiletpapier.
1: Een woonplaats.
0: Tesla.
1: Een onderdeel van je fiets.
0: Tantejoen.
1: Een tv-programma. Iets in de badkamer. En stel dat die auto er niet komt, gaan jullie dan op de tandem? Of hoe...
0: Nee, mijn auto hebben we ook nog, dus dat komt wel goed.
1: Oké. Als kantoorartikel had je ook kunnen zeggen toetsenbord of tape.
0: Oh ja, tuurlijk.
1: En als app TikTok of Teams
0: TikTok,
1: of Tinder bijvoorbeeld. Nou, alles bij elkaar opgeteld. Beste Sander, zie ik niet meer dan 7 goede antwoorden helaas. Ik zie er namelijk 3.
0: Oei. Jammer.
1: Ja, is niet genoeg voor die 1000 euro, denk ik, Sander. Dus helaas toch een dappere poging. Als je denkt, ik kan er wel meer dan 7 geven, laat het dan weten. Door je naam te sturen in een bericht met de app van Joe. Morgen 16:45, de grote finale van de Alpha Battle.

0: ik ga zo even het onderzoekje aan je voorleggen. Dan nemen we elke middag natuurlijk mee een huis- en een keukenonderzoekje. Maar we zijn vaker nog op zoek naar een antwoord, of in ieder geval een gedeelte van het onderzoek. Het heeft vandaag in ieder geval iets te maken met de wereldbevolking. Dus we zoomen echt uit, zeg maar. Normaal houden we het heel klein, maar dit, we zoomen echt uit. Het gaat over de wereldbevolking. Ik leg je het onderzoek eventjes voor na het nieuws van 5 uur, Jeroen.
1: En ik heb zometeen alvast een waarschuwing voor als je dit Pinksterweekend de weg op gaat.
0: En komende vrijdag.
2: Deze hele maand bewaart Jo het beste voor het laatst. Want elke laatste dag van de week

0: Easy Hits. I've been driving all night, my hands wet on the wheel. De Joe, Road Trip Top 100. Aanstaande vrijdag bij Joe.
1: Astigmatisme. Nee, dat is geen nieuwe vorm van activisme. Maar je ogen kunnen wel protesteren. Omdat je hoornvlies niet perfect rond is. En dan kun je een bal als een ei zien. Bij iWish corrigeren we dat met cilinders in je glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij iWish Opticians. Onze vakmensen zien meer.
2: Nu bij Coolblue zakelijk. Upgrade je werkplek met de ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren van Lenovo. Bestel ze op coolblue.nl.
3: Bij Sanidump zijn nu Dump de Prijsdeals. Shop nu jouw droombadkamer tegen nog scherpere prijzen.
4: Wow, dit is echt mijn droombadkamer.
3: Kom langs en maak jouw droombadkamer werkelijkheid. Sanidump. Aanmerken, sanitair en tegels tegen bodemprijzen.
5: Is dit allemaal van jou?
6: Alleen de belangrijke dingen.
7: Ga je samenwonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
8: Allsafe geeft ruimte.
9: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
7: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
10: Oh. Goedemorgen allemaal.
11: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
12: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
13: Drie sterren slot.
12: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
14: Schat, je hoeft niet te huilen.
15: Mijn stem? Wat is dit nou? Even googelen. Poliep? Stembanden voor altijd beschadigd? Nee toch? Moet ik onder het mes?
16: Zoek jezelf niet zieker. Check eerst thuisarts. Betrouwbare informatie over gezondheid en ziekte.
15: Dat lucht op.
17: De Alphabetrol wordt mede mogelijk gemaakt door Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland.
18: Bij Staatsloterij zijn alle prijzen belastingvrij. Win je een miljoen, dan krijg je een miljoen. Koop nu snel je staatslot op staatsloterij.nl. Speelbewust 18+.
19: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming, een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
4: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
16: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
4: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
16: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
10: Broodje van de week. Ontdek nu je favoriet bij Kippie. Altijd met gratis saus.
2: Kippie.

0: dit weekend naar Intratuin. Want er zijn Pinksterdeals. Met mooie kortingen op een selectie barbecues en tuinmeubelen. Vanaf zaterdag tot en met tweede Pinksterdag in de winkel en online. Kijk voor openingstijden op intratuin.nl.
1: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
2: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
1: Grando. Lente vol luxe bij Grando. Ontdek nu jouw voorjaarsvoordeel.
3: Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht. Maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?

0: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
1: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis!
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend vanaf 30% korting op verf en bijts. En 1 plus 1 gratis op Florella potgrond. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
4: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
5: Hey buurman.
6: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
5: Stef?
6: Ja?
5: Waar bel jij nu mee aan?
6: Je Ring, videodeur. Ah, ja.
7: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
8: Dit is Bruce Springsteen, hoor je na het nieuws van 5 uur. Met Jeroen Latijnhouwers.
9: Goedemiddag. Het openbaar vervoer gaat staken op woensdag 24 juni aanstaande. Dat zegt de vakbond FNV. Treinen, bussen, metro's en trams gaan er pas vanaf 8 uur 's ochtends rijden. Tot die tijd ligt alles plat. Medewerkers in het OV zijn ontevreden over de plannen van het kabinet, waardoor ze langer moeten doorwerken. Alvast een waarschuwing van de Rijkswaterstaat en de ANWB. Bereid je voor op een heel drukke vrijdagmiddagspits vanwege het Pinksterweekend. Vorig jaar was de vrijdag voor Pinksteren de drukste vrijdag van het jaar. Toen stond er op het hoogtepunt bijna 1050 kilometer file op de Nederlandse wegen. De man die wordt verdacht van de explosie bij het partijkantoor van D66 blijft nog zeker 3 maanden vastzitten. Het is een dakloze man van 37 jaar. Het OM verdenkt hem van terrorisme. En de oplossing om te voorkomen dat vogels tegen de wieken van windmolens aanvliegen zou verf kunnen zijn. Dat blijkt uit Fins onderzoek met koolmezen. Die ontweken massaal wieken die rood, zwart en geel geverfd waren. Dat zijn de felle kleuren van een giftige slang. Vogels zijn van nature geneigd om die kleuren te ontwijken. Het is nog te vroeg om alle windmolens een kleurtje te gaan geven. Het is namelijk nog onduidelijk hoe andere vogels hierop reageren. Het weer van Weerplaza, het is bewolkt met enkele buien, maar tussendoor schijnt steeds vaker de zon. En dat is een opmaatje naar de komende dagen, na morgen en de dagen daarna. Dan blijft het droog, zonnig en gaan de temperaturen flink omhoog.
8: Oh, lekker zeg. Het is een gemiddelde woensdagavondspits op dit moment. Dus hou er rekening mee als je ergens in de file komt en als je de weg op gaat. Langs de file is de A2 naar Den Bosch tussen Oudrein en Everdingen. 11 kilometer file en 3 kwartier vertraging.
10: Deze vrijdag, de Joe Roadtrip Top 100. 100 keer je vakantie herbeleven. Dit is Joe met Kai Merckx.
8: Ja, ik bel zo even met Arjan. Die heeft zijn favorieten voor de Roadtrip Top 100 namelijk al doorgegeven. Eerst muziek van Dr. Alban en dit is

0: Stolen by Joe. And It's My Life. Dit is de middagshow. Ik ben Kai. Fijn dat je er bent. Je hoort hier bij Joe de hele dag door het allerbeste uit de 70s, 80s en 90s. Met Virgil Sharkey, Good Heart over een paar minuutjes. Ik vind het toch wonderlijk wat er nu met die vogels gebeurt. Of althans wat we onderzoeken zijn met vogels aan de hand van windmolens.
1: Jongen. Oh ja, dat is wat we net hadden het nieuws.
0: Ja, wat er net het nieuws zat.
1: Ja, ze proberen natuurlijk uit alle macht te voorkomen dat vogels tegen de wieken van windmolens aanvliegen. Dat is best wel lastig. In Finland is er onderzoek naar gedaan met koolmezen. En die ontweken massaal de wieken die rood, zwart en geel geverfd waren. Ja. Dat zijn felle kleuren. Dat zijn de felle kleuren van een giftige slang. En ja, vogels zijn van nature geneigd om die kleuren te ontwijken.
0: Precies, ja, dan is natuurlijk de vraag, inderdaad, hè, moeten we binnenkort, en ze vinden het nu nog te vroeg, maar zijn alle windmolens dan inderdaad zwart, geel en rood? Dat is natuurlijk de vraag.
1: Ja, dat is wel een beetje, dat zijn volgens mij de kleuren van de vlag van België.
0: Ja.
1: Dus ja, het is een Grieks onderzoek.
0: Ik denk dat de Vlaamse gaaien er heel blij mee, denk ik. Ik denk dat er vooral Vlaamse gaaien op afkomen. Of, ja. En de Duitse arend zal ook wel zijn intrede maken in ons landschap. Dat wel. Ja. En dat wel goed komt.
1: Ja.
0: Maar ja, goed, het is ook nogal wat om alle windmolens, we hebben er een hoop staan, om al die wiekens natuurlijk te gaan kleuren.
1: Ja, dat ziet er volgens mij niet uit.
0: Dat is ook nogal wat. Maar het is ook nog onduidelijk hoe andere vogels erop reageren. Ja. Dus we willen nog even wachten.
1: Ja, precies. Dit is op koolmezen. Dan heb je een idee, maar het moet wel verder onderzocht worden. Want,
0: ja, het is een groot probleem. Er gaan natuurlijk hordes met vogels worden versnipperd door die windmolens.
1: En wie gaat het allemaal verven?
0: En wie gaat het allemaal verven? Ook dat nog. En, vind ik ook een leuke uitdaging, gaan we ze stilzetten als ze geverfd worden? Vind ik ook, is ook nog leuk om over na te denken natuurlijk.
1: Dat is wel grappig.
0: Ja, misschien is het wel makkelijk als ze blijven draaien van binnen naar buiten. Hou je kwast gewoon stil, is het gebeurd. Kan, weet ik niet. Maar goed, dat is voor latere zorg. Laten we eerst maar eens kijken hoe bijvoorbeeld de duif erop reageert. Om maar iets te noemen natuurlijk.
1: Ja.
0: Wel een paar minder van die vliegende ratten. Dat is natuurlijk nooit weg. Hè? Laten we eerlijk zijn. Over precies een uurtje ga ik je uit je lijden verlossen. Want dan krijg je het antwoord op de uitkomst van een onderzoek wat we elke dag meekrijgen. Een huistuin- en keukenonderzoek. Het geweten van de show. Jesse.
2: Ja, 15% van de complete wereldbevolking, dus echt iedereen, die beheerst deze skill.
0: Ja, dat is niet heel veel, toch? Of nou ja, 15% van de wereldbevolking is wel wat, natuurlijk.
2: Ja, dat is best wel veel.
0: Ja, dat is best wel veel. Maar die beheersen deze skill. Ja. Erik die zegt, ik denk dat je langer leeft als je olijven eet.
2: Wat?
0: Dat was van gisteren.
1: Van gisteren.
0: Erik reageert nu pas op het onderzoek van gisteren. Want wat was dat ook alweer? Als je langer wil leven, dan moet je...
2: Dit eten. En dat was uiteindelijk pittig eten.
0: Ja, dat was pittig eten, ja. Dus je kunt nu... Het eten kun je even vergeten, Erik. Zet dat uit. Vandaag is het onderzoek. 15% van de complete wereldbevolking beheerst deze skill.
2: Dat zijn 1,2 miljard mensen.
0: Dat is een hele hoop. Dat is een hele hoop. Je zou er maar koffie voor moeten zetten. Ja. Zeg ik altijd maar. Ja, dat is een hoop. Oh. Ik zie in mijn rechterooghoek dat de rekenkamer Jeroen Latijnhouwers even aan het werk gaat. Want die hoort hier een getal voorbij komen.
1: Maar 1,2 miljard, 15% van de wereldbevolking.
2: Nee, me klopt. Het is wat minder. 8 miljoen ongeveer, maar maakt niet uit.
0: Nou, maakt niet uit. Oké.
2: Okay. Hoe moet ChatGPT dat het fout boeien?
0: Ja, nee, je moet altijd controleren. Je kunt niet varen op ChatGPT. Doe dat nou niet, want we gaan echt naar de kloten. Doe dat nou niet. Aankomende vrijdag wordt het een heerlijke dag. Dan hoor je namelijk de Roadtrip Top 100 bij Joe. Arjan heeft zijn favorieten al doorgegeven en ik bel hem zo even. Ja, ik bel zo even 12 lijstjes langs. Oh nee, 1 zie ik nu. Ik had even verkeerd.

0: Dit is Joe met het beste uit de 70s, 80s en 90s. A good heart. Komende vrijdag wordt een heerlijke dag. Niet alleen qua weer, ook hier op Joe. Want wij duiken helemaal in.
1: De Joe Roadtrip Top 100.
0: Ja. En dat is een lijst die eigenlijk op geen beter moment kan komen dan aankomende vrijdag. Het wordt heerlijk weer en de kans dat je onderweg bent voor een lekker lang Pinksterweekend is ook groot natuurlijk. Ja, het zijn de 100 beste nummers tijdens een roadtrip volgens jou. Dus je kunt je favorieten doorgeven via de app van Joe. En Arjan heeft al een duit in het zakje gedaan. Hallo Arjan.
2: Hoi Kai, goedemiddag met Arjan.
0: Hallo Arjan. Dan kun je voor de roadtrip top 100 uit ontzettend veel nummers kiezen. En uiteindelijk zie ik van jou een lijstje binnenkomen met 5 nummers op.
2: Ja.
0: Was je het zat? Had je geen zin? Ja,
2: nee, ik had eigenlijk helemaal ik had ook eigenlijk helemaal niet doorgedaan aan volgende volgende, dat je er nog 10 of 15 kon. Dus top 3. Ja, jouw top 3 en doet er nog 2 extra. Ik denk, nou goed, dan doe ik er 2 extra. En van die 5 heb ik ingevuld wat er, ja, waarom ze mij dat ik er zo mee met roadtrip of met vakantie mee ben.
0: Ik ga zo van jouw lijstje ga ik Dr. Hook draaien. Baby Makes Her Blue Jeans Talk. Waarom is het op jouw lijstje terechtgekomen?
2: Nou, dat is echt gewoon ook, dat is echt gewoon wel een beetje het gas intrappen, hè, wat mag of zo, hè. Dus en dan gewoon lekker meeblaren, want het is gewoon, het ritme pak je ook meteen, hè, had ik geschreven in mijn tekst. Ja. Het ritme van het nummer pak je meteen en dan ga je er gewoon meteen lekker mee, dan zie je ook die jeans lopen en zo, en dan die man met zijn ooglapje van die groep, weet je wel, die zo meteen nighttime begint te zingen, weet je wel, dus ja. het pakt je meteen gewoon heel lekker het liedje en dan is het gewoon lekker meeblaren in de auto, dus on the road. Hè?
0: Ja, on the road. En dan maakt het eigenlijk helemaal niet zo gek uit waar je heen gaat.
2: Nee, in principe niet. Nou, meestal doen mijn zoon en ik het als we in de zomervakantie naar Oostenrijk gaan en zo. Hè? En dan op Duitse wegen mag je iets harder, dus dan, dan komt dat heel goed. Dus.
0: Oké, dus het maakt niet uit waar jullie heen gaan, maar dit is wel echt een absolute roadtrip favoriet van jou en je zoon in dit geval ook.
2: Ja, daar kunnen de wheels gewoon lekker op draaien.
0: Mooi. Nou, vanaf vrijdag ga je horen waar hij terechtkomt in de roadtrip top 100. En ik ga Dr. Hook alvast even draaien voor je, Arjan. Dankjewel.
2: Helemaal super, man. Dankjewel. Bedenken van de top 100. Beste.
0: Wat zijn als laatste?
2: Ik zeg jij als bedenken van de top 100 bij jullie.
0: Oké, bedenken van de top 100. Het is heel veel eer, maar ik stop het in mijn zak.
2: Bedankt. Oké, ik heb een kei.

0: Op 100, Dr. Hook en Baby Mixer Blue Jeans Talk. Nou. Dat had wel overheen gekund, maar goed. Het nieuws van 5:30 komt eraan, Jeroen Latijnhouwers.
1: Ja, zet de auto even langs de kant. Je moet dit horen, want ik heb zometeen breaking news over Bultrug Timmy.
0: God. Nee, we hebben Bultrug Timmy nou toch? Hij is dood. Ik bedoel, wat kan er nou nog?
1: Breaking news.
0: Breaking news over Bultrug Timmy.
1: Breaking news.
0: Nou, erg benieuwd waar dat over gaat. Gaan we zo horen in het nieuws. En ik heb gisteren trouwens een documentaire gekeken. Die wil ik even als tippie wil ik dat meegeven zometeen. Ik laat even een klein stukje horen uit de documentaire. Bedenk alvast eventjes waar dit over zou kunnen gaan.
2: Je hebt een frikandelle. Ja. En die snij je in stukken. Nou, dat is geen mooi gezicht. Ik wil een rondje.
0: Ik vertel het je na het nieuws van 5:30.
3: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
4: Nu een wel heel stralende prijs bij Trekpleister. Heel veel finish vaatwastabletten voor maar €35,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
6: Bij Sanidump zijn nu Dump de Prijsdeals. Shop nu jouw droombadkamer tegen nog scherpere prijzen.
7: Wow, dit is echt mijn droombadkamer.
6: Kom langs en maak jouw droombadkamer werkelijkheid. Sanidump. Aanmerken, sanitair en tegels tegen bodemprijzen.
8: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.

0: zelf wel. Oeh.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel 6.000 euro. Kijk op volvocars.nl.
3: Jouw huis verdient het beste. Dus ook kozijnen en deuren van de hoogste kwaliteit. Die vind je bij Alcu. Kunststof kozijnen en deuren van Alcu.
4: Find your joy met de last minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
3: Kunststof kozijnen en deuren van Alcu. Maken jouw thuis klaar voor de toekomst.
5: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
6: Je tuin aan deze zomer met NBI. Want al 80 jaar zorgt NBI voor meer kleur en sfeer met de allermooiste sierbestrating. Kijk op nbi.nl voor een dealer bij jou in de buurt. NBI. De Steenmeesters. Nieuw.

0: windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
1: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
0: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
2: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal €2,49. En Plus Nederlandse witte asperges, 500 gram, €3,99. We doen met je mee. Plus.
3: Hey buurman.
4: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
3: Stef?
4: Ja?
3: Waar bel jij nu mee aan?
4: Je Ring, videodeur. Ah. Ja.
5: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
6: Keukenkopers, opgelet! Nog maar 5 dagen.
7: Big deals bij Keukenconcurrent.
6: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
8: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
9: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
8: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
9: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
10: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprikamix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi. Oh, oh.
11: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
12: Oh, nu al zin in zaterdag.
11: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
10: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
12: Dat wordt genieten.
10: Ja, dus. Aldi.
13: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
14: Voor de makers. Praxis.
15: Van ochtendzon tot lange avonden. Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op tweede Pinksterdag.
16: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
17: Het is behoorlijk met buien, maar er is ook nog steeds meer ruimte voor de zon. Vanaf morgen droog en zonnig en dan wordt het maximaal 22 graden. Dit is jou. En het nieuws van 5:30 krijg je van Jeroen Latijnhouwers.
18: Zeker, goedemiddag.
17: Ik heb nog even één berichtje, want ik begrijp, Timmy is in het nieuws.
18: Timmy is in het breaking nieuws.
17: Pul terug, Timmy. Dat we nu al gewoon aan de naam Timmy voldoende weten, zegt ook iets over de situatie natuurlijk. Roel spraken wij gisteren. Ja. Die vond het hartstikke leuk om dat nieuws over Timmy te volgen. Maar die dacht daarna ook, het is nu al klaar. En hij hoorde, Timmy zit in het nieuws. Hij heeft het volgende ingesproken.
19: Wat hoor ik nou? Nieuws over Timmy? Ik dacht dat we nou gisteren een beetje klaar waren met die Timmy. We hebben die quiz gedaan en alles erop en eraan. Ja. Ik dacht dat het daarmee afgesloten was, jongens.
17: Ja.
19: Wat is dit nou weer?
17: Maar er is meer, Jeroen.
18: Ja, ja, ja. Zometeen heb ik nieuws over Timmy. Breaking nieuws over Timmy. Maar ik begin in Rotterdam. Open nieuws over Timmy.
17: Nou.
18: Zeker, twee berichten over Timmy. In Rotterdam dus. Het Natuurhistorisch Museum daar is namelijk geïnteresseerd in botten van Timmy de Bultrug. Die botten zouden volgens het museum goed passen in de tentoonstelling Dode Dieren met een Verhaal. Het museum kan Timmy niet in zijn geheel in de collectie opnemen, omdat het karkas 12 meter lang is. Ja, dan ga ik door met nog meer nieuws over Timmy.
17: Ga maar door. Ik zit nog even met een bek vol tanden wat betreft het Natuurhistorisch Museum. Maar ga maar door.
18: Dit is breaking nieuws over Timmy. Want Timmy had beter Tina kunnen heten. Timmy blijkt geen mannetje, maar een vrouwtje te zijn.
17: Huh? Waarom weten we dat nu pas?
18: Ga ik je nu vertellen.
17: Okay.
18: Timmy spoelde vorige week aan in Denemarken en ligt nu met zijn rug in het water en de buik omhoog. dan zou je het mannelijk geslacht moeten kunnen zien. Onderzoekers hebben dat niet gezien. Ze zagen wel twee melkkliersplaten. Dat betekent een vrouwtje, dus Timmy is eigenlijk Tina.
17: Ja, dat we nou toch op de valreep nog iets leren over Timmy, hè? Dat is ongelooflijk. Ja, oké.
18: Okay. Kom toch wat binnen over Timmy.
17: Nee, het is goed met Timmy, hoor. Doe maar iets over leraren of zo. Dat zou ik leuk vinden, even voor de afwisseling.
18: Nou, we weten allemaal, leraren die hebben het niet makkelijk in de klas. Dat horen we heel vaak. Maar de Belgische kleuterjuf Chelsea, die heeft het pas echt zwaar. Zij had al een tweeling in de klas. En daar is deze week een drieling uit hetzelfde gezin bijgekomen. Vijf broertjes die allemaal sprekend op elkaar lijken. Die allemaal hetzelfde gekleed zijn. En allemaal een brilletje hebben. En hun namen lijken ook nog eens op elkaar.
20: Hier hebben we Quinsley, Miley, Levani, Danely en Kiria. Oh, gemist. Dat is Kiriani en dat is Levani. Ik zie het nu aan een zetje.
18: Alle namen uiteindelijk goed bij de juiste kindjes. En ja, juf Chelsea die hoopt op een complimentje van de kinderen.
20: Is het juist van juffrouw?
21: Nee.
20: Ja, dat is toch Levani?
21: Nee.
20: Kiriani.
17: Kiriani. Nog niet goed. Ongelooflijk. Ja,
18: ze moeten toch anderhalve maand volhouden. Na de zomervakantie gaat de tweeling naar een hogere klas. Heeft ze alleen de drieling nog.
17: En weten we zeker dat dit allemaal broertjes zijn? Dat er niet over een paar jaar ook nog een zusje bij zit? Dat we dat even goed checken.
22: Dit is Joe met Kai Merks.
17: Ik draai zo muziek van Wham, The Edge of Heaven naar Queen. And I Want to Break Free. Good times, great music. Dit is Timilani.

0: Fires. Fijn dat je ons gevonden hebt. Je hoort Heaven Must Be Missing an Angel over een paar minuten. Ik heb eerst nog even een leuke eventuele kijktip voor je. Ik heb ontzettend genoten van een documentaire die ik zag. Kijk, je hebt van die mensen die bijvoorbeeld een snackbar beginnen. En dat gaat dan goed lopen en dat is leuk, aardig, leuk. En je hebt Henny van der Most. En Henny van der Most is een durfondernemer. Dat is die ondernemer die oude, half vergane gebouwen ziet en dan denkt, hey, bijvoorbeeld, daar kan prima een pretpark in. Dat ga ik doen. Hij maakte eerder al van een oude kerncentrale een attractiepark. Hij bouwde Preston Palace. Hij kocht alles wat failliet, leeg staat of totaal kansloos leek. En nu is er dus een documentaire over hem. Die heet Pretpark Henny. Is echt even de moeite waard. Die documentaire die volgt hem terwijl hij misschien wel zijn meest bizarre plan ooit aan het maken is of aan het uitvoeren is. Namelijk een gigantisch overdekt pretpark in Rotterdam. In een oude afvalcentrale. Die heeft hij opgekocht. En ja, het is al jaren in het nieuws ook natuurlijk. Want ik bedoel, ja, ik vertel je in die zin niks nieuws. En Henny loopt daar rond, zie je ook heel duidelijk in die documentaire, alsof het morgen open kan, het pretpark. Terwijl ondertussen, het geld is bijna op. Vergunningen lopen vast, schuldeisers bellen, medewerkers twijfelen. Iedereen denkt eigenlijk, ja, dit gaat nooit lukken. Er zit geen schuld in de zaak. En je zit ook te kijken naar iemand die ergens tussen geniale ondernemer en ultieme fantast inhangt. Soms denk je van, nou, die man is gek, dit kan helemaal niet. En 5 minuten later denk je van, nou, misschien heeft hij inderdaad gewoon meer lef dan anderen. En zegt hij, nee, we gaan doorzetten, want dit wordt een prachtig pretpark. En dit komt helemaal goed. De bouw van het pretpark is gestart in 2014. Inmiddels zijn ze, tijdens het maken van de documentaire, ongeveer zo'n 10 jaar verder, moet je even rekenen. Nog geen stap verder. Maar dus ook over die datum, die startdatum, waarover iedereen zegt van ja, we moeten een keer open. We kunnen niet blijven tekenen met T-Pex op grote kaarten. We moeten een keer open. Maar ook dat, ja, dat zorgt voor discussie natuurlijk.
1: We moeten open. Ja. 23 maart 2025.
2: Ja,
1: punt. Nou, maar dan moeten we even een goede planning maken.
2: Nou, moet dit gebeuren.
1: Dat we prioriteiten bovenaan zetten.
2: Ja, tuurlijk.
1: Open. Ja. Dat is het belangrijkste.
2: Ja, dat komt wel goed. En dan moeten we het later los, hoor. Ik bedoel,
1: nee, 23 maart. Staat ja, vast. Nou, wil ik we moeten die F-pacht verlenen.
2: Ja, dat weet
1: en
2: ik.
1: En hebben we een duidelijke afspraak over.
2: Ja, nou ja, maar wat niet kan, kan niet.
1: Ja, alles kan.
0: Ja, nou, en zo gaan ze dus al 10, 11, 12 jaar door het leven. Maar het is ook een man, en dat komt ook naar voren in de documentaire, het is een man van de details als het om zijn pretpark gaat. Zelfs op het detailniveau van frikandellen, daar gaat het zelfs over in de pretparken. Luister even mee.
2: Mijn visie is, je hebt een frikandellen, ja, en die snij je in stukken. Nou, dat is geen mooi gezicht. Ik wil een rondje hebben. Dus niet frikandel gesneden. Want dat ze kunnen maken een rondje met de uien erin en een beetje mayonaise erop met een rood puntje erop. Zulke dingen moet wijzen. Ja.
3: Een kringeldel.
2: Een kringeldel.
3: Een cirkeldel.
0: Een cirkeldel. Nou, ja, nou, maar dan vind ik het niet gek dat je 10 jaar aan de gang blijft. Dat je om een duur zelf zegt van, frikandel, we moeten een ronde frikandel hebben. Nou, het is ongemakkelijk, het is grappig tegelijk. Je leeft ook mee, het is ook treurig tegelijkertijd. Je gaat echt door heel veel emoties. Een documentaire waarbij je moet lachen, maar ook een beetje medelijden krijgt met Henny. Ik geloof ook, inmiddels is hij opgenomen in het ziekenhuis. Hij heeft een beetje last van zijn hart, hij heeft wat hartklachten en zo. Ja, het is, gaat je allemaal niet in de koude kleren zitten natuurlijk. Het gaat eigenlijk niet eens over het pretpark aan zich, maar gewoon hoe Henny zich daar, ja, gedraagt eigenlijk, hoe hij daar rondgaat en toch zijn droom probeert te verwezenlijken. Iemand die weigert op te geven, zelfs als de wereld al lang heeft gezegd, kansloos, kansloos, en dat is ook wat waar natuurlijk. Kijktippie van mij, onder andere NPO Start, NL Ziet, ja, vind het pretpark Henny heet het in ieder geval. Aerosmith bij Joe, Don't Wanna Miss a Thing, na Heaven Must Be Missing an Angel.

0: Aerosmith, Bad Joe, and I don't want to miss a thing. Ja, we komen steeds dichter bij het antwoord op een onderzoek. We nemen elke middag zo'n onderzoek mee hier in de middagshow. Dat kan over alles en nog wat gaan. En vandaag is het voornamelijk over alles eigenlijk. Namelijk de wereldbevolking. Het weten van de show, Jesse.
1: Ja, klopt inderdaad. Ja, want 15% van de complete wereldbevolking die beheerst deze skill.
0: Ja, wat zou het nou toch kunnen zijn? 15% van de complete wereldbevolking. Michelle heeft gereageerd via de app van Joe. Die denkt dat het is met stokjes eten.
1: Nee, leuk gevonden. Maar het is
0: leuk gevonden inderdaad. Ja, leuk gevonden. Helaas kunnen we meteen afstrepen. Hoeft nooit meer terug te komen. Heb jij een antwoordje doen?
2: Ik denk een marathon lopen.
0: Oh.
2: Rennen eigenlijk, niet lopen. Rennen.
0: Ja, maar, en een goede tijd neerzetten.
2: Goede tijd
0: neerzetten. Want er echt goed in zijn. 15% van de complete wereld.

0: Volking beheerst die skill.
1: Nee, is ook niet goed.
0: Nee, niet waar. Oké. Okay. Nou, het antwoord krijg je in ieder geval om 6:10 na het nieuws, Jeroen.
2: Met daarin onder andere het openbaar vervoer. Dat gaat staken. En wanneer, vertel ik zo.
0: En Michael Jackson hoor je ook zo.
3: Nu bij Iris Opticiens een tweede bril cadeau. Liever contactlenzen? Dat kan ook. Tot een waarde van €125. Kom langs bij onze vakmensen.
4: Ik wil als dino.
5: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
6: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
7: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
8: Nog een keer! Papa, sneller!
9: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
10: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
11: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises uit Duitsland zonder vlucht. Bijvoorbeeld 7 nachten Noordland, de Bocconet, vanaf slechts €1.299. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
12: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
13: Honda, the power of dreams.
14: Yo, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
15: Nu bij Coolblue. Korting op Tapo IP-camera's en deurbellen tijdens de vakantiegelddeals. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
14: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
16: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
17: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
18: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
19: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2+3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
15: Jongens, eten!
4: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
1: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
7: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Deze week komt je trek aan zijn trekken.
20: Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada. Honor the
21: craving. Domino's.
22: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
23: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
24: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
23: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
25: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
0: Michael Jackson hoor je na het nieuws van 6 uur. Jeroen Latijnhouwers.
2: Goedenavond. Buitenlandminister Berendsen is woedend op Israël. Hij diende klacht in bij de ambassadeur van Israël over de behandeling van activisten van een hulpconvooi voor Gaza. Het ging er veel te hard aan toe, is te zien op beelden. Frankrijk en Italië zijn ook woedend en Spanje gaat nog een stapje verder. Een Spaanse minister noemt de behandeling monsterlijk en onmenselijk. Het openbaar vervoer gaat staken op woensdag 24 juni aanstaande. Dat zegt de vakbond FNV. Treinen, bussen, metro's en trams gaan dan pas vanaf 8 uur 's ochtends rijden. Medewerkers in het OV willen een statement maken over de plannen van het kabinet, waardoor ze langer moeten doorwerken, zegt FNV-voorzitter Hans Spekman.
26: Ik hoop dat wij kunnen laten zien hoeveel mensen zich hier zorgen om maken. En dat ook de mensen die er misschien een beetje last van hebben, dit accepteren, omdat ze snappen, ja, het gaat ook om mij. Iedereen raakt dit, die verkorting van de WW en de afbraak toch ook wel een beetje van onze verzorgingsstaat.
2: De staking kan nog worden ingetrokken, maar alleen als het kabinet het plan om de pensioenleeftijd te verhogen laat varen. NAVO-baas Mark Rutte krijgt er extra beveiliging bij. Zijn ambtswoning in Brussel wordt namelijk beschermd tegen drones. Er worden apparaten neergezet die het signaal kunnen verstoren of drones uit de lucht kunnen schieten. Het NAVO-hoofdkwartier, ook in Brussel, krijgt ook drone-afweer geschud. En sport, voetbal. Over 3 uur begint in Istanbul de finale van de Europa League. Het Duitse Freiburg speelt tegen Aston Villa uit Engeland. Als er in de reguliere speeltijd geen winnaar komt, dan zou het wel eens een heel lange avond kunnen worden, vermoedt sportverslaggever Riepke Bakker.
27: Als deze finale in strafschoppen eindigt, dan gaat er waarschijnlijk weinig gescoord worden. Freiburg heeft namelijk Noah Atubola op doel staan en die stopte 6 van de laatste 10 strafschoppen. En ook Aston Villa heeft met Emiliano Martinez een echte penaltykiller. In de kwartfinale op het WK van 2022 tegen Oranje werd hij de Argentijnse held van de penaltyserie.
2: De Europa League finale Freiburg-Aston Villa begint vanavond om 9 uur. Het weer dan nog van Weerplaza. Vanavond wisselend bewolkt. Vannacht koelt het af tot 12 graden. En vanaf morgen dan krijgen we een aantal zomerse dagen. Het wordt morgen zonnig met 18 tot 23 graden. En de dagen daarna is het nog warmer. Vanaf vrijdag is het bijna overal 25 graden of meer. En zaterdag kan het plaatselijk zelfs 30 graden worden.
0: Het was een gemiddelde woensdagavondspits vandaag. Ook de files nemen nu af. De langste file op dit moment is de A2 naar Den Bosch tussen Oudrein en Everdingen. 11 kilometer file en 38 minuten vertraging.
28: Deze vrijdag, de Joe Roadtrip Top 100. 100 keer je vakantie herbeleven. Dit is Joe met Kai Merks.
0: 15% van de complete wereldbevolking beheerst deze skill.

0: krijgen. Je kan het jezelf heel makkelijk via YouTube en apps en zo kan het jezelf aanleren. Dus, ja. En het is een instrument wat ook in heel veel muziekgenres voorbij komt weer. Dus het is gewoon iets wat mensen graag willen. Wat gezellig is, je kan erbij zingen. Dus gitaar spelen, 15% van de wereldbevolking.
1: Ja, nou, misschien ook een beetje voor de indruk natuurlijk. Als je iemands hart wil veroveren of indruk wil maken. Dat je denkt van nou, dan ga ik eens even een mooi liedje spelen op mijn gitaar.
0: Ja, juist.
1: En een veer op mijn hoed.
0: Ja, maar kijk bijvoorbeeld naar als je bij een kampvuur zit of zo. Ja.
1: Nou,
0: het is
1: daar,
0: nooit dat er iemand even een blokfluit bij pakt.
1: Nee, precies. Nee, nou, daar zeg je wat.
0: Ja.
1: Nee, die worden altijd snel in het vuur gegooid.
0: Ja.
1: Alsjeblieft, geen blokfluit zeg. Nee, dan de gitaar.

0: is het onderzoek van morgen alvast.
1: Uit onderzoek blijkt dat 60% van de vrouwen dit elke dag draagt.
0: Morgen om 6:10 het antwoord. Is het een gitaar?
1: Nee, het is geen gitaar.
0: Het is geen gitaar. Oké. Okay. Nou, over goed gitaarspel gesproken. Mooi, hè?
2: Zo.
0: En dan bij een kampvuur.
2: Wauw.
0: Zo. Oh, wow.

0: Toch een beetje een treurige dag. Nou, in ieder geval voor Koen en Sander misschien. Want vanochtend, precies om 8 uur, hebben zij hun smartphones ingeleverd. En dat voor onbepaalde tijd. Die telefoons liggen nu opgesloten in een kluis. En die mogen ze alleen openbreken als ze echt, als ze het niet meer trekken. Echt alleen bij nood. Dus de bedoeling is, ja, kijken wie het langste volhoudt. Het is mijn smartphone vrij in de Koen en Sander Show. Dus ik ben eigenlijk wel benieuwd. Kijk, dus, vanmorgen zijn ze in een kluisje gegaan om 8 uur. Ik ben heel erg benieuwd. Jeroen, wat denk jij? Wie houdt het langste vol? We kunnen nu weer het langste vol sluiten. Ja, wie houdt het langste vol?
1: Ja, ondanks heel veel opstartproblemen, denk ik Koen.
0: Oh ja?
1: Ja, die heeft natuurlijk zijn hele huis een beetje ingericht op zijn telefoon. Hè. Alles gaat aan of uit, of de deur open, weet ik van.
0: Ja, dat is eigenlijk een soort van robocop. Dat is allemaal,
1: maar hij denkt, zijn vriendin zal dezelfde apps hebben, denk ik stiekem. Dus die moet het maar doen.
0: Dat kan, ja.
1: En dan is hij er 2 dagen aan gewend, denkt hij, dat is mooi.
0: Oh ja, terwijl Koen hebben we echt een week van tevoren nog horen zeggen, ik heb er zo geen zin in, ik zie er zo tegenop.
1: Ja.
0: Verschrikkelijk.
1: Ja, ja.
0: Ah, oké.
1: Okay. Ja. Goed. Nee, Koen.
0: Nee, oké.
1: Okay. Verrassend. Ja.
0: Ik ga dan, ik ga voor Sander.
1: Ja.
0: Ook om het spannend te houden, maar dan ga ik ook voor Sander. Omdat ik ook denk, kijk, Sander is ook een druk baasje gewoon tijdens de radioshows om, natuurlijk. Hij heeft een hele hoop sociale aangelegenheden. Hij heeft ook een hele hoop kinderen. Ja, die moeten naar sporten, die moeten naar school, die moeten naar weet ik veel wat allemaal. Dus het is heel veel in de vrije tijd, gaat er ook veel om. Ik denk dat je om een duur, ja, dat je hem wel echt nodig hebt voor andere dingen, voor kleine berichtjes. En dat je dan toch denkt van, ja, nee, het is toch handiger met bijvoorbeeld voor een WhatsApp. Ik wil even een berichtje sturen. Dat.
1: Dus Sander gaat het snelst.
0: Dat denk ik. Dat hij toch denkt van nee, het is toch makkelijker zo.
1: Hmm.
0: Nou, bij deze.
1: Nee, het gaat toch Koen worden.
0: Ja, oké. Okay. Nou, de weddenschappen zijn bij deze zijn ze vastgesteld. Op papier, officieel papier. Ik heb ze hier opgeschreven. Precies. Ja. Blijf dus vooral luisteren naar de Koen en Sander Show. Vanaf 6 uur morgenochtend om te horen hoe ze het vergaat. Want via Instagram.

0: Sting bij Joe en Fields of Gold. Oh, pardon. Ik was aan het praten hoor, maar dat geeft niet als jullie nog iets willen zeggen. Wil je nog iets zeggen?
1: Sorry. Nee, ik zat even in het nieuws en mijn koptelefoon stond op een, dat moet je zo meteen even horen, zometeen de ANWB. En dit is om 6:30.
0: Oh ja?
1: Ja, de ANWB. Ja, heeft een tip. Heeft een gouden tip.
0: Oh, dat is goed. Dat is leuk.
1: Ja, ja, voor de Pinksterdagen.
0: Ja, oké. Okay, nee,
1: daar was ik even aan het luisteren. Sorry.
0: Oké, nee, dat geeft helemaal niks. Er wordt nog koorsachtig overleg natuurlijk. Want het nieuws van 6:30 komt steeds dichterbij. En ik ben een grote liefhebber van blaasinstrumenten. Ik weet dat er velen met mij zijn. En nu kwam ik toch iets tegen. Ja, dit is me toch een uitje. Geloof me, hier ga je je agenda voor leegvegen. Nou, wat een spanning en sensatie bouwen we hier op, zeg. Ja. Je gaat het zo vanaf 6:30 allemaal horen.
1: Zeker.
0: Geweldig.
2: Deze hele maand bewaart Joe het beste voor het laatst, want elke laatste dag van de week

0: vakantiehits. I've been driving all night, man's wet on the wheel. De Joe Roadtrip Top 100. Aanstaande vrijdag bij Joe.
1: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
2: Rustig, adem in,
1: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
2: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
3: Uit pure woede, je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan, zonneplan.
4: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend 25% korting op barbecues en 1+1 gratis op Fancy Flames Houtskool. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
5: It's playtime. Eerst komt de korting, dan kom jij. Dit is jouw moment. EasyToys.nl.
6: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
5: Nu extra Pink Friday korting en spannende deals. EasyToys.nl. Jouw huis verdient het beste. Dus ook kozijnen en deuren van de hoogste kwaliteit. Die vind je bij Alcu. Kunststof kozijnen en deuren van Alcu.
7: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2+3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Kunststof kozijnen en deuren van Alcu maken jou thuis klaar voor de toekomst.
8: Oh. Goedemorgen allemaal.
5: Altijd een energiek begin van je dag met Kroe. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroe.nl.
9: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
10: Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel €750 voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op goossens.nl.
11: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
10: Tot wel €750 voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossenswinkels.
12: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
13: Lunchtijd? Kom voor de lekkerste broodjes naar Kippie. Altijd met gratis saus.
14: Kippie.
12: Overweegt u een zonnestroomboiler? Kijk voor meer informatie op veenstra.com.
15: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
16: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
17: Bouw- of verbouwplannen? Jan Groentegels. Nu geen btw op wand- en vloertegels. Een wereld aan tegels. jangroentegels.nl.
18: Keukenkopers, opgelet! Nog maar 5 dagen.
19: Big deals bij Keukenconcurrent.
18: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
8: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
11: Voor de makers.
13: Praxis.
7: Zo, een thuisbatterij van Jackery. Jullie hebben je vakantiegeld al goed besteed.
6: Ja, ideaal zo'n Jackery. Stekker erin en klaar.
7: Zeker besteld bij zo'n regelneef.
6: Nee, Greenwave.
0: Greenwave.
14: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl. 18 plus speelbewust.
16: Vakantiegeld? Investeer in een plug-in thuisbatterij. Ga naar green-wave.nl. Green
20: Wave. Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
21: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
20: Ai, de man met de hamer.
21: Ja. En gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
22: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer. Gek op

0: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
1: Het is bewolkt met buien, maar er is ook nog steeds meer ruimte voor de zon. Vanaf morgen droog en zonnig en dan wordt het maximaal 22 graden. Tell it to my heart, na nieuws van 6:30. Jeroen.
2: Goedenavond. Er is een prijzenoorlog aan de gang tussen de goedkope supermarkten. Dat schrijft de Telegraaf. Aldi, Lidl, Dirk en Vormar die zijn flink aan het stunten met de prijzen, vooral van populaire huismerkproducten zoals pindakaas en cola. Die zouden zelfs met verlies worden verkocht in de hoop om klanten te winnen. En dat verlies wordt dan wel een beetje gecompenseerd door aanmerken die zij verkopen iets duurder te maken.
3: Goh, ja, dan ben je echt een strijd aan het voeren, hè? Als je met verlies verkoopt. Toch? Ja. Als ze met verlies dingen de winkel uitvliegen. We hebben natuurlijk een aantal jaren geleden ook zo'n supermarktoorlog gehad. Maar dat was meer tussen de grootgiganten. Nu moet je hier dus zijn, ja. Blijkbaar. Ja.
2: Zometeen een gouden tip. Een gouden tip van de ANWB. Eerst de gouden Trump-telefoon. 9 maanden later dan verwacht is hij er. En hij stelt nogal teleur, die gouden Trump-telefoon. Donald Trump had beloofd dat deze telefoon 100% made in de USA zou zijn. Dat is niet gelukt. Het is een Taiwanese HTC-telefoon in een ander jasje. Dezelfde processor, dezelfde accu en dezelfde camera. En ze zien er ook nog eens bijna hetzelfde uit. En ja, vrij pijnlijk. Op de achterkant van de Trump-telefoon staat een afbeelding van de Amerikaanse vlag met slechts 11 strepen. En de echte vlag heeft 13 strepen.
3: Fake news.
2: Nou ja. Ja, nee, ja.
3: Ja, die 100% mede in de USA.
2: Oh, dat was
3: dat is fake news wat hij vertelt. Dat is niet waar.
2: Ja, ja. Ja, ik zit even.
3: Ja, je zit even na te denken. Ik hoor het. Maar je mag ook gewoon door, hoor.
2: Alvast. Een waarschuwing. Daar sluit ik mee af. En een gouden tip van de ANWB. Kom er zo meteen wel op terug.
3: Ja, we praten na 7. Dan praten we.
2: Moeten we even uitpraten. Alvast. Ik sluit af met een waarschuwing van de ANWB. En een gouden tip zo meteen. Die waarschuwing is: bereid je voor op een heel drukke vrijdagmiddagspits vanwege het Pinksterweekend. Vorig jaar was de vrijdag voor Pinksteren de drukste vrijdag van het jaar. Bijna 1050 kilometer stond er. Dat zou nu trouwens record zijn, hè, van dit jaar. Dit jaar wordt er naast die vakantiedrukte ook nog eens veel aan de weg gewerkt en zijn er veel evenementen.
4: DTM bijvoorbeeld, Circuitpark Zandvoort, ja, dat is eigenlijk een garantie voor files. Concerten natuurlijk, Suzanne en Freek spelen in de Gelre Dome en Harry Styles nog steeds in de Johan Cruijff Arena, om maar een greep te doen, ja, waar mensen dan toch ook weer naartoe gaan, buiten de campings en huisjes en dat soort dingen. En misschien wel het strand, want het wordt natuurlijk ook heerlijk weer.
2: Ja. Met al die drukte is het misschien een idee om een bezoekje aan je schoonmoeder dit weekend over te slaan. Wat vindt de ANWB daarvan?
4: Nou, ik zou zeggen, ja, doen. Kan best een weekje zonder. Sowieso met Pinksteren.
3: Oh, prachtig. Dat je dan toch denkt, dit ga ik even ook voorleggen aan de ANWB. Zoek jij schoonmoeder? Ja, super, super, super, super. Een nummer met blazers in de hoofdrollen komt eraan.
5: Dit is Joe met Kai Merckx.
3: En dat zijn de hele goede blazers. Met name muziek van Meat Loaf en nu eerst Taylor Dane. Tell it to my heart.

Meatloaf met Joe. You took the words right out of my mouth. Ik ben een groot liefhebber van blaasinstrumenten. En ik weet zeker dat er heel veel mensen die naar Joe luisteren ook zo in de wedstrijd zitten. En als jij ook in dat kamp hoort, dan heb ik me toch een uitje voor je. Pak even je agenda. En om cirkel 26 tot en met 31 mei in de agenda, dan moet je naar Tilburg voor de Sax Summit. Of de Sax Summit, zal ik het even noemen, om verwarring te voorkomen. Ik citeer even. Tijdens de Sax Summit is Tilburg de saxofoonhoofdstad van Europa. Er zijn workshops van wereldberoemde saxofonisten. Er is een saxofoonorkest. Dat is alleen maar met saxofoons. Als je daar met je drum heen gaat, sta je echt een beetje voor paal. En je kan je eigen saxofoon meenemen om die te laten signeren. Kortom, het is feest, jongens. Het is feest in Tilburg. Om alvast even lekker op te warmen, hier een nummer met blazers in. Swing Out Sister and You On My Mind bij Joe.

0: Wild Boys. Guido Kuijf. Hey. Ja. Wij gaan om 7:10 als een stelletje echte Wild Boys gaan we Minute to Win It weer spelen zo.
1: Wat goed gezegd, ja. En daar hebben we maar 1 minuut de tijd voor. In 1 minuut de tijd.
0: Ja, het is dus kort maar krachtig.
1: Ja, kort maar zeer krachtig.
0: Het kost weinig energie.
1: Nou, dat weet ik nog niet hoor. Moeten we even bekijken. 5 begrippen raden binnen 1 minuut. En als het lukt, dan wordt het Joe prijzenpakket gewonnen.
0: Hallo Jolanda.
2: Hey, goeie avond allemaal daar.
0: Wild Girl wordt het. Goeie avond allemaal daar. Ja, de Wild Girl, ja, gaat spelen. Zeg Jolanda, ben je een spelletjes van naad?
2: Ja. Ik heb denk ik een tijdje geleden nog bij Koen en Sanders was ik nog 's morgens in de uitzending voor die 3-noten-spel.
0: Oh, nou, kijk, je gaat alle spelletjes af. Wanneer speel je mee met de alfabet?
2: Morgen misschien.
0: Jolanda, je hebt er zin in, dat hoor ik. En dat is hartstikke goed. Met wie wil je spelen zo?
2: Met Kai.
0: Nou, dat is hartstikke leuk. Gaan we spelen na het nieuws van 7:00 en muziek van Lionel Richie. Hoor je ook na het nieuws.
3: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
4: Oh, wat betekent dat voor mij?
3: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
4: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
3: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
4: En moet ik verder nog ergens op letten?
3: Ja. Wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
5: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
6: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
3: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op ElizaWasHere.nl.
4: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
5: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
6: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
7: Hey, Remo!
8: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
9: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
10: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
8: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
11: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €600 korting. Dereizen. Live your dreams.
12: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-reizen. Live your dreams.
13: Oranje fans op.

0: Klaar voor de zomer met jouw trendy sandalen voor een Scapinoprijs. Nu tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen. Neem die stap. Scapino.
1: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
2: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
3: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
2: Voor pallets van 100 kilo?
3: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
4: Tijd voor gesponsorde vacatures.
1: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
0: Nu bij Scapino, tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen.
5: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
6: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans, alleen.

0: 20% korting op alles. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Deze week komt je trek aan z'n trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada. Honor the craving. Domino's.
2: Find your joy met de last minute deals van Vakantselect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. Vakantselect. Happy Family Holidays.
3: We denken na over een koophuis.
4: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
3: Bart? Met die loopgroep?
4: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
5: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
6: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een tweejarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
7: Met muziek van Lionel Richie, All Night Long, hoor je na het nieuws van 7 uur. Gelezen door Rebecca Looyen.
8: Goedenavond. Premier Jetten noemt het mensonterend hoe Israël activisten behandeld heeft die met een hulpvloot onderweg waren naar Gaza. Alle opvarenden zijn opgepakt, waaronder ook meerdere Nederlanders. En op beelden is te zien dat mensen geboeid en geknield op de grond zaten en bespot werden. Volgens Jetten verwacht Nederland dat de activisten zo snel mogelijk worden vrijgelaten. Waar zij nu zijn, is niet bekend. Vakbond FNV heeft een staking in het openbaar vervoer aangekondigd in de vroege ochtend van 24 juni. Medewerkers zijn van plan om het werk tot 8 uur 's ochtends neer te leggen. Dat doen ze uit onvrede over de plannen van het kabinet. Die wil de pensioenleeftijd verhogen en de WW een jaar korter maken. De vakbond hoopt dat reizigers begrip zullen hebben, dat zegt hij bij de NOS.
9: Ik hoop dat wij kunnen laten zien hoeveel mensen zich hier zorgen om maken. En dat ook de mensen die er misschien een beetje last van hebben, dit accepteren, omdat ze snappen, ja, het gaat ook om mij. Iedereen raakt dit, die verkorting van de WW. En de afbraak toch ook wel een beetje van onze verzorgingsstaat.
8: Ondertussen is de NS aan het onderzoeken wat de staking precies gaat betekenen voor het treinverkeer. NAVO-baas Mark Rutte krijgt er extra beveiliging bij. Zijn ambtswoning in Brussel wordt voortaan beschermd tegen drones. Er worden apparaten neergezet die het signaal kunnen verstoren of drones zelfs uit de lucht kunnen schieten. Verder wordt het NAVO-hoofdkwartier ook beter beschermd. Ook zij krijgen een drone-afweergeschut. En goed nieuws dan nog voor fans van de ziekenhuisserie Grey's Anatomy, want die show krijgt een nieuwe spin-off. De reeks gaat zich afspelen in een medisch centrum in Texas en is vanaf volgend jaar te zien. Of er ook bekende gezichten van Grey's Anatomy voorbij zullen komen, is nog niet duidelijk. Het weer dan nog van Weerplaza. Vanavond af en toe een bui en het koelt af tot een graad of 10. Morgen is het eerst bewolkt, maar 's middags wordt het zonnig en dan maximaal 22 graden.
7: We krijgen nog het Joe verkeer door Flitsmeister. In totaal nog 8 files in het land. En 2 daarvan zijn langer dan 10 minuten. Op de A2 Maarsen Den Bosch tussen Ouderijn en Everdingen is de rechte rijstrook dicht, omdat het wegdek daar in slechte toestand is. Je vertraging 22 minuten. En de A27 Utrecht-Breda tussen Noordloos en de Merwedebrug 17 minuten vertraging. Sta je ergens anders vast, duurt het maximaal 10 minuten.
10: Deze vrijdag, de Joe Roadtrip Top 100. 100 keer je vakantie herbeleven. Dit is Joe met Guido Kuijn.
7: Ja, en zometeen spelen we een nieuwe ronde. Minute to Win It gaan we doen met Yolanda. Verder muziek van de Bee Gees, Hall & Oates. En dit is Lionel Richie. Joe!

0: Daryl Hall, John Oates, Man Eater. Dit is Joe met het beste uit de jaren 70, 80 en 90. Met zometeen de Bee Gees, Staying Alive.
1: Minute to Win It.
0: Eerst een nieuwe ronde van Minute to Win It, Kai. En dat spelen wij met iemand die de bevolking in Nederland over het algemeen een stuk blijer maakt.
2: Zo.
0: Want zonder Jolanda, dames en heren.
3: Ja. Dan is er geen geen uitzending meer, weet ik veel.
0: Geen chocola, Jolanda. We zijn nou de hele dag mee bezig.
3: Nee, chocola, ja.
0: Zo, ze is echt vrij, hè?
3: Gelukkig wel.
0: Jolanda, wat doe je in het dagelijks leven?

0: Eens even kijken of je ook chocola kan maken van Minute to Win It, Jolanda. Vijf begrippen raden binnen 1 minuut. En als het je lukt, dan win je het Joe prijzenpakket. Je wilde met Kai spelen vanavond, hè?
1: Ja, is goed.
0: Oké. Ga ik op de jurybank zitten en aftellen. En dan gaan jullie in 3, 2, 1, go! Dit is een vis met hele scherpe tandjes.
1: Een piranha.
0: Ja, zeker. Dit is een, de meest bekende bezienswaardigheid in Frankrijk.
1: Eiffeltoren.
0: Zeker. Hier geef je de plantjes met water. Dan doe je dat.
1: Eten.
0: Ja. Oh. Dit is, om te eten, is het volgens mij is het iets Indisch. Het is een soort van cake.
1: Rijst of zo?
0: Nee, het is een soort van cake, zou je kunnen zeggen. En volgens mij met verschillende laagjes.
1: Spekkoek?
0: Ja! En als je op vakantie gaat, doe je hier je spullen in.
1: Een tas? Een koffer?
0: Ja,
1: een
0: koffer, ja! Kijk, wat goed, Jolanda.
2: Nou, je kon er wel chocola van maken, Jolanda.
0: Ja, zeker weten. Ik vind het zo mooi, Kai, als jij zit te omschrijven, je weet het even niet, zit je mij aan te kijken van help me, maar ik ga je dan echt niet helpen, hoor.
2: Nee, ik heb het in de gaten, want ik tast echt in duister. Ik weet ook niet of wat ik nu heb gezegd of dat goed is. Maar...
0: Ja, spekkoek.
1: Ja, mijn vriend is Indie, dus spekkoek, dat lag er altijd wel.
0: Nou, oh, toch wel. Fijn.
1: Dat was echt heerlijk.
2: Maar what are the odds?
0: Inderdaad.
2: Dan dit woord dat jij moet omschrijven. Nou.
0: Jolanda, we gaan het jouw prijspakket naar je opsturen. Van harte gefeliciteerd. Ja. En nog een...
1: Ja, hartstikke bedankt.
0: Oh, fijn. Nou, jij ook. En een mooie avond gewenst met veel chocola en spekkoek.
1: Ja, dankjewel. En nog een fijne uitzending.
0: Dankjewel. Want zonder Jolanda geen uitzending, dat weet je.
2: Nee, zo is het.
0: Morgen een nieuwe editie van Minute to Win It. Wil je meespelen? Geef je dan op. Doe je via de app van Joe.

Vanessa Williams en Save the Best for Last bij Joe. Ja, en nu een liedje waarvan je misschien denkt dat de tekst maar een beetje gebrabbel is. Maar dat is het alles behalve. Er wordt zo meteen gezongen. Para bailar la bamba. En dat betekent, laten we de bamba gaan dansen.

extra lekker met dat warme weer in het verschiet. Vanaf aanstaande vrijdag zomerse temperaturen in Nederland. Je hoorde Los Lobos en La Bamba. Dit is Joe. Met het allerbeste uit de jaren 70, 80 en 90. Daarom zo De Dijk, Ik Kan Het Niet Alleen. Ook Vanessa Paradis ga je horen. En zullen we even je muzikale kennis testen? Even leuk, toch? Er staat een liedje achterstevoren. En het is aan jou om te raden welk liedje het is. En dan hoor je me zo meteen de goede kant op. Gokken, dat mag via een bericht in de app van Joe. En dit is het liedje.

0: Nou, ik hoor hem al bijna. Welk liedje is dit? Stuur je antwoord in via bericht in de app van Joe. En dan hoor je me zo meteen uiteraard de goede kant op.
1: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
2: Nu bij Coolblue. Korting op Tapo IP-camera's en deurbellen tijdens de vakantiegelddeals. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
3: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey, schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smint. Boost yourself.
4: Nu een wel heel stralende prijs bij Trekpleister. Heel veel finish vaatwastabletten voor maar €35,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Bij Terstal zijn we een tikkie eigenwijs. We hebben nu al de leukste leuke korte broeken, de beste luchtige lentebloesjes, toffe tops, brute shirts en zieke sokken. Te veel om op te noemen. Alles voor een frisse, vrolijke lente. En zo lief geprijsd. Voel je ze ook? Lentekriebels? Terstal. Maak elk moment mooi.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
3: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl. Of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
4: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
5: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
4: Ai, de man met de hamer.
5: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
6: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen, verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
3: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
7: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: Kom dit weekend naar Intratuin. Want er zijn Pinksterdeals. Met mooie kortingen op een selectie barbecues en tuinmeubelen. Vanaf zaterdag tot en met tweede Pinksterdag in de winkel en online. Kijk voor openingstijden op intratuin.nl.
9: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
10: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
9: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
11: Boek nu de Powerpop Musical en Juliet tijdens de Musical 10-daagse. En krijg een gratis Rang Upgrade. De ultieme feel-good show met alle iconische hits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater. Pak je kans op musical10daagse.nl.
12: Jongens, eten!
13: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
14: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
15: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.

0: en keukenspecialist.
1: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
2: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
3: Nieuwe keuken nodig? Keukeloos heeft het. Keukeloos.nl.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
5: De komende weken is het hebben's bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Kijk op Ben.nl.
6: Hebben's.
7: Zo, waar is het warm?
8: Ja, dus snel naar Jumbo voor kies en mix barbecue. Zoals spiezen, worstjes en koolsla. 4 voor maar €10. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
9: Deze week komt je trek aan z'n trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada.
10: Honor the craving. Domino's.
11: Het is precies 7:30. Goedenavond. Dit is Joe met de Joe Verkeer op Flitsmeister. Er staat nog een file op de A2 Utrecht-Den Bosch tussen Nieuwegein-Zuid en Everdingen. De rechte rijstrook is dicht omdat het wegdek daar in slechte toestand is. Je vertraging 10 minuten. En er staat nog een hele flinke file op de A27 Utrecht-Breda tussen Noordeloos en de Merwedebrug. Er is daar een technische storing. Daardoor is ook de rechte rijstrook dicht. Je vertraging op dit moment 50 minuten. Heel veel sterkte. Kun je nog omrijden en je bent onderweg richting Breda. Volgt dan Nijmegen, Den Bosch en Waalwijk over de A15, de A2 en de A59. Ja, en als je toch stilstaat, had je misschien mee kunnen raden bij dat liedje dat achterstevoren staat. Welk liedje?

0: antwoorden in de app van Joe, waaronder die van Esmee.
1: Dit is Joe met Guido Kuijn.
2: Hoi hoi, het nummer wat net achter zijn woorden werd afgespeeld is I'm So Excited.
0: Ja.
2: Groetjes Esmee.
0: Groetjes terug. En Samantha, die kan het nog mooier.
2: I'm so excited and I just can't hide it. Woe, gezellig, draai maar.

0: Dijk, ik kan het niet alleen zo meteen. Eerst even een muzikaal raadseltje. Wat hebben Barry Manilow en deze vrouw gemeen?
1: I'm the bad guy. Duh.
0: Ja, wie je hoort is Billie Eilish, een jonge muzikante. Groot talent, heeft ook al wat hits gescoord. Maar ja, wat heeft zij te maken met de man van Mandy, Barry Manilow? Nou, het grappige is, Barry Manilow heeft inspiratie gehaald uit de muziek van Billie Eilish. In plaats van andersom, de beste man is 82, brengt op 5 juni een nieuw album uit, geïnspireerd op de muziek van jonge artiesten. Nu een oude hit van hem, Barry Manilow, Mandy.

0: kan het niet alleen bij Joe.
1: Er valt me iets op in de app van Joe. Het is wat rustiger vanavond. En ik dacht eerst, ligt het aan mij? Ik werd onzeker. Maar toen bedacht ik me opeens, vanmorgen is mijn smartphone vrij begonnen in de Koen en Sander Show. Sinds vanmorgen zitten alle mobiele telefoons van een aantal Joe-luisteraars in de kluis, net als die van Koen en Sander. En nu is het de zaak om het zo lang mogelijk vol te houden. Hoe dit verder gaat, hoor je morgenochtend in een nieuwe editie van de Koen en Sander Show vanaf 6 uur hier op Joe. En Stix met Babe, hoor je naar Simply Red.

0: Het beste uit de 70s, 80s en 90s. Dit is Joe met Styx en Babe. Wat zou je zo meteen willen horen? Mag je bepalen. Ik heb twee liedjes voor je klaarstaan uit de top 40 van vandaag. Maar dan in 1994 aan jou de vraag. Welke van de twee wil je zo meteen horen? Stemmen, dat doe je nu alvast in de app van Joe. Zometeen hoor je sowieso wel Mariah Carey. En ook Bon Jovi, Living on a Prayer.
1: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
2: Voor de makers.
3: Praxis.
4: Ga voor gemak. Ontdek onze complete verse maaltijden bij
5: Kirpie.
6: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
7: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
8: Jouw huis verdient het beste. Dus ook kozijnen en deuren van de hoogste kwaliteit. Die vind je bij Alcu. Kunststof kozijnen en deuren van Alcu.
7: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chocoladeworstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
9: Dat wordt genieten.
7: Ja, dus.
8: Aldi, kunststof kozijnen en deuren van Alcu. Maken jou thuis klaar voor de toekomst.
10: Dacht je shoppen? Kom dit Pinksterweekend naar Bataviastad en shop met korting tot wel 70% bij maar liefst 250 mode- en lifestylemerken. Ontdek de winkels van Nike, Coach en Four. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
11: Je kleedgeld is opgegaan aan zakken chips en nu zijn je zakken leeg?
12: Ah, chips.
11: Maak er een potje van.

0: Mackie anders doet.
1: Laatste kans. Shop dit weekend in Bataviastad en maak kans op een lang weekend Parijs.
2: Soms voelt het alsof je niet vooruitkomt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
3: Eerst komt de korting, dan kom jij. Dit is jouw moment. EasyToys.nl.
4: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
5: Nu extra Pink Friday korting en spannende deals. EasyToys.nl.
4: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
6: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
7: Helemaal los bij Ethos.
8: Met heel veel aanmerkvoordeel. Zoals heel veel Davitamon en Imea, 2 plus 3 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
9: Mooi van Ethos. Grando.
10: Lente vol luxe bij Grando. Ontdek nu jouw voorjaarsvoordeel.
11: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
12: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame-grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar €1. Bij Burger King.
11: Nu bij Dirk. Perfect Fit kattenvoer. €2,99. Vinden ze lekker.
13: Bouw of verbouwplannen? Jan Groentegels. Nu geen btw op wand- en vloertegels. Een wereld aan tegels. jangroentegels.nl.
14: Social Deal Hotel Deals take 1 en actie bo!
15: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
16: Oké.
15: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
17: Van ochtendzon tot lange avonden. Bij Casemit Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.
18: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
19: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
20: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal €2,49. En Plus Nederlandse witte asperges, 500 gram, €3,99. We doen met je mee. Plus.
21: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
22: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
23: Voordat ik hier manager werd...

0: soep. Met muziek van Bon Jovi, Living on a Prayer. Na het nieuws van 8 uur, gelezen door Rebecca Looijen.
1: Goedenavond. Premier Jette heeft gebeld met de Israëlische president over de manier waarop activisten van de Gaza-hulpvloot zijn behandeld. Op beeld is te zien dat zij hard worden aangepakt en Jette noemt dat mensonterend. Buitenlandminister Berendsen vindt het ook niet kunnen. Hij heeft de ambassadeur van Israël op het matje geroepen. Reizigersorganisatie Rover begrijpt niets van de landelijke staking in het openbaar vervoer. Vakbond FNV wil op 24 juni in de vroege ochtend het hele OV platgooien, omdat ze ontevreden zijn over de plannen van het kabinet. Die wil de pensioenleeftijd verhogen en de WW een jaar verkorten. Maar volgens de reizigersorganisatie heeft dat probleem helemaal niks met het OV te maken. En toch zullen de reizigers nu de dupe zijn van die actie. De FNV hoopt dat mensen daar begrip voor hebben, omdat het iedereen aangaat. De baas van de Britse tv-zender Channel 4 gaat diep door het stof na beschuldigingen van twee vrouwen die meededen aan het programma Married at First Sight. Zij zeggen verkracht te zijn door de man aan wie zij gekoppeld werden. De zenderbaas heeft hun verhalen gehoord in een documentaire van de BBC. Ze is diep geschokt en heeft haar excuses aangeboden. En voetbal dan nog, want vanavond wordt de finale van de Europa League gespeeld. De Duitse Freiburg staat dan tegenover het Engelse Aston Villa. En sportverslaggever Riepke Bakker vertelt wat we daarvan kunnen verwachten.
2: Als we naar de trainers kijken, dan is Aston Villa de grote favoriet. Zij hebben met Unai Emery namelijk de koning van de Europa League op de bank zitten. Het wordt zijn 6e Europa League finale en hij won er 4. 3 keer lukt het met Sevilla en 1 keer met Villarreal. Nu moet het met Aston Villa gebeuren.
1: De wedstrijd begint over een uurtje. Het weer dan nog van Weerplaza. Vanavond af en toe een bui en het koelt af tot een graad of 10. Morgen is het eerst bewolkt, maar 's middags wordt het zonnig en dan maximaal 22 graden.
3: Deze vrijdag, de Joe Roadtrip Top 100. 100 keer je vakantie herbeleven. Dit is Joe met Guido Kuijn.
0: En straks heb jij invloed op wat ik voor je ga draaien. In de tussentijd Bob Marley, Mariah Carey, eerst Bon Jovi, Living on a Prayer.

0: Mariah Carey. En I'll be there bij Joe. Met zometeen nog Paul Simon, You Can Call Me Yell. En ook Bob Marley, Steer It Up. Het is 20 mei 2026 en heb je de vakantie al gepland staan? Grotere kans dat het antwoord op deze vraag nee is, want onderzoek toont aan dat 1 op de 8 Nederlanders niet op vakantie gaat dit jaar. Dat heeft alles te maken met de hoge energierekening en duurdere boodschappen die mensen moeten betalen. En met name de groep jongvolwassenen besluit dit jaar daarom thuis te blijven. Ja, dan kan je misschien op vakantie in eigen land, maar dat zou ik misschien niet met de trein doen, want er zijn al voorbereidingen getroffen voor een landelijke staking van het OV, werd vandaag bekend. Gaat gebeuren op 24 juni en hierdoor zou het openbaar vervoer vooral in de vroege ochtend plat komen te liggen. De stakingen in het OV kunnen nog worden teruggetrokken en daarvoor geeft de vakbond het kabinet tot 25 mei de tijd om gehoor te geven aan hun eisen. En anders volgen er landelijke acties, zoals dus zo'n staking.
1: Oh ja, die had je ook nog.
0: Goed, tot zover het nieuws van vandaag. Ik heb een muzikaal dilemma voor je. Twee liedjes die vandaag, maar dan in 1994, in de top 40 stonden. En jij mag kiezen welke ik zometeen voor je ga draaien. Doe je allemaal in de app van Joe en ga je dan voor de Crash Test Dummies en... Of voor Laura Pausini en Strani Amori.

is aan jou. Wordt het Canada of wordt het Italië? Oftewel de Crash Test Dummies of Laura Pausini. Stemmen op je favoriet doe je in de app van Joe. Een liedje met de meeste stemmen hoor je over 6 minuten. Naar Paul Simon. Eerst Bob Marley en The Wailers. Dit is Stir It Up.

0: Carl Simon, You Can Call Me L bij Joe.
1: Oh ja,
2: die had je ook nog.
0: En we waren ons muzikaal gezien even in het jaar 1994. Het jaar dat de allereerste aflevering van een van de grootste series aller tijden uitgezonden werd. Friends. En dat klonk toen zo.
3: There's nothing to tell. It's just some guy I work with.
4: Come on. You're going out with the guy. There's got to be something wrong with him.
0: De allereerste grap van de serie Friends. De eerste aflevering heette The One Where Monica Gets a Roommate. Beter bekend als The One Where It All Began. In de top 40 stonden vandaag, 20 mei, maar dan in 1994, deze twee liedjes. Crash Test Dummies en...

0: mocht het zeggen. Welke van deze twee liedjes wil je liever horen op Joe Crash Test Dummies? Of dacht je, ga toch voor Laura Pausini? Dank voor de stem in de app van Joe. En de glansrijke winnaar van vandaag is Laura Pausini. Strani Amori.
1: Oh ja,
2: die had je ook nog.

0: winnaar van... Oh ja, die had je ook nog voor vandaag. Laura Pausini. En Strani Amori. Morgen een nieuwe editie van Oh ja, die had je ook nog. Dan kun je stemmen uit twee liedjes uit de top 40 van morgen. Maar dan in 1988. Ik heb nog even een persoonlijke vraag voor je trouwens. Als jij vanavond naar bed gaat, hè, slaap jij dan met een nachtlampje? En zo nee. En als je denkt, dat is toch alleen voor kinderen? Is niet helemaal waar. Vertel je zo meteen meer.
1: Deze hele maand bewaart Jo het beste voor het laatst. Want elke laatste dag van de week

0: vakantiehits. I've been driving all night, my hands wet on the wheel. De Joe Roadtrip Top 100. Aanstaande vrijdag bij Joe.
1: Meimaand is Occasion Maand bij Van Mossel. Welke occasion je ook zoekt, wij hebben het grootste aanbod, de hoogste kwaliteit en de scherpste prijs. Nu tot wel €750 extra voordeel. Kom langs of kijk op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
2: Ja, voordat ik hier manager ben.

0: Onze showrooms zijn Pinkstermaandag open met extra occasionvoordeel. Kijk op vanmossel.nl.
1: Nu bij Karwei 30% korting op alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
3: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. A

0: Bestel op moneytime.nl.
1: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
2: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
3: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
4: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
5: Yes, hij doet het.
6: Ja hoor, dat kan zeker.
4: Ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
7: Hey!
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
8: It's playtime.
9: Eerst komt de korting, dan kom jij. Dit is jouw moment. EasyToys.nl.
10: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
11: Joehoe!
10: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
9: Nu extra Pink Friday korting en spannende deals. EasyToys.nl.
12: Kom dit weekend naar Intratuin, want er zijn Pinksterdeals. Met mooie kortingen op een selectie barbecues en tuinmeubelen. Vanaf zaterdag tot en met tweede Pinksterdag in de winkel en online. Kijk voor openingstijden op intratuin.nl.
13: Jij en die spullen van je komen er niet meer in.
14: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken.
15: Geeft ruimte.
16: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
14: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
17: Pak je tuin aan deze zomer met NBI. Want al 80 jaar zorgt NBI voor meer kleur en sfeer met de allermooiste sierbestrating. Kijk op NBI.nl voor een dealer bij jou in de buurt.
18: De Steenmeesters.
19: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
20: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
21: Kruidvat. Verrassend, altijd voordelig.
22: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
23: Voor de makers.
24: Praxis.
25: Jij op vakantie plus alle buren op vakantie is vrij spel voor inbrekers.
26: Hoppa.
25: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
26: Drie sterren slot.
25: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
27: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
28: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
29: Dit is Joe met Guido Kuijn.
30: En slaap jij vanavond met het licht aan of met het licht uit? Ga je zo meteen misschien wel bepalen.

Do You Think I'm Sexy bij Joe. Met zometeen nog muziek van Robbie Williams. En als je vanavond naar bed gaat, doe je dan het licht aan of het licht uit? Ja, bijna 1 op de 4 mensen, die doet het licht aan. Ja, 24% van de mensen die slaapt met een nachtlampje. Gewoon volwassen mensen. En zelfs 1 op de 10 laat het licht volledig aan tijdens het slapen. Ja, kan ik me echt niet voorstellen. Ik ben zo'n man. Als 's ochtends het licht door de gordijnen komt, doe ik nog even een slaapmasker op. Want anders kan ik echt niet verder slapen. Evelien de Carla heeft trouwens geen boodschap aan. Want die laat het licht gewoon altijd aan.

Lekker meedrummen op je stuur. Keihard meezingen. En misschien nog wel een tweede of derde achtergrondzanger of zangeres vanaf de achterbank. You're the Europe, the final countdown. Heerlijk voor in de auto. En aanstaande vrijdag gooi je hier op Joe de Roadtrip Top 100. De

0: Action. And love really hurts without you. Dit is Joe, het allerbeste uit de jaren 70, 80 en 90. En met zometeen muziek van Dan Hartman, Relight My Fire. En ook Prince, Purple Rain ga je horen. En het nieuws krijg je zometeen van Rebecca. Goedenavond.
1: Goedenavond Guido. Bij het concert van Harry Styles is vanavond ook een live commentator aanwezig. En ik vertel je zometeen waarom.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar €59.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo super vers en voordelig. Met deze week AHA courgette en aubergine. Zo fris en mild van smaak. Nu 2 stuks voor maar 99 cent. En AHA rode paprika. Zo knapperig en fris zoet. Nu 1 plus 1 gratis.
1: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil snel.
3: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
1: Crayon kozijnen.
4: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
5: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Shop nu alle zomerdekbedden met 25% korting op celesta.nl.
6: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment BMW. Ontdek alle voordelen op

0: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
1: De laatste keukentrends. Keukeloos heeft het.
2: Find your joy met de last-minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
3: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde Tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
4: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
5: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
4: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
5: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
3: Het grootste assortiment tuinmeubelen vind je op vdgarde.nl.
6: Daar staat Bart te laden. Hij is ZZP'er en heeft het goed voor elkaar. Want met de MKB brandstofpas laat hij in Nederland voor een vast tarief. En in het buitenland laat hij bij meer dan 500.000 locaties. MKB brandstof, dat is pas handig.
7: Ga, incidenteel of veelvuldig. Door museumzalen, gangen, uitgewoonde hallen, op marmige trappen, door houten deuren en glazen etalages voor fossielen. Kasten met skeletten, knopen en kanonnen, de zee op. En boven dieren die dan honderden meters onder je zwommen. Naar haaien, rode kreeften en zachte kwallen. Naar de elektriciteit die die beesten kunnen opwekken. Naar hoe dat eigenlijk zit, elektriciteit. En onze toekomst, hoe moet dat nou verder? Misschien een andere keer. Terug naar de oertijd, naar vuurstenen. En blijkbaar altijd aanstootgevend naakt op zoek naar een stuk eten. Ga met je date of voor een punt appeltaart met je moeder. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
6: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB brandstof, dat is pas handig.
8: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
9: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
10: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
9: Hans, alleen de prijs is anders.
8: En ook deze week extra goedkoop. Een megazak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,49. Lidl, je verdient het.
11: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
12: Kom maar verder.
11: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
12: Hij is weer klaar.
11: QuickFit en weer verder.
8: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
13: Deze zomer weer die ladder op, schilderen, zweten. Of gewoon klaar zijn in één keer. Kies het Benitech kozijnplan, inclusief montage.
14: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
13: Benitech kozijnplan. Nu gratis upgrade naar trippelglas.
15: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo. Odido.
16: Dit is jou. Met muziek van Prince, Purple Rain. Het nieuws van 9 uur. Gelezen door Rebecca Looijen.
17: Goedenavond. Het aanmeldcentrum in Ter Apel heeft tot nu toe 30 asielzoekers moeten weigeren omdat ze vol zitten. Waar zij de nacht door moeten brengen is nog onduidelijk. Het is nu aan andere gemeentes om bij te springen, dat zegt het COA bij de NOS.
18: Wat acuut nodig is, is dat er op andere plekken in het land spoednoodopvang wordt gerealiseerd. Dus dat ons plekken aangeboden wordt, zodat we die mensen vanuit Ter Apel daar naartoe kunnen brengen en zij echt een veilige plek hebben.
17: Ter Apel geeft sinds vandaag voorrang aan kwetsbare asielzoekers omdat ze niet meer iedereen binnen kunnen laten. Het gaat dan vooral om minderjarigen, zwangere vrouwen en mensen die een medische indicatie hebben. De Nederlandse Europarlementariër Bas Eickhout van GroenLinks-PvdA stopt met zijn werk. Hij legt zijn functie neer omdat hij relaties heeft gehad die eigenlijk ongepast waren. Zo is hij op dit moment samen met een vrouwelijke collega die 2 keer zo jong is. En dat zorgt voor ongemakkelijke reacties in Brussel. Ook Amerika bemoeit zich nu met de rel rondom de opgepakte activisten van de Gaza-hulpvloot. De Amerikaanse ambassadeur zegt dat Israël veel te ver is gegaan bij hoe ze die activisten hebben behandeld. Op beeld is te zien dat ze geboeid en geknield tot de grond zaten en bespot werden. Toch is er ook kritiek op de activisten. De ambassadeur noemt hun actie om hulp naar Gaza te brengen een domme stunt. En rond deze tijd stapt Harry Styles weer het podium op in de arena voor de derde show van zijn tour hier. En dat concert is ook toegankelijk voor mensen die slechtziend zijn. Met een speciale app kunnen zij met audiodescriptie horen wat er te zien is. En hoe dat klinkt, deed de commentator eventjes voor bij de NOS.
12: Dan zien we dat hij daar een blauwe trui aan heeft met een gele broek, een wat wijde broek. Het past helemaal bij de business casual stijl die hij bij deze tour heeft. En het leuke is, dat zien we in het publiek, hebben mensen die stijl dus ook gekopieerd.
17: Fans zijn enthousiast. Ze krijgen zo nog meer mee van het concert van hun favoriete artiest. De hoop is dan ook dat de audiodescriptie bij meer evenementen mogelijk wordt. Het weer dan nog van Weerplaza. Vanavond af en toe een bui en het koelt af tot een graad of 10. Morgen is het eerst bewolkt, maar 's middags wordt het zonnig en dan maximaal 22 graden.
1: Deze vrijdag, de Joe Roadtrip Top 100. 100 keer je vakantie herbeleven. Dit is Joe met Guido Kuyn.
16: Nou, en om de trend te volgen, ik zie dat er muziek van Barry White aankomt. You're the first to last my everything. Ook zie ik Den

Fire bij Joe met zometeen nog Seal en Crazy. Zeg, ik was laatst bij de garage. Even nieuwe autobanden onder mijn auto, want de vorige waren versleten. Ik ben me helemaal kapot geschrokken. Wat zijn banden tegenwoordig duur geworden? Het is echt niet normaal. En blijkbaar ben ik niet gek. Want de bandenprijs is de afgelopen jaren met 25% gestegen. Dat is echt niet normaal. Maar dan ben je in ieder geval voorbereid als je straks je banden laat verwisselen naar misschien zomerbanden. En dat je misschien wel tranen moet laten bij het pinnen. Kun je er ook voor kiezen om er niet voor te betalen? Heeft de volgende man gedaan. Die heeft ooit voor $30.000 aan banden gestolen.

Minds. En Don't You bij Joe. Zometeen speel ik een nieuwe ronde van de 10 voor 10. Maak je kans op 100 euro. En ik zat even in de statistieken van de 10 voor 10 te kijken. En het gemiddelde van dit jaar is voor ons nog hoger dan het gemiddelde van vorig jaar. Ja, vorig jaar werd er gemiddeld 55 euro gewonnen in de 10 voor 10. En nu bijna 60. Grote vraag is, ga je boven of onder het gemiddelde scoren? Sowieso eronder als je niet opgeeft. Jezelf opgeven doe je over 3 minuten naar de Doobie Brothers. What a Fool Believes.

0: Je bent op de plek met de hits uit de 70s, 80s en 90s. En alleen met de allerbeste. Dit is Joe. Met zometeen Marvin Gaye, Sexual Healing. En ook Peter Andre, Mysterious Girl. Maar naast de zwoele muziek heb ik hier ook nog 100 euro liggen. We spelen zometeen een nieuwe ronde van de 10 voor 10. Kans op 100 euro. En als je mee wilt spelen, pak dan de app van Joe erbij. En stuur mij het antwoord op de volgende vraag. Wat voor dier is Garfield? Wat voor dier is Garfield? Dat antwoord via een bericht in de app van Joe kan 100 euro waard zijn.
1: Jongens, eten!
2: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
3: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
4: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
6: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
5: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chocoladeworstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
7: Dat wordt genieten.
5: Ja, dus. Aldi.
8: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
9: 18 plus speelbewust.
10: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
11: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
12: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
13: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
14: Bij Terstal zijn we een tikkie eigenwijs. We hebben nu al de leukste leuke korte broeken, de beste luchtige lentebloesjes, toffe tops, brute shirts en zieke sokken. Te veel om op te noemen. Alles voor een frisse, vrolijke lente. En zo lief geprijsd. Voel je ze ook? Lentekriebels? Terstal. Maak elk moment mooi.
15: Dat is lekker shoppen bij Van Haren. Nu 20% korting op bijna alle dames schoenen. Ga naar vanharen.nl of naar de winkel. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
16: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
17: Oranje fans op.

0: BMW rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
1: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
0: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Nu vanaf €464 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
3: Hoppa!
2: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: 3-sterren slot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.
5: Hebbes.
4: Kijk op ben.nl.
6: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
7: Hey, ik kan niet werken vandaag.
8: Hoezo?
7: Sorry, het is WK.
9: Score nu een LG 55 inch OLED 4K Smart TV plus soundbar voor €1128. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
10: Dit is Joe met Guido Kuijn.
11: En wat voor soort dier is Garfield ook alweer? Weet je het antwoord erop? Stuur het in via een bericht in de app van Joe. Maak je kans op €100 in de 10 voor 10. En muziek van Kiss en Peter Andre. Hoor je Marvin Gaye.

0: Mysterious Girl bij Joe. Goedenavond, Guido hier. En zometeen gaan we er weer voor. Een nieuwe ronde van de 10 voor 10. En die speel ik vanavond met Vincent. Hallo Vincent.
1: Hey, goedenavond.
0: Goedenavond. Eigenlijk onderbreek ik jouw andere spelletje.
1: Ja, we zitten hier te rummikuppen.
0: Te rummikuppen. En met wie?
1: Met de buurvrouw.
0: Oh, wat gezellig. En sta je voor?
1: Nee, ik word eigenlijk gewoon gruwelijk ingemaakt.
0: Oh, dan is het maar goed. Misschien dat je even weggelopen bij, bij de tafel.
1: Ja, misschien kan ik bij jou wat winnen dan. Ja,
0: daar gaan we voor. Zometeen in de 10 voor 10 kans op 100 euro. Heb je ze al uitgegeven in je hoofd?
1: Nou, misschien wel. Ik ben mijn huis een beetje het opknappen. Dus dan zal het wel een blikje verf worden, denk ik.
0: Kijk, een hele dikke blik met verf. Gaan we zometeen voor spelen, Vincent. Ik spreek je zometeen.
1: Goed zo.
0: Een nieuwe ronde van de 10 voor 10 over 7 minuten.

0: beste uit de 70s, 80s en 90s. Dit is Joe met Tina Turner, Let's Stay Together. En zometeen nog Ace of Base, The Sign.
1: De 10 voor 10.
0: Eerst een nieuwe ronde van de 10 voor 10. Spel ik vanavond met Vincent. Die was eigenlijk al druk met een ander spelletje te spelen. Rummy Cup, samen met zijn buurvrouw. Maar de onderbreking die kwam precies op tijd. Want hij staat grandioos achter bij Rummy Cup. Dus hopen dat het in de 10 voor 10 beter gaat. En als hij geld wint in de 10 voor 10, dan gaat het naar Verf. Want hij is zijn huis aan het verbouwen. Vincent, goedenavond.
2: Hey, goedenavond.
0: Je krijgt zometeen 10 vragen in de 10 voor 10. En per goed antwoord krijg je 10 euro. Dus sowieso maximaal 100 euro te verdienen. Maar let op, je kunt niet pas of niks zeggen. Je moet op elke vraag een antwoord geven dat ook ligt in het straatje van wat ik zoek. Dus zoek ik bijvoorbeeld een kleur, noem ik echt een kleur. Doe je dat niet op tijd, raak je tot dan toe verdiende geld kwijt. Duidelijk?
2: Ja hoor.
0: Oké, Vincent, daar ga je. Vraag 1 heb je al beantwoord in de app van Joe. Daarom speel je vanavond mee. Dus ik denk dat dit wel goed komt. Wat voor dier is Garfield?
2: Garfield is een kat.
0: 10 euro. Vraag 2. Het is vandaag Wereldbijendag. Maar hoe heet de belangrijkste bij binnen een kolonie?
2: De koningin.
0: 20 euro. Vraag 3. Hoeveel kleuren heeft de vlag van Zweden?
2: Zweden, 2.
0: Ja, geel en blauw maakt 2, 30 euro. Vraag 4 maakt de titel van de Joe-hit van Tina Turner af. Let's stay...
2: together.
0: Ja, net nog gedraaid, goed opgelet, 40 euro. Vooralsnog foutloos. Vraag 5. In welke plaats vind je Burger Sue?
2: Arnhem.
0: Kijk, je gaat lekker, Vincent. Ga zo door. Vraag 6. Welke sport is een combinatie tussen tennis en squash?
2: Het padel.
0: Ja, 60 euro. Vraag 7. Hoe noem je iemand die moedwillig branden veroorzaakt?
2: Pyromaan.
0: Vincent, ik begin zo'n volgevoel te krijgen. Dat wordt een hele, hele dikke emmer met verf. Vraag 8. Wie schilderde het beroemde schilderij De Waterlelies?
2: Van
0: Nee, ah, nee, dat niet. Je noemde gelukkig wel een schilder. Monet, ja. Zocht ik. Oh. Je blijft staan op 70 euro. Vraag 9. Vandaag is er een nieuwe Star Wars film uitgekomen. The Mandalorian en Grogu. Maar hoe heet de in zwart geklede schurk die we kennen uit de Star Wars films?
2: Oh, ik ben niet zo van de Star Wars.
0: Zeg iets. Oh, Vincent.
2: Nee, ik weet helemaal niets van Star Wars.
0: Oh, wat is dit jammer. Je stond op 70 euro en die zijn nu allemaal het putje in.
2: Ja, ik had van alles kunnen roepen, maar ik had het niet geweten. Want Star Wars is niet mijn ding.
0: Nee. Zegt de naam Darth Vader jou iets?
2: Nee,
0: Darth Vader of Anakin Skywalker waren de goede antwoorden geweest.
2: Ja.
0: Wat jammer.
2: Dat is wel heel zonde. Dan wordt het een heel klein blikje verf.
0: ik hoop het met een troosttientje, want we hebben nog 1 vraag te gaan.
2: Ja.
0: Alsjeblieft, Vincent, ik wil je echt niet met 0 euro de avond insturen, dus beantwoord deze alsjeblieft goed. Vraag 10. Hoeveel graden is een cirkel?
2: 360 graden.
0: Ja. Oh. Godzijdank.
2: Ja, de eer is gered.
0: Ja, op het laatste moment toch nog de eer gered. Niet bij het Rummikuppen, maar wel bij de 10 voor 10. Vincent, we gaan 10 euro naar je overmaken. En ik wens je veel succes met de kwasten en de verf die je ervan gaat kopen.
2: Is goed, oké, dankjewel.
0: En een groet aan je buurvrouw, hè, met de Rummikuppen.
2: Ja, is goed, hoi.
0: Ach, wat jammer zeg. Denk je even een dik bedrag weg te geven, wordt het toch nog een tientje. Maar ja, dat is hoe de 10 voor 10 werkt. Morgen weer kans op 100 euro. Hopelijk dan wel een lekker bedrag die eruit gaat. Wil je jezelf opgeven voor de 10 voor 10? Doe dat iets voor 9:30 met de app van Joe in de hand. Morgenavond. En dit is Ace of Base.

0: en The Sign bij Joe. Met alleen het beste uit de jaren 70, 80 en 90. Zometeen hoor je muziek van Fleetwood Mac, Everywhere. Ook Status Quo, Whatever You Want. En Corona, The Rhythm of the Night. En het nieuws krijg je zometeen van Rebecca. Goedenavond.
1: Goedenavond, Guido. Ik vertel je zo hoe de opvangcrisis in Ter Apel vanavond wordt opgelost.
2: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons... plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
3: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
4: Honda, the power of dreams. Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
5: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
6: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de andere reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
7: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
6: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
8: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hé, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
9: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
10: Deze zomer weer die ladder op, schilderen, zweten.
11: Of gewoon klaar zijn in één keer. Kies het Benitech kozijnplan, inclusief montage.
12: Ik wil als dino.
13: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
11: Benitech kozijnplan. Nu gratis upgrade naar trippelglas.
14: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de musical 10-daagse en krijg een gratis drangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. Musical10daagse.nl.
15: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
16: Voordat ik hier manager...

0: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op Lendl.nl.
1: Find your joy met de last minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
2: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
3: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je er automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
4: Nu bij Coolblue. Korting op Tapo IP-camera's en deurbellen tijdens de vakantiegelddeals. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
3: Draag vandaag bij aan natuur van morgen. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
5: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo super vers en voordelig. Met deze week AHA courgette en aubergine. Zo fris en mild van smaak. Nu 2 stuks voor maar 99 cent. En AHA rode paprika. Zo knapperig en fris zoet. Nu 1 plus 1 gratis.
6: Dat is de lekkere van Albert Heijn.
7: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
8: Dit is jouw.
9: Het nu.nl nieuws van 10 uur.
10: Goedenavond. De Groningse gemeente Stadskanaal gaat ervoor zorgen dat asielzoekers vannacht niet op straat hoeven te slapen. 30 mensen zijn vandaag geweigerd bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, omdat het daar te vol is. Maar de burgemeester van Stadskanaal noemt dat schrijnend en zegt hun humanitaire verantwoordelijkheid te nemen. In Hengelo zijn de afgelopen 2 nachten meerdere treinstations vernield. Glazen ruimtes zijn kapotgeslagen en er werden kaartautomaten gesloopt. Sommige spullen werden zelfs beschoten. ProRail wil dat de overheid nu ingrijpt, dat vertellen ze bij de NOS.
11: Dit is niet de eerste keer. De vorige maand is ook station Delfzijl West totaal vernield. Dit grootschalige geweld tegen onze spullen en dat van de vervoerders heeft een gigantische impact. Ik doe daarom ook een beroep op de politiek en de handhavers. De aard en de omvang van dit geweld mag niet onbestraft blijven.
10: De schade op de treinstations loopt in de tienduizenden euro's. De daders zijn nog niet gepakt. Dan naar de oorlog in het Midden-Oosten. Want Iran heeft laten weten dat ze een nieuw voorstel vanuit Amerika aan het bekijken zijn. Of dat ook echt of voor een doorbraak gaat zorgen in de onderhandelingen is nog niet zeker. Iran benadrukt dat de regering bij zijn standpunten blijft. Wat er verder precies in het voorstel staat, is niet bekend. En dan nog voetbal, want alles ligt nog open tussen Willem II en Volendam. Die clubs strijden voor een plekje in de eredivisie. Volendam wil erin blijven, maar Willem II staat klaar om hun plek over te nemen. De eerste wedstrijd in de play-offs heeft Volendam vanavond met 2-1 gewonnen. Zaterdag is de return en dan weten we dus meer. Het weer dan nog van Weerplaza. Vannacht blijft het droog en het koelt af tot een graad of 10. Morgen is het eerst bewolkt, maar 's middags wordt het zonnig en maximaal 22 graden.
9: Deze vrijdag, de Joe Roadtrip Top 100. 100 keer je vakantie herbeleven. Dit is de avond van Joe.

0: vakantiehits. I've been driving all night, my hands wet on the wheel. De Joe Roadtrip Top 100. Aanstaande vrijdag bij Joe.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
3: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
4: Dagje shoppen? Kom dit Pinksterweekend naar Bataviastad en shop met korting tot wel 70% bij maar liefst 250 mode- en lifestylemerken. Ontdek de winkels van Nike, Coach en Four. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
5: Kom dit weekend naar Intratuin, want er zijn Pinksterdeals. Met mooie kortingen op een selectie barbecues en tuinmeubelen. Vanaf zaterdag tot en met tweede Pinksterdag in de winkel en online. Kijk voor openingstijden op intratuin.nl.
6: Laatste kans. Shop dit weekend in Bataviastad en maak kans op een lang weekend Parijs.
7: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
8: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
9: Kom maar verder.
8: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Continental banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
9: Hij is weer klaar.
8: QuickFit en weer verder.
10: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
13: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
14: Rustig, adem in,
13: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
14: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
15: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar €7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar €0,99. Lidl, je verdient het.
16: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
17: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
18: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
19: Klaar voor de zomer met jouw trendy sandalen voor een Scapino prijs. Nu tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen. Neem die stap. Scapino.
20: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
21: Yes, hij doet het.
22: Ja hoor, dat kan zeker.
20: Roger! Ah ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
19: Nu. Nu bij Scapino tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen.
9: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
21: We denken na over een koophuis.
22: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
21: Bart, met die loopgroep?
22: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
23: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.

handige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun. Gek op laag.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
0: Vodafone Unlimited, vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil snel.
3: Van ochtendzon tot lange avonden. Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.
4: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Oh. Goedemorgen allemaal.
6: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
7: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
8: Meimaand is Occasion Maand bij Van Mossel. Welke occasion je ook zoekt. Wij hebben het grootste aanbod, de hoogste kwaliteit en de scherpste prijs. Nu tot wel €750 extra voordeel. Kom langs of kijk op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
7: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
8: Onze showrooms zijn Pinkstermaandag open met extra occasion voordeel. Kijk op vanmossel.nl.
9: Bouw of verbouwplannen? Jan Groentegels. Nu geen btw op wand- en vloertegels. Een wereld aan tegels. jangroentegels.nl.
10: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
11: Schat, je hoeft niet te huilen.
12: Mijn stem? Wat is dit nou? Even googelen. Poliep? Stembanden voor altijd beschadigd? Nee toch? Moet ik onder het mes?
13: Zoek jezelf niet zieker. Check eerst thuisarts. Betrouwbare informatie over gezondheid en ziekte.
12: Ah, dat lucht op.
10: Nu bij Dirk. Avico, friet van het huis of aardappelschotel. €1,99.
14: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
15: Honda, the power of dreams.
16: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde Tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
17: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
16: Bestel nu je tuinset, lounge set of parasol op vdgarde.nl.
18: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
19: Het nu.nl nieuws van 11 uur.
20: Goedenavond. Het Rode Kruis is hulp aan het verlenen voor het terrein van het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Ongeveer 30 asielzoekers zijn daar vandaag geweigerd omdat er geen plek meer voor hen is. Het Rode Kruis vangt hen al de hele dag op, hoor je bij de NOS.
21: We willen hen een hart onder de riem steken, een luisterend oor bieden, een flesje water, een maaltijd en kijken of het goed met hen gaat. En dat zullen we blijven doen zolang het nodig is de komende tijd.
20: Vanavond worden er dekens en kopjes thee uitgedeeld. Ook zijn er lampen en mobiele toiletten neergezet. Ondertussen heeft de gemeente Stadskanaal vanavond aangeboden om de asielzoekers vannacht op te vangen, maar het is nog niet duidelijk of dat ook gaat gebeuren. In een restaurant in het centrum van Groningen is vanavond brand uitgebroken. Dat ontstond in de keuken. De brandweer is groots uitgerukt om het vuur te blussen, om te voorkomen dat het overslaat naar een ander pand. Maar dat lijkt voorlopig niet te gebeuren. Bij de brand is niemand gewond geraakt. Iedereen kon het pand op tijd verlaten. Ook Amerika bemoeit zich nu met de rel rondom de opgepakte activisten van de Gaza-hulpvloot. De Amerikaanse ambassadeur zegt dat Israël veel te ver is gegaan bij hoe ze die activisten hebben behandeld. Op beelden is te zien dat ze geboeid en geknield op de grond zaten en bespot werden. En een grote fout dan nog van een radiostation in Engeland. Die hebben de Britse koning Charles gisteren per ongeluk doodverklaard. En dat terwijl hij natuurlijk gewoon nog leeft. Door een computerfout werd er een bandje ingestart dat de zender klaar moet hebben staan voor het geval dat de koning wel overlijdt. Het radiostation heeft sorry gezegd aan het Koninklijk Huis en aan hun luisteraars. Het weer dan nog van Weerplaza. Vannacht blijft het droog en het koelt af tot een graad of 10. Morgen eerst bewolkt, maar 's middags zonnig en maximaal 22 graden.
0: Deze vrijdag, de Joe Roadtrip Top 100. 100 keer je vakantie herbeleven. Dit is de Avond van Joe.

0: Griekenland. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
1: Dat is lekker shoppen bij Van Haren. Nu 20% korting op bijna alle dames schoenen. Ga naar vanharen.nl of naar de winkel. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
2: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!

0: kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde Tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
1: Schat, je hoeft niet te huilen.
2: Hè? Mijn stem? Wat is dit nou? Even googelen. Poliep? Stembanden voor altijd beschadigd? Nee toch? Moet ik onder het mes?
3: Zoek jezelf niet zieker. Check eerst thuisarts. Betrouwbare informatie over gezondheid en ziekte.
2: Dat lucht op.
0: Kom proef zitten in onze showrooms. Of bestel je tuinmeubelen op vdgarde.nl.
4: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
5: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de Loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Montel bestaat 40 jaar. En dat voel je. Al 4 decennia lang maken we banken waar je heerlijk op zit. En dat vieren we deze week met 10% korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
9: Ga, incidenteel of veelvuldig. Door museumzalen, gangen, uitgewoonde hallen, op marmeren trappen, door houten deuren en glazen etalages vol fossielen. Kasten met skeletten, knopen en kanonnen, de zee op. En boven dieren die dan honderden meters onder je zwommen. Naar haaien, rode kreeften en zachte kwallen. Naar de elektriciteit die die beesten kunnen opwekken. Naar hoe dat eigenlijk zit, elektriciteit. En onze toekomst, hoe moet dat nou verder? Misschien een andere keer. Terug naar de oertijd, naar vuurstenen. En blijkbaar altijd aanstootgevend naakt op zoek naar een stuk eten. Ga met je date of voor een punt appeltaart met je moeder. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.

0: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises en ontspan. Bijvoorbeeld 9 nachten westelijke Middellandse Zee met balkonnet. Vanaf slechts €1.799. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
1: Pak je tuin aan deze zomer met NBI. Want al 80 jaar zorgt NBI voor meer kleur en sfeer met de allermooiste sierbestrating. Kijk op nbi.nl voor een dealer bij jou in de buurt. De Steenmeesters.
2: Hey, ik kan niet werken vandaag.
3: Hoezo?
2: Sorry, het is WK.
4: Score nu de beste deals bij Mediamarkt en ontvang een barbecue cadeau bij aankoop van €500 aan deelnemende producten. Op is op. Mediamarkt.
5: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend vanaf 30% korting op verf en bites en 1 plus 1 gratis op Florella potgrond. Doe het lekker zelf.
6: Dat zeg ik.
7: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
8: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
9: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
10: Hey buurman.
11: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
12: Stef?
11: Ja?
12: Waar bel jij nu mee aan?
11: Je Ring, videodeur. Ah, ja.
13: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
14: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
15: It's playtime.
16: It's playtime.
17: Eerst komt de korting, dan kom jij. Dit is jouw moment. Easytoys.nl.
18: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
17: Nu extra Pink Friday korting en spannende deals. Easytoys.nl.
19: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... Er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
20: Boost yourself.
21: Van ochtendzon tot lange avonden. Bij K-Smit Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.
22: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op Preston.

0: Ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
1: Dit is Jam. Het nieuws van 12 uur.
2: Goeienacht. In het Groningse Stadskanaal is een pand gevonden om asielzoekers op te vangen. Die dreigde in Ter Apel buiten te moeten slapen. De burgemeester van Stadskanaal, dat in de buurt ligt, schiet Ter Apel ter hulp. Details over de plek waar de asielzoekers terechtkomen zijn niet bekendgemaakt. Het BNN-VARA-programma Over Mijn Lijk waarschuwt voor online berichten met links naar scamsites. Daarop staan neppe beelden en onwaarheden over de deelnemers en nabestaanden van het programma. Ontzettend kwetsend, klik er niet op, zeggen de programmamakers. De brand bij een restaurant in het centrum van Groningen is onder controle. De brandweer rukte flink uit, want er staan veel andere gebouwen bij het restaurant. De brand begon in de keuken in het ventilatiesysteem. Iedereen moest het pand verlaten, niemand raakte gewond. En in Engeland viert Aston Villa feest na het winnen van de Europa League. Aston won in de finale met 3-0 van het Duitse Freiburg. Het is voor het eerst in 44 jaar dat de Engelse club weer een Europese prijs pakt. Ook dankzij de Nederlandse invaller Ian Maatsen. Dan nog het weer van Weer Online. Er is vannacht wat kans op nevel of mist. Straks overdag dan is het droog, vrij zonnig, er staat weinig wind en het wordt maximaal 23 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
1: Goeienacht, dit is Joe.

0: Het nieuws van 1 uur.
1: Goedenacht. In het Groningse Stadskanaal worden vannacht definitief asielzoekers uit Ter Apel opgevangen. Er is plek voor 50 tot 80 man. Bij het asielzoekerscentrum in Ter Apel is geen ruimte en moesten mensen buiten blijven. De opvang in Stadskanaal is tijdelijk. De asielzoekers worden later vanochtend weer teruggebracht. In Maastricht is een archeoloog opgepakt omdat hij botresten heeft verstopt. Hij ontdekte dit jaar botten die mogelijk van een belangrijke 17e-eeuwse Franse musketier zijn, die overleed in Maastricht. De gemeente eist de botten nu op, maar de archeoloog wil meer erkenning. In Amerika is de voormalige Cubaanse president Raúl Castro aangeklaagd voor het neerhalen van humanitaire vliegtuigjes in 1996. De huidige Cubaanse president zegt dat dit een politieke zet is van Amerika zonder juridische basis. De Amerikaanse minister van Justitie verwacht dat Castro uiteindelijk in een Amerikaanse gevangenis belandt. En in Engeland is voetbalclub Southampton definitief uitgesloten van de finale voor de promotie naar de Premier League. De club ging in beroep en verloor dat. Tegenstanders zouden zijn bespioneerd. Southampton vindt best dat ze straf mogen krijgen, maar deze is veel te zwaar. Dan nog het weer van Weer Online. Er is al wat kans op nevel of mist. Straks overdag dan is het droog en ook nog eens vrij zonnig. Er staat weinig wind en je kan het bijna niet geloven. Maximaal 23 graden wordt het. En dat was het nieuws van het ANP.
0: Goedenacht, dit is Joe.

0: 2 uur.
1: Goedenacht. Er zijn per direct 500 nieuwe opvangplekken nodig voor asielzoekers om de crisis in Ter Apel op te lossen. Dat zegt de baas van de asielopvang in Nieuwsuur. Door het overvolle aanmeldcentrum dreigden vannacht weer tientallen mensen buiten te moeten slapen. Tegen het einde van de zomer zijn bijna 8000 nieuwe plekken nodig, zegt het COA. In Amsterdam is vorig jaar 500.000 klachten binnengekomen over de openbare ruimte en vooral over afval. Dat blijkt volgens de lokale omroep uit onderzoek van de gemeente. De meeste klachten komen uit het centrum. Amsterdammers vinden dat de gemeente vaak beter zijn best moet doen. Een man moet 4 jaar de cel in omdat hij in Almere post heeft gestolen. En die hengelde hij uit brievenbussen van kwetsbare ouderen. Daarbij jatte hij ook bankpasjes en pincodes. Zo wist de dader voor duizenden euro's rekeningen te plunderen. Eerder was hij er al voor veroordeeld, maar hij ging er gewoon mee door, meldt de regionale omroep. En een Brits radiostation heeft per ongeluk koning Charles doodverklaard. Er was een computerfout en dus ging er een bandje de lucht in dat elke zender klaar moet hebben staan voor het geval de koning overlijdt. Het radiostation heeft sorry gezegd tegen de koning en ook tegen de luisteraars. Dan nog het weer van Weer Online. Er is kans op wat mist en nevel. Straks overdag dan is het droog, vrij zonnig, er staat weinig wind en het wordt maximaal 23 graden. De dagen daarna wordt het nog mooier. En dat was het nieuws van het ANP.
0: Goedenacht, dit is Joe.